gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, op donderdag 20 augustus wisselen bewolkt bij ons in Zeeland met geregeld buien, soms onweer, veel regen kan erbij zitten en tussendoor ook wat zon. Een matige tot krachtige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur is 21 graden. Het is de dag van het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Dat volgen we de hele dag door tot de laatste ring is gestoken. Zeker vanavond is het spannend met ook een live uitzending op tv. En verder vandaag in het nieuws. Waterschapsbestuurder Marien Westraten kan aanblijven na nog eens excuses over dreigende taal. De katholieke kerk en bijbehorende grond in Serenhoek is verkocht. Er komen mogelijk woningen in. En het eerste van 8 bassins op Noord-Beveland is klaar, zodat boeren voldoende zoet water kunnen gebruiken. We waren erbij bij de ingebruikname van die eerste. Het verslag hoor je zo dadelijk. Maar zullen we eerst beginnen? Vandaag, jij en ik. Ook dit keer zijn we samen.

0: The Romantics and What I Like About You. Op donderdag 20 augustus, voor het laatst dit weekend, de Formule 1 in Zandvoort. Vandaag gaat daar al de speciale camping open. Ook vandaag de dood van Kevin Duinmeijer, 43 jaar geleden. De Antilliaanse jongen werd doodgestoken door een skinhead. Het Denkingsmars is er vandaag in Amsterdam. En een jaar geleden de dood van Lisa, het fietsende meisje uit Abcoude. En bij ons in Zeeland beginnen de havendagen in Zierikzee ook alweer speciaal. Ook vanwege dat gedoe rondom de Prideboot, die toch mee gaat varen, maar dan voor de havendagen zaterdag beginnen. Vandaag begint het festijn in elk geval. Meerdere dagen havendagen. En verder zie ik ook nog op het lijstje van Peter. Het is Wereldmuggendag. Op Noord-Beveland is het eerste van in totaal 8 waterbassins in gebruik genomen. In de winter water opslaan, zodat boeren dat in de zomer kunnen gebruiken. Dat is in elk geval het idee. Omroep Zeeland's Nantjoe Hiddes was erbij in Colijnsplaat.
1: Op de rand van het waterbassin ligt een kaart van Noord-Beveland, ingelijst. Daarop staan kleine glaasjes. Die worden symbolisch gevuld door de gedeputeerde Arno Vaal met een theekan gevuld met water. Via een buis stroomt het waterbassin vol met water. Die zit aangesloten op een grote tank, op een vrachtwagen. En dat maakt natuurlijk veel meer lawaai dan het beetje water wat de gedeputeerde net in de glaasjes geschonken heeft. Tom Vermin van de gemeente Noord-Beveland. Vandaag wordt dan het eerste laagje zoet water in het bassin gedaan. Het was op zich wel goed gepland, want het heeft nu de afgelopen dagen wel een beetje geregend. Eindelijk weer.
2: Eindelijk regen, ja. Dat is, hebben de boeren heel lang een regendans gedaan in de hoop dat de regen een keer zou komen. Het is natuurlijk jammer dat het bassin net nog niet klaar is, maar ja, dit bassin kan al vrij snel gevuld gaan worden.
1: Nu van die kleine druppeltjes regen van de afgelopen dagen moeten we het niet hebben, denk ik. Waar komt al dat zoet water vandaan?
2: Nou, die boer die heeft rondom de boerderij zijn slotenstelsel. Dat probeert hij te stuwen door het water in die sloot vast te houden. En als dat water zoet genoeg is, dat meet hij dan. Dan gaat hij vanuit die sloot, kan dit bassin gevuld worden.
1: Dennis Smits, u bent een van de agrariërs die een waterbassin op zijn land heeft en krijgt. Want die van u is dan nog niet af. Maar hoe werkt dat nou precies, zo'n soort waterbassin? Want er gaat natuurlijk heel veel water in. Maar hoe krijgt u het er weer uit en hoe verspreidt u dat over het jaar?
3: Gerekend met een neerslagoverschot in de winter van 100 mm... hebben wij ongeveer 50 hectare tot onze beschikking waar we dat water af kunnen tappen. Dus dan zouden we een hoeveelheid van 50.000 kuub op kunnen vangen, theoretisch gezien. We hebben er 40.000 nodig. Dus in dat opzicht verwachten we dat dat genoeg is. Op het moment dat die dan dus vol is, dan gedurende het groeiseizoen gaan we dat water onttrekken. Ik wil zelf met sprinklers gaan werken in de gewassen die veel water nodig hebben. En dan praten we vooral om de uien.
1: En wat denk je nou dat dit uiteindelijk gaat opleveren, zo'n waterbassin voor je landbouw?
3: Zo'n waterbassin is in mijn ogen noodzakelijk om landbouw hier op Noord-Beveland met hoogsalderende gewassen, waaronder aardappels, uien, sigorij, witlof, om die gewassen te kunnen blijven telen. Dus om het bestaansrecht van de akkerbouw op Noord-Beveland te behouden.
0: Het eerste laagje water zit er nu in. Later dan gaan ze dat hele bassin vullen bij Colijnsplaat. En uiteindelijk zijn er dus 8 van dat soort bassins op Noord-Beveland om boeren te helpen. Groot project. Dat loopt tot 2028. Omroep Zeeland, het is 6:10.

Emily Sandé en Next to Me. 13 minuten over 6. Ook op deze donderdag is de vraag wat jouw plannen zijn. Kijk eens in je agenda. Wat staat erin? Of op je to-do-lijstje? Ik hoor je graag weer. Even een appje sturen. 0118-499-999. Het is wisselend bewolkt vandaag met geregeld buien. Soms ook stevige buien, onweer, veel regen kan erbij zitten. Tussendoor dan wat zon. Een matige tot krachtige zuidwestenwind en het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht ook buien. Morgen ook weer, maar het zijn er dan wel minder dan vandaag. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 7:45. Laagwater vanmiddag om 2:03. De zon op 6:09. De zon gaat onder vanavond om 8:58. En de watertemperatuur dan. De zee bij Vlissingen, Cadzand en Westkapelle 22. De Westerschelde bij Kloosterzanden ook 22 graden. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 22 graden. Bij de Oesterdam 21. Grevelingenmeer is dan weer 22 graden. En het Veersemeer ook 22 graden. Ben benieuwd wie straks de vroege beller is. Op 0118-499-999.

0: Bente en 3, 2, 1. Vraag is natuurlijk wat jouw plannen zijn op deze donderdag. Kun je me laten weten via de WhatsApp. Lieneke Boeien die appte dat ze vanmiddag om 14:00 het meditatief moment verzorgt in de Koorkerk in Middelburg. Dat is een onderdeel van het Lange Jan project dat er elke zomer is. Lieneke gaat dan aandacht vragen voor de oorlog in Oekraïne, want er is steeds minder aandacht voor, vindt zij. Dag Lieneke.
1: Goedemorgen.
0: Voor jou is Oekraïne eigenlijk altijd dichtbij. Jouw familie woont er, dat was een deel van jouw familie. Neven en nichten, hoe is het met hen op dit moment?
1: Ze leven elke dag onder de druk van overvliegende drones en raketten. En die gaan meestal richting Kiev. Ze wonen tussen Poltava, Kharkiv en Kiev in. En ze horen ze dus elke nacht. Ze horen ook wel inslagen, want ja goed, het Poltava is maar 70 kilometer en dat geluid draagt wel zover.
0: Wat doet het dan met jou hier thuis in Zeeland?
1: Nou ja, je bent er toch niet elke dag mee bezig, maar zodra er iets gezegd wordt op het nieuws of dat je iets leest in de krant over Oekraïne, dan is de eerste reactie, het zal toch niet daar zijn, hè, waar zij wonen. Ja, dat blijft toch een spannend moment elke keer.
0: Maar heb je dan elke dag contact ook met hen of zo?
1: Nee hoor, nee, zeker niet. Ik denk dat ik dat ook niet wil, want hun leven is echt heel erg vol met hun werk, gewoon hun dagelijkse werk. Maar daarnaast dan maken ze met een groep vrouwen bijvoorbeeld uit het dorp energierepen en soep en dat gaat in pakketten naar het front. Ja, zodra ik een berichtje stuur, dan komt er wel een reactie op, eerlijk gezegd.
0: En dat bericht, wat staat er dan in dat bericht?
1: Als ik bijvoorbeeld over de actie die wij afgelopen winter en voorjaar hebben gehouden in Middelburg met het zingen van de hymne of met de uitreiking van de For Freedom Awards aan Zelensky en het Oekraïnse volk. Eigenlijk per omgaande krijg je een reactie terug. De eerste reactie komt meestal van de frontsoldaten.
0: Oh, echt waar?
1: En dat vond ik eigenlijk eerst heel erg vreemd, maar ik las laatst ergens dat juist aan het front de wifi-verbindingen en de internetverbindingen juist heel goed zijn.
0: Oh, ja.
1: Want dat is in verband natuurlijk met het opsporen van de drones van de vijand.
0: Maar daar aan het front, daar zit dan ook familie van jou?
1: Ja, zeker. De vrouwen zijn zeg maar in het dorp gebleven en hun mannen en hun zonen en schoonzonen die zitten aan het front. En waar en hoe, dat weet ik dus helemaal niet. En dat wil ik ook niet weten, want dat maakt het alleen maar moeilijker. Ze zijn daar inmiddels 4 jaar, hè?
0: Ja. Nu dan dat meditatief moment, vandaag om 14:00 in de Koorkerk in Middelburg. Wat ga je daar dan vertellen straks?
1: Het gaat dus niet alleen over een Zeeuwse familie in de Oekraïne, maar meer ook over de betekenis van vrijheid en wat wij daar dan mee doen.
0: Weet je wat mij altijd zo bezighoudt? De gewone Reus aan de andere kant van het front, die zit hier natuurlijk ook helemaal niet op te wachten. Ik bedoel, daar zijn ook mensen die lijden door drones die vallen en plaatsen vlak over de grens waar ellende is. Laat het stoppen alsjeblieft.
1: Ja, nou dat is eigenlijk ook een beetje mijn hoop. Ik hoor en zie nu dat de Russische bevolking door bijvoorbeeld de droneaanvallen op het grote warenhuisconcern, dat die geconfronteerd worden met alle gevolgen van de oorlog. En dat ze dat een keer zat worden en dat ze Poetin en zijn kornuiten gewoon tot de orde roepen. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want naast Poetin zijn er natuurlijk nog vele anderen.
0: Vanmiddag 14:00 in de Koorkerk in Middelburg, het meditatief moment. Lieneke Boeien gaat dat verzorgen met Oekraïne en dus ook de vrede en veiligheid en al dat soort dingen. Ik wens jou een heel fijne donderdag, Lieneke.
2: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

Simply Red en Fairgrounds. Je kunt dus naar dat moment met Lieneke 2 uur in Middelburg. Dan gaat ze vertellen over Oekraïne. Sowieso vandaag, morgen, overmorgen is er nog veel te doen rondom Oekraïne. In de Zeeuwse Concertzaal is er een soort festival, is dat. 3 dagen lang, vooral op zaterdag te doen, maar ook vandaag en morgen kun je daar al naartoe. Bijvoorbeeld om Oekraïense hapjes te krijgen. Nou, dat is altijd lekker. Wil jij een keertje vertellen? Hier in Zeeland wordt wakker. Je bent welkom, hè? 0118-499-999. Maar dan de plaat om 6:55. Het Zeeuws kampioenschap ringrijden is vandaag. Eerste hele dag voorrondes. Kun je volgen bij Omroep Zeeland in het liveblog onder meer dat we straks gaan opstarten. Vanavond de finale met de ring die steeds kleiner wordt. Gaat echt heel spannend worden. Vanaf 6:15 Omroep Zeeland televisie. De plaat om 6:55 draait om. Ik ben de beste. Want daar gaat het uiteindelijk om. Wie is de beste daar bij het ringrijden? Zit er iets met best in de titel? Of is er een plaatje waarvan jij denkt, hey, dat sluit heel goed aan bij ik ben de beste? Beste hoeft niet per se in de titel te zitten. Laat het weten via 0118-499-999. Lastig thema misschien, maar je kunt het. Want jij bent de beste. Ik ben de beste. Dat is het thema van de plaat om 6:55. Een stukje wandelen zoals je hoort. En uiteindelijk gaat André Hazes zingen. André Hazes junior in dit geval. Een vraag.

0: André Hazes en Leef. Nou, de komende 2 maanden mag hij niet zingen. Hij heeft ernstige stemproblemen. Alle concerten voorlopig gaan niet door.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Waterschapsbestuurder Marien Westraten kan aanblijven. In de algemene vergadering van het waterschap bood hij opnieuw excuses aan voor de bedreiging van een Omroep Zeeland journalist. Een motie van treurnis haalde het niet. Hij kan dus blijven. Westraten heeft er wel een dubbel gevoel bij.
2: Ik voel me gesterkt door dat die motie is verworpen. Maar als je nou zegt van ben je daar gelukkig mee? Nee. Het had zo niet gemoeten.
0: Eerder deze week bood Westraten ook al excuses aan de omroep. En hij zei ook al dat de aanhoudende aandacht voor zijn persoon hem op dat moment wat te veel was geworden. De katholieke kerk en bijbehorende grond in Serenhoek is verkocht. Het parochiebestuur meldt dat er mogelijk woningen inkomen, maar in elk geval geen supermarkt, café of disco. De buitenkant moet zoveel mogelijk behouden blijven. Afgelopen vrijdag hebben 2 projectontwikkelaars het koopcontract getekend. Vandaag krijgen de parochianen daar een brief over de verkoop. Het bisdom stoot meerdere kerkgebouwen af omdat er steeds minder mensen naar de kerk komen. De Noordzee was niet eerder zo warm. Bij het meetpunt Goeree, 30 kilometer uit de kust, is afgelopen weekend 21,5 graad gemeten. Dat is de hoogste temperatuur sinds het begin van de meting in 1984. Volgens het KNMI komt het door de opwarming van de aarde en het warme weer van de laatste tijd. De gevolgen van een warme Noordzee zijn nog niet helemaal duidelijk. Bekend is wel dat sommige vissoorten dan wegtrekken. En het kabinet moet snel meer geld uittrekken om wegen, bruggen en andere infrastructuur te onderhouden. Dat staat in een brandbrief van alle gemeenten en provincies, samen met onder meer bouwbedrijven en vervoerders. In de Telegraaf zegt hun woordvoerder dat het huidige beleid kortzichtig is en dat het erop lijkt dat de politiek risico's aanvaardt. Er is veel achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld de Merwedebrug. Er mogen geen vrachtwagens meer over omdat de constructie te zwak is. Het is wisselend bewolkt met geregeld buien, soms ook onweer. Veel regen kan er vallen, tussendoor wat zon. Een matige tot krachtige zuidwestenwind en het wordt 21 graden.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: James Blunt en I'll Be Your Man. Plato 5 voor 7 gaat over ik ben de beste. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk over bij het Zeeuws kampioenschap ringrijden dat vandaag in Middelburg is. Op het Molenwater, de tweede folkloristische dag. Met aan het einde van de middag, begin van de avond, de kamp. Dan is het echt heel erg spannend. Met die ring die steeds kleiner wordt en uiteindelijk is er eentje de beste. Ik ben de beste. Dat is het thema van de plaat om 5 voor 7. Laat je suggesties maar binnenrollen via de WhatsApp 0118 499999. Er zijn een paar uitlopers. Die van jou kwam er nog bij. Ik ben de beste.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Straks de ziel van de dag. Die heeft de langste mosseltafel.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Op donderdag, 6:55.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En dat is het voor Michiel Hardy en zijn team van de langste mosseltafel. Vanmiddag en vanavond in Vlissingen op het badstrand in een tent. Gelukkig maar, want het kan even flink regenen. Michiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: De langste mosseltafel, hoe lang is die dan?
2: Nou ja, en vandaag zal die niet zo lang zijn, omdat we hem in een tent gaan zetten. Maar we hadden vorig jaar de eerste editie voor de Rotary Club Vlissingen. En toen hadden we 850 gasten aan tafel. En inmiddels zijn we de 1000 flink gepasseerd.
0: Zo, ja.
2: Denk ik dat we vanavond de 1100 gaan halen.
0: Ja, en dat langste dat slaat er niet zozeer op de lange tafel, maar vooral om de hoeveelheid mensen die gaan eten.
2: Zeker. En de langste mosseltafel was voorheen een ander project van Sander van Buren. En die deed toen de Beach Classics op het badstrand. Alleen wij hebben dat toen overgenomen van Sander en hebben gewoon de langste mosseltafel de naam gehouden. Omdat dat al een bekend iets was binnen Vlissingen en de regio.
0: Ja, maar goed, het is dus de bedoeling dat heel veel mensen daar gaan eten. Je moet €30 betalen,
2: zeker,
0: zag ik op jullie website.
2: Zeker.
0: Dat houden jullie niet zelf, hè? Want het is voor een goed doel.
2: Nee, alles gaat naar Stichting ALS. En ALS is een spierziekte die echt aandacht verdient voor onderzoek. Maar zeker ook voor de mensen die het betreft. En zeker voor ook de gezinnen. Want de kwaliteit van leven is belangrijk. En de hulpmiddelen die ze nodig hebben om nog een beetje hoop te hebben om samen nog er het beste van te maken. Want er is gewoon geen medicatie voor. Zijn alle hulpmiddelen die er dan nodig zijn echt van harte welkom.
0: Ja, het is echt een slopende ziekte. Ik heb het ook van dichtbij meegemaakt. Het is niet fijn om te zien. Waarom dan juist dat doel? Ken je iemand met ALS of heb je verhalen gehoord? Hoe zit dat?
2: Nou, we hebben heel veel verhalen gehoord, maar we hebben ook begrepen dat er 1500 mensen per jaar eigenlijk de ziekte ALS hebben.
0: Mm.
2: En in Zeeland eigenlijk best wel wat meer mensen dan in de rest van Nederland met deze vreselijke ziekte te maken hebben.
0: Oh ja?
2: Dus vandaar dat wij in de regio vinden dat we daar wat aandacht voor moeten vragen.
0: Dus mosselen eten of saté zag ik ook voor het geval je mosselen lust. Je hebt een escape voor de mensen die toch echt iets anders willen. Maar goed, langs de mosseltafel op het badstrand in Vlissingen. Het was eerst op een andere plek, maar het is verplaatst naar het badstrand. Kan iedereen zo aanschuiven? Werkt het op die manier?
2: Zeker. Zeker, dus voel je welkom, kom langs, koop een ticket en maken we vanavond gewoon één gezellige boel van met wat muziek, wat entertainment en hopen we vanavond ook bekend te kunnen maken wat de tussenstand is.
0: Ja.
2: Want we moeten natuurlijk nog wat nog even de rekening opmaken.
0: Snap
2: maar
0: ik wil geen ding weten, Michiel, van hoe laat tot hoe laat kunnen mensen eigenlijk langskomen?
2: We starten om 4:00 en om 8:00 moeten we de hekken weer sluiten. Dus tussen 4 en 8.
0: Michiel Hardy, dankjewel. Mooi idee is dat. De langste mosseltafel, geld ophalen voor de Stichting ALS door te eten. Kijk, dat is nou handig. Michiel, mooi verhaal. Jij bent de hele dag Zeeuw van de Dag.

De do-do-do-da-da-da, dat is de police op Omroep Zeeland. Oh, we gaan al richting 7:05, hè? Straks dus dat plaatje om 7:05. Eerst nog eens even kijken naar een paar berichten. In het nieuws is dat Duitsers de Nederlandse vakantieparken mijden omdat die te duur zijn. In Zeeland lijkt dat vooralsnog mee te vallen, heeft de PCC in elk geval gehoord van verschillende mensen uit de recreatiesector. Duitsers wachten wel lang met boeken. En het kan ook komen door de btw-verhoging, dat die soms nog niet is doorberekend. Dat mensen toen denken, oh, nou, daar moeten we heen, want er is het nog niet zo duur. En het mooie weer heeft natuurlijk ook geholpen. Dat zeggen ook verschillende mensen wel. Daardoor kwamen er toch nog een heleboel Duitsers naar hier. De kans dat je thuis een valse wolfspin vindt is flink toegenomen. In een jaar tijd is die giftige, soms ook agressieve spin in ons land meer dan 6000 keer gezien. Dat diertje komt nog maar 8 jaar in ons land voor, maar wel steeds vaker dus. Zeker in steden. Verder doet hij weinig kwaad hoor. Laat het diertje gewoon met rust, lees ik in de verschillende verhalen erover. Want het is een nuttige. Hij vangt insecten. En je kunt er natuurlijk glaasje eroverheen en dan naar buiten proberen te zetten. Maar verder gewoon laten doen. En dan, het is een jaar na de moord op Lisa, het meisje dat 's nachts naar huis fietste en werd doodgestoken. Haar familie bleef tot nu toe op de achtergrond, maar dat verandert nu, want zij laten van zich horen in een brief aan andere inwoners van Abcoude. De boodschap: vier het dorpsfeest, zoals vanouds. En ook zeggen ze dank, want jullie warme schil geeft ons de veiligheid en kracht om ons leven stap voor stap weer op te pakken. Niet door ons te verstoppen, maar door verder te gaan met alles dat Lisa zo dierbaar was. Dat zegt de familie van Lisa.

0: Amy MacDonald en Mr. Rock and Roll. Maar wat is nou die plaat om 6:55? Zeeuws kampioenschap ringrijden. Eerst voorrondes, daarna de finale, de kamp. Met die ring die steeds kleiner wordt. En uiteindelijk is er één de winnaar. Die kan dan zeggen, ik ben de beste. Dit kwam al binnen. Jan Stuut, die kwam met We Are The Champions. Flip Reiniersen, Hup Holland, Hup. Robert Tijn, die laat weten Carly Simon. And Nobody Does It Better. Dan Ralf Staap met twee liedjes kwam hij mee. Met stevige rock, Alter Bridge, My Champion. Maar ook Plastic Bertrand, Sa Plan Pour Moi. Dankjewel Ralf. Leni Bogaert, die hoort graag Jim Reeves. Adios Amigo, voor mij nog altijd de beste zanger in de jaren 60 met het mooiste lied. Dus de beste. Evelien Wijnbergen, Jacqueline Strobos en Komen Gielsen hebben alle drie ABBA. The winner takes it all. Dan Berend Paguta en Herman de Spitter. Daar kreeg ik een grote glimlach van. Kabouter Plop. Ik ben de beste. Marie Pape heeft Ringo Starr. I'm the greatest. Dan Jackie Vinken, Paula Magielsen, Wim Waleboer, Patrick de Schepper, Connie Boudens, Thomas Schouten, Saatje de Smit en Yoko Ojeassen. Tina Turner, Simply the Best. Maar het is hem niet geworden. Wel de keuze van Jaap van Klinken en Kees Otten. Goedemorgen, Kees.
1: Goedemorgen, Remco. Goedemorgen, Nederland.
0: Jij reageerde heel snel en kwam met welk liedje?
1: Peter Blankert. Maar het is moeilijk bescheiden te blijven.
0: En waarom dan juist die?
1: Nou, die draai ik zelf ook vaak s'avonds thuis. En lekker in de tuin, of een telefoon van YouTube op een box. En dan ben ik zomaar aan het klussen.
0: Echt waar? Je draait het liedje thuis? Want jij bent de beste, is dat waarom je hem dan graag hoort? Of waarom hoor je hem zo graag dan?
1: Ook dat, maar de tekst is zo leuk.
0: En ringrijden. Jij bent een echte, hartstikke officiële Zeeuw.
1: Ja, klopt.
0: Heb je wel eens ring gereden?
1: Nee, nog nooit. Ik heb wel eens gekeken. Wel eens in je tijd, dat wel. Maar heb je zelf nog nooit gedaan.
0: Zeg je wel eens tegen jezelf, ik ben de beste?
1: Niet snel. Daar ben ik dan weer iets te bescheiden voor. Niet veel, maar wel iets.
0: Gaan we gauw luisteren. Peter Blanco, het is moeilijk bescheiden te blijven. De keuze van vandaag bij Ik ben de beste.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Zeg eens eerlijk, heb je een beetje mee zitten zingen? Het is moeilijk bescheiden, nou, dat. Dankjewel Kees en Jaap voor de suggestie. Iedereen, hartelijk dank voor alle mooie plaatjes. De lijst, ook die van gisteren nog, ik ben er gisteren niet meer aan toegekomen, komt vandaag nog op Facebook. Deze van vandaag dus ook in de loop van de dag. facebook.com/Zeeland tot wakker. En morgen gaan we weer een plaatje kiezen. Straks het waterschap en de speciale vergadering naar aanleiding van die dreigende taal van een van de waterschapsbestuurders. Hoe liep het af? Dat hoor je zo.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
4: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
3: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
5: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
3: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
11: Zeeland. Goedemorgen, op deze donderdag is het wisselend bewolkt met geregeld buien. Soms onweer en ook veel regen kan erbij zitten. Maar tussendoor wel wat zon en het wordt 21 graden. Je hoort straks waterschapsbestuurder Marien Westraten. Kan aanblijven na nog eens een keertje excuses over zijn dreigende taal. En verder in het nieuws vandaag. De katholieke kerk en bijbehorende grond in Scherenhoek is verkocht. Er komen mogelijk woningen in, maar het precieze plan wordt nog uitgewerkt. De Noordzee was niet eerder zo warm als de afgelopen tijd, heeft het KNMI uitgezocht. En het is de dag van het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Dat volgen we de hele dag door, van de start tot aan de laatste ring. Allemaal hier op Omroep Zeeland.

0: En Nicole for Goodbye. En dat gaat echt wel mooi worden door het Zeeuws kampioenschap ringrijden. De hele dag vanaf 8 uur. Het begint over een uurtje. Dan zijn de voorrondes bezig. En daarna zo rond 17:15 vanmiddag. Well, vanavond is het eigenlijk al dan natuurlijk. Dan is echt de finale, de kamp. Dat is heel spannend. Daar komen echt de toppers aan bod. En dat kun je allemaal live volgen. Die kamp vanaf 17:15 vanavond. Omroep Zeeland Televisie. Met commentaar, met een verslaggever. Die we erbij hebben, gaat echt wel likkerbaarder worden voor de liefhebbers van de ringrijsport. Vanavond Omroep Zeeland Televisie 17:15. En de hele dag door al op Omroep Zeeland Radio. En ook via de kijkradio op de televisie. En straks dan beginnen we ook met een live blog.
1: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
0: Waterschapsbestuurder Marien Westraten heeft een motie van treurnis overleefd tijdens een ingelaste vergadering van het waterschap. Westraten moest verantwoording afleggen voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland, waarvoor hij eerder al deze week excuses aanbood. Hij beschrijft zijn gevoel aan het begin van de avond.
2: Met een zwaar gemoed.
3: En waarom?
2: Nou ja, je hebt iets gedaan wat niet hoort. Dom is. Stom, je noemt het allemaal maar op. En ja, dan heb je jezelf misschien een keer niet in de hand. En dan, ja, dan zeg je iets waar je achteraf verschrikkelijk spijt van hebt.
3: Als u me toestaat, ik ga even terug naar de uitspraak die u heeft gedaan. Die heb ik u vaker horen zeggen. Ik heb u gesproken over Hugo de Jonge. Toen heeft u ook gezegd van kom niet, raak me niet aan. Dan komt het bloed tegen het plafond. Ik kwam een interview tegen van 11 jaar geleden. Toen ging het over een akkefietje met een raadslid. Dit is een uitdrukking die u heeft. Raak me niet aan, dan komt het bloed tegen het plafond. Wat bedoelt u daar precies mee?
2: Ja, ja, wat bedoel ik daarmee? Eigenlijk helemaal niks. Want, als je het gevoel hebt dat je als aangevallen wordt. Hey, en dat gebeurt natuurlijk in de politiek heel veel. Hey, soms gegrond, soms ongegrond. Ja, dan heb je zoiets van, hou nou eens een keer op, blijf eens van me af, joh. Ik bedoel, blijf niet aan de gang.
3: En dan bedoelt u dat bloed aan het plafond overdrachtelijk? Gewoon van, dan...
2: Ik bedoel er helemaal niks mee, want ik heb nog nooit iemand bejegend of aangevallen of bevochten of geslagen of wat dan ook.
3: Nu moet u zich, of heeft u zich vanavond moeten verdedigen, verexcuseren. Is dat heel vervelend of is het louterend, zeg maar?
2: Ik heb mezelf niet in die zin verdedigd. Want ik had me niet te verdedigen, want ik heb aangegeven dat ik die fout heb gemaakt. Ik heb gewoon die fout gemaakt om die uitspraak te doen. En dat reken ik mezelf aan. En ik moet daarop letten. En ik moet in ieder geval dat soort dingen sowieso nooit meer zeggen. En wat doe je eraan? Nou ja, ik ga de verbetering in. Natuurlijk.
3: Heeft u het idee gehad in de loop van de avond, of misschien in de loop na de avond toe, dat er een motie van wantrouwen tegen u ingediend zou worden?
2: Ja, dat kunt, ja.
3: Nu is er een motie van treurnis ingediend, is niet aangenomen. Dus voldoende mensen van de algemene vergadering steunen u. Voelt u zich daardoor gesterkt?
2: Ik voel me gesterkt. Door dat die motie is verworpen, voel je sterk voor. Maar als je dan zegt van, ben je daar gelukkig mee? Nee, het had zo niet gemoeten.
3: En dat trekt u zichzelf compleet aan?
2: Ja, dat trek ik helemaal aan.
3: Staat hier nu een vernieuwde versie Marien Westraten 2.0?
2: Nou, ik hoop dat het 3.0 wordt.
0: 3.0, Marien Westraten. Die motie van treurnis werd met 9 stemmen voor en 15 tegen verworpen. En Omroep Zeeland's Pim van den Bergen die sprak met Marien Westraten.

0: Joey Levi en Snelle en ik zing. Nieuws over het weer is er vanochtend ook weer. Ja, het komt niet helemaal onverwacht, want vorige week werd het al gezegd. Maar nu weer, de Noordzee was niet eerder zo warm. Bij het meetpunt Goeree, dat is 30 kilometer uit de kust van Zuid-Holland, dat is een beetje het pijlstation dan, was het afgelopen weekend 21,5 graad. Hoogste temperatuur sinds het begin van de meting in 1984. Door de opwarming van de aarde, natuurlijk door de warme periode die we achter ons hebben, kan betekenen dat vissen bijvoorbeeld wegtrekken. Andere vissen komen dan misschien juist hierheen. Gevolgen zijn nog niet helemaal duidelijk. Dat begrijp ik ook uit dat bericht van het KNMI. Stefan van der Gijzen, goedemorgen.
1: Remco, een hele goedemorgen.
0: Maar eens even kijken naar het weer van vandaag. En dan krijgen we eigenlijk van alles.
1: Van alles wat, inderdaad. Het is wisselend bewolkt vandaag. Nu nog even droog, maar geleidelijk aan komt de buienmolen op gang en krijgen we vandaag te maken met geregeld buien die over Zeeland trekken. Nou, sommige buien pakken ook stevig uit met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Maar tussen de buien door is het ook heel eventjes droog. Zien we de zon af en toe. Het wordt maximaal een graad of 21, wat normaal is voor deze tijd van het jaar. En de wind komt uit het zuidwesten en kan langs de kust soms krachtig worden met een windkracht 6. Ja, en die zeewater temperatuur. Je zei het al even, op dit moment zo'n 22 tot 23 graden vlak voor de kust. En dat is nou juist de goede voedingsbron voor die buien. Dus die buien voelen zich enorm thuis, vooral langs onze kust. Daar waar de komende dagen lokaal veel regen door kan vallen. Nou, vanavond en vannacht blijven ook enkele buien actief met kans op onweer. De nachtperiode verloopt landinwaarts wel wat droger, met meer opklaringen. Temperaturen dalen naar 14 tot 17 graden. Morgenochtend nog steeds een paar buien. De middagperiode morgenmiddag lijkt allemaal wat droger te gaan verlopen. Wordt maximaal zo'n 21 graden. Maar morgenavond dan neemt de buienkans weer toe vanuit het noordwesten. En dat kunnen opnieuw stevige buien zijn door dat warme Noordzeewater. Nou, in het weekend wordt het allemaal wat droger. Zaterdag is er nog wel eerst kans op een paar buien. Maar gaandeweg de dag wordt het steeds wat droger. Zondag lijkt het zelfs helemaal droog te blijven. Met wat meer zon wordt het nog altijd rond de 21 graden. Maandag is ook een droge dag. Dan gaat de wind draaien naar het noordoosten. Wordt het eventjes warmer buiten, 23 graden. Nou, die temperatuur bereiken we ook op dinsdag, maar dan neemt wel de kans op buien opnieuw toe.
0: Dankjewel, Stefan van der Gijzen. Kijk ik even naar het getij op dit moment. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 4 minuten voor 8. Laagwater vanmiddag om 2:03. Zon op, die is ondertussen op. Zon onder vanavond om 9:02. En dan de watertemperatuur op dit moment 21 à 22 graden. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Dat is Ilse de Lange en Get It Right. 8 minuten voor 7:30. Goedemorgen, donderdagochtend is het. Zonder het te weten zijn honderden vrouwen stiekem gefilmd met camerabrillen op stranden, festivals en supermarkten en ook tijdens erotische feesten. Dat beeldmateriaal is op grote schaal gedeeld in een besloten Telegram-groep, meldt de Telegraaf. De krant keek 2 weken mee in die groep. Ladingen filmpjes zagen ze voorbij komen van zeker honderden verschillende vrouwen in ons land. Na melding is dat kanaal op zwart gezet. Maar verder heeft Telegram er nog niks over gezegd richting de Telegraaf, ondanks meerdere verzoeken. Nou, verschillende politici die hebben eerder al zorgen geuit over die camerabrillen. Want ja, straks ben je helemaal nergens meer veilig. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in ons land hebben die aandoening. Nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkt al een behoorlijke verbetering.
1: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen. In plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
0: Dat nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. In Europa komt het waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster, bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar terug. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. In Lelystad is de starterslening zo populair dat het geld ervoor voorlopig op is, zegt in elk geval een makelaar daar.
2: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
0: En koninklijk nieuws. Prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een huis in de buurt van Londen. 6 jaar geleden vertrokken ze naar Amerika nadat ze hun taken voor het Britse koningshuis hadden neergelegd. Allemaal door onmin en gedoe in de familie. Nou, ook al wonen ze straks weer in Engeland, Harry en Meghan gaan geen koninklijke taken uitvoeren. Dat is in elk geval al duidelijk. En misschien even terug naar een huwelijk. 8 jaar geleden. Sprookjeshuwelijk. Dan hoorde je dit liedje. Stand By Me. Dit is de versie van Ben E. King op Omroep Zeeland.

0: Ben E. King en Stand By Me. In het komende half uur, Zeeland wordt wakker, ga ik het onder meer hebben over Oekraïne. Want er zijn verschillende bijeenkomsten die te maken hebben met Oekraïne. Vandaag, morgen, overmorgen. In Middelburg speelt het zich allemaal af. Lieneke die gaat daarover vertellen in elk geval. Zij is bij één van die bijeenkomsten. En straks voor het eerst even luisteren bij het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Om 8 uur begint dat. Dat betekent dat er nu al allemaal voorbereidingen worden getroffen. Hoe gaat dat? Nou, dat hoor je zo dadelijk na het nieuws van 7:30.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal 1 dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder 1 dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Waterschapsbestuurder Marien Westraten kan aanblijven. In de algemene vergadering van het waterschap bood hij opnieuw excuses aan voor de bedreiging van een Omroep Zeeland journalist. Een motie van treurnis haalde het niet. Westraten heeft er een dubbel gevoel bij.
7: Ik voel me gesterkt door dat die motie is verworpen. Maar als je nou zegt van ben je daar gelukkig mee? Nee. Het had zo niet gemoeten.
0: Eerder deze week bood Westraten al excuses aan de omroep en hij zei eerder dat de aanhoudende aandacht voor zijn persoon te veel was geworden. De katholieke kerk en bijbehorende grond in Serenhoek is verkocht. Het parochiebestuur meldt dat er mogelijk woningen inkomen, maar in elk geval geen supermarkt, café of disco. De buitenkant moet zoveel mogelijk behouden blijven. Afgelopen vrijdag hebben 2 projectontwikkelaars het koopcontract getekend. Vandaag krijgen de parochianen een brief over de verkoop. Het bisdom Breda stoot meerdere kerkgebouwen af omdat er steeds minder mensen naar de kerk komen. Bij Colijnsplaat is het eerste nieuwe waterbassin in gebruik genomen. Er komen er 8 op Noord-Beveland om boeren in de zomer te helpen met voldoende zoet water. Boer Dennis Smits geeft het belang ervan aan.
8: Zo'n waterbassin is in mijn ogen noodzakelijk om landbouw hier op Noord-Beveland met hoogsalderende gewassen, waaronder aardappels, uien, sigorij, witlof, om die gewassen te kunnen blijven telen. Dus om het bestaansrecht van de akkerbouw op Noord-Beveland te behouden.
0: De bassins worden in de winter gevuld met water dat dan over is. Door heel Zeeland lopen trouwens meerdere projecten om meer zoet water bij boeren te krijgen. En het weer dan. Wisselen bewolkt met geregeld buien, soms ook onweer. Veel regen kan er vallen. Tussendoor is er wat zon. Een matige tot krachtige zuidwestenwind en het wordt 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: En the winner takes it all. En inderdaad, daar gaat het juist vandaag ook om.
1: Paardenkracht. Stof. Zand. Sjerp. Witte pakken. En een ring die geen fout vergeeft. Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden.
0: En dat is het dus vandaag. Straks om 8 uur nog heel even wachten. Dan begint dat Zeeuws kampioenschap ringrijden met alle dingen die daarbij horen. Maar wat gaat er eigenlijk gebeuren in Middelburg? Sophie Wielenboortse, jij bent er de hele dag bij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Remco, dat klopt inderdaad. Wij gaan de hele dag verslag doen van alle festiviteiten die hier gaan gebeuren op het Molenwater. Maar voordat dat gaat gebeuren ga ik eerst even met de voorzitter spreken. Dat is Jan-Willem Poppen. Jan-Willem, goedemorgen.
3: Goedemorgen Sophie.
2: Maanden voorbereiding en vandaag gaat het toch gebeuren. Zijn jullie er een beetje klaar voor?
3: We zijn er helemaal klaar voor, ja. We zijn helemaal gereed. Het wordt een topdag.
2: Het zonnetje schijnt, dat ziet er in ieder geval al goed uit. De eerste ruiters die komen hier aanlopen, het is al behoorlijk druk. Wat kunnen we verwachten vandaag?
3: Ja, een fantastische dag ringrijden. Met rond de 175 deelnemers. 6 banen. En heel veel plezier. Dat kan je hier gewoon ervaren. En dan vanmiddag natuurlijk de 2 kampen om de bekers en om het Zeeuws kampioenschap. Dat wordt fantastisch.
2: En als we de dag een beetje schetsen, want om 8 uur gaan starten straks de eerste ruiters volgens mij. En dan aan het eind van de middag hebben we de eerste echte wedstrijd. Of tenminste, dan mogen ze tegen elkaar gaan rijden. Kun je dat even uitleggen hoe dat precies eruit ziet vandaag?
3: Ja, dat kan wel. Om 8 uur beginnen we de wedstrijd met die 175 deelnemers. En iedereen rijdt gedurende de dag 30 beurten. En dan zijn we rond de middag, rond 12 uur, hebben we denk ik overal 18 beurten gereden. En dan vanaf 1 uur start de wedstrijd weer. En dan hebben we rond 3 uur, 3:30, zijn we met die 30 beurten in Nederland klaar. Dan gaan we even alles bij elkaar optellen en kijken wie welke ring heeft gestoken. Dus wie moet er kampen. En dat zal dan rond 4:15, 4:30 hier beginnen. Op baan 1, de kampbaan, voor de scoutingtent. En dan gaat het los, zou ik durven zeggen. Dan worden de kleine ringen tevoorschijn gehaald. En dan gaan we kampen totdat iedereen zijn beker gewonnen heeft. En totdat helemaal aan het eind de Zeeuws kampioen bekend is.
2: En welke deelnemer moeten we vandaag echt in de gaten houden? Of ligt dat nog helemaal open vandaag?
3: Nou, dat helemaal open ligt het niet natuurlijk. Want ik denk dat het hier zo 70% die... Die doet mee voor de lol en die maakt geen illusies dat ze de kamp gaan winnen. Maar er is toch 30%, dus ik denk toch 40, 45 deelnemers die hier kunnen winnen vandaag. Dus van mij hoor je geen favoriet vandaag. Nee, ik ga het zelf ook meemaken, beleven en aan het eind zien we het.
2: We gaan het in de gaten houden. Het ligt deels open, maar deels ook niet. Dus wie dat gaat worden, dat gaan we natuurlijk in de loop van de dag gaan we dat zien. Dus Remco, ik zou het volgen. We zijn er de hele ochtend, we zijn er de hele middag. En vanavond het kopstuk vanaf 17:15 op tv. De finale van het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Dus van alles te zien.
0: Een hele mooie dag worden. Sophie, dankjewel. Jij tot straks in elk geval, want ik kom nog een paar keer bij jou terug. Als je meeluistert met de radio, dan hoor je Sophie dus straks weer. Als je meekijkt via de kijkradio op tv. We schakelen ook steeds over even naar Middelburg. Ook als je het niet op de radio hoort, kun je soms wel de beelden zien op Omroep Zeeland Televisie van wat daar gebeurt in Middelburg bij dat Zeeuws kampioenschap ringrijden en de hele aanloop daarnaartoe vandaag op deze folkloristische dag.

Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? 13 minuten voor 8 is het. Een jaar na de moord op Lisa, het meisje dat 's nachts naar huis fietste.

0: In de Eendrachtbode lees ik over een nieuwe organisatie in Poortvliet die de gemeenschapszin wil bevorderen. Samen Poortvliet heet die organisatie. Drie vrouwen hebben die opgezet. En op 16 september, volgende maand dus, dan houden ze een bijeenkomst. Aanleiding zijn de zorgen over de toekomst van het dorpshuis en het dorpshuisfunctie in Poortvliet. Van de burgemeester van Tolle kregen ze de tip van, nou, denk nou niet alleen over dat onderwerp na, maar zet gewoon iets groters op, zodat mensen mee kunnen denken over de toekomst in hun eigen dorp. En dat hebben ze dus gedaan. Binnenkort is er dus zo'n eerste bijeenkomst van die Samen Poortvliet. En dan veel aandacht voor Oekraïne vandaag, morgen en overmorgen in Middelburg. Met een festival in de Zeeuwse Concertzaal om de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne te vieren. Kunst, eten, muziek, 3 dagen lang dus. En een stukje verder in Middelburg, daar kreeg ik een appje over van Lieneke Boeien. Ze appte dat ze vanmiddag om 2 uur het meditatief moment verzorgt in de Koorkerk in Middelburg. Dat is altijd in de zomer onderdeel van het Lange Jan-project. Lieneke wil aandacht voor de oorlog in Oekraïne, want de aandacht zijpelt weg, zegt ze. Dag Lieneke.
1: Goedemorgen.
0: Voor jou is Oekraïne eigenlijk altijd dichtbij. Jouw familie woont er, dat is een deel van jouw familie. Neven en nichten, hoe is het met hen op dit moment?
1: Ze leven elke dag onder de druk van overvliegende drones en raketten. En die gaan meestal richting Kiev. Ze wonen tussen Poltava, Kharkiv en Kiev in. En ze horen ze dus elke nacht. Ze horen ook wel inslagen, want ja goed, het Poltava is maar 70 kilometer en dat geluid draagt wel zover.
0: Wat doet het dan met jou hier thuis in Zeeland?
1: Nou ja, je bent er toch niet elke dag mee bezig, maar zodra er iets gezegd wordt op het nieuws of dat je iets leest in de krant over Oekraïne, dan is de eerste reactie, het zal toch niet daar zijn, hè, waar zij wonen. Ja, dat blijft toch een spannend moment elke keer.
0: Maar heb je dan elke dag contact ook met hen of zo?
1: Nee hoor, nee, zeker niet. Ik denk dat ik dat ook niet wil, want hun leven is echt heel erg vol met hun werk, gewoon hun dagelijkse werk. Maar daarnaast dan maken ze met een groep vrouwen bijvoorbeeld uit het dorp energierepen en soep en dat gaat in pakketten naar het front. Ja, zodra ik een berichtje stuur, dan komt er wel een reactie op, eerlijk gezegd.
0: En dat bericht, wat staat er dan in dat bericht?
1: Als ik bijvoorbeeld over de actie die wij afgelopen winter en voorjaar hebben gehouden in Middelburg met het zingen van de hymne of met de uitreiking van de For Freedom Awards aan Zelensky en het Oekraïense volk. Eigenlijk per omgaande krijg je een reactie terug. De eerste reactie komt meestal van de frontsoldaten.
0: Oh, echt waar?
1: En dat vond ik eigenlijk eerst heel erg vreemd. Maar ik las laatst ergens dat juist aan het front de wifi-verbindingen en de internetverbindingen juist heel goed zijn.
0: Oh ja, ja.
1: Want dat is in verband natuurlijk met het opsporen van de drones van de vijand.
0: Maar daar aan het front zit dan ook familie van jou?
1: Ja, zeker. De vrouwen zijn zeg maar in het dorp gebleven. En hun mannen en hun zonen en schoonzonen die zitten aan het front. En waar en hoe, dat weet ik dus helemaal niet. En dat wil ik ook niet weten, want dat maakt het alleen maar moeilijker. Ze zijn daar inmiddels 4 jaar, hè?
0: Ja. Nu dan dat meditatief moment vandaag om 2 uur in de Koorkerk in Middelburg. Wat ga je daar dan vertellen straks?
1: Het gaat dus niet alleen over een Zeeuwse familie in de Oekraïne, maar meer ook over de betekenis van vrijheid en wat wij daar dan mee doen.
0: Weet je wat mij altijd zo bezighoudt? De gewone Rus aan de andere kant van het front, die zit hier natuurlijk ook helemaal niet op te wachten. Ik bedoel, daar zijn ook mensen die lijden door drones die vallen en plaatsen vlak over de grens waar ellende is. Laat het stoppen alsjeblieft.
1: Ja, nou dat is eigenlijk ook een beetje mijn hoop. Ik hoor en zie nu dat de Russische bevolking door bijvoorbeeld de droneaanvallen op het grote warenhuisconcern, dat die geconfronteerd worden met alle gevolgen van de oorlog. En dat ze dat een keer zat worden en dat ze Poetin en zijn kornuiten gewoon tot de orde roepen. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want naast Poetin zijn er natuurlijk nog vele anderen.
0: Vanmiddag 2 uur in de Koorkerk in Middelburg. Het meditatief moment. Lieneke Boeien gaat dat verzorgen met Oekraïne. En dus ook de vrede en veiligheid en al dat soort dingen. Ik wens jou een heel fijne donderdag, Lieneke.

0: Black. Straks na 8 even checken bij het ringrijden Middelburg. Het is dan net begonnen. En moet dokter Van Not stoppen met zijn tweede werkgever? Nou, dat weten we vandaag. Uitspraak in een kort geding. Ga ik het ook zo over hebben. Na het nieuws van 8 uur.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
17: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
16: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
18: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
16: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
13: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hey Remo!
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
6: Goedemorgen. Wisselend bewolkt is het met geregeld buien. Soms onweer, kan veel regen vallen even. Tussendoor wel wat zon. En het wordt 21 graden op deze donderdag. Een spannende dag voor plastisch chirurg Van Not. Die twee werkgevers heeft. Het ziekenhuis wil dat hij bij die andere stopt. Uitspraak van de rechter. Ik ga straks wel eventjes vooruitkijken naar die uitspraak. Verder, waterschapsbestuurder Marien Westraten kan aanblijven na nog eens excuses over dreigende taal. En er komen misschien woningen in de oude katholieke kerk in Sherrenhoek. Het gebouw is namelijk verkocht. En vandaag natuurlijk veel aandacht voor het Zeeuws kampioenschap ringrijden. De hele dag op het Molenwater in Middelburg. Net om 8:00 is het officieel begonnen. Sophie Willeboortse, hoe gaat dat dan daar nu?
7: Ja, Remco, ik zie dat het hier achter mij helemaal wit en oranje is gekleurd. En dat kan maar één ding betekenen. De 170 rijders die zijn er allemaal klaar voor. Ze zijn klaar met het inrijden. Dus dat betekent dat zij inderdaad om 8:00 gaan beginnen met het steken. En dan is natuurlijk nu de vraag. Wie gaat alle 30 raak steken? En wie niet? En wie gaat er door naar die uiteindelijke befaamde finale vanavond? Dat is natuurlijk nog even afwachten. Maar tot het zover is, gaan wij natuurlijk iedereen hier volgen. We gaan vrijwilligers spreken. We gaan het publiek spreken hier, maar natuurlijk ook de rijders die hier zo lang naartoe hebben gewerkt. Dus hoe die ochtend gaat verlopen, dan zou ik zeggen, blijf zeker kijken en luisteren, want er gaat genoeg gebeuren vandaag.
6: En we horen heel vaak kaching als natuurlijk die ring wordt gestoken. Dankjewel, Sophie Willeboortse. Tot straks.

0: De Ace of Base en All That She Wants. Goedemorgen, Omroep Zeeland. 8:10 op de radio. En als je kijkt naar de radio op televisie, dan zie je heel veel mooie ringrijbeelden rechtstreeks vanuit Middelburg, waar dus de hele dag dat Zeeuws kampioenschap ringrijden is. Daar zijn we bij. Maar er is ook ander nieuws. 6 augustus stonden ze tegenover elkaar in een kort geding in de rechtbank van Middelburg, het ziekenhuis ADHZ en plastisch chirurg Hans-Pieter van Not. De plastisch chirurg werkt voor het ziekenhuis, maar is daarnaast ook actief bij het handzenuwcentrum HANDS in Goes. Het ziekenhuis wil dat hij daar stopt. Maar dat wil Van Not niet. Even van der Welen, jij volgt het allemaal voor ons. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waar gaat het dan eigenlijk over?
1: Ja, het klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar Van Not die werkt inderdaad ook voor het ziekenhuis, maar hij mag daarnaast ook andere werkzaamheden doen. En daarom heeft hij HANDS opgericht. Maar ja, daar schuurt het nu, want het ziekenhuis zegt eigenlijk, dat is niet helemaal volgens de regels. Hij heeft HANDS opgericht, hij zit daar in het bestuur, hij verleent diensten en heeft aandelen in HANDS. En het ziekenhuis zegt eigenlijk, Van Not moet uit HANDS en mag alleen zijn werkzaamheden die hij al uitvoerde en de werkzaamheden voor het ziekenhuis.
0: Want eigenlijk zeggen ze, je werkt voor de concurrent.
1: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, want het is ook maar 3 kilometer van het ziekenhuis vandaan. Daar schuurt het ook. Het is best wel bij elkaar in de buurt. En omdat hij niet in dienst is, mag hij ook wel andere taken doen naast het ziekenhuis. Maar ja, hier loopt het niet helemaal lekker. Hier ging het net even anders.
0: Wat doen ze bij dat handzenuwcentrum HANDS?
1: Ja, HANDS behandelt mensen die last hebben van zenuwbeklemmingen of tintelingen in de hand of de arm. En het is dus opgericht door Van Not. En ja, dit soort werkzaamheden, of als je hier last van hebt, kan je bijvoorbeeld ook naar het ziekenhuis.
0: En wat doen ze dan bij het ziekenhuis?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. En je kan in het ziekenhuis er ook daadwerkelijk aan geopereerd worden. Van Not zegt ook, er is best wel een enorme wachtlijst met patiënten die geholpen willen worden. En hij wil juist heel graag de patiënten helpen. En daarom heeft hij HANDS opgericht. Dat is wat hij aangeeft. En daarin komt ook wel weer samenwerking met het ziekenhuis. Want als er echt een operatie nodig is, dan word je doorgestuurd naar het ADRZ in Goes. Maar ja, op beide plekken kan je hetzelfde doen. Ja.
0: Je zei het al, het is eigenlijk best wel ingewikkeld.
1: Zeker.
0: In de kern juist weer heel erg simpel. Hebben ze geprobeerd om er samen uit te komen voordat ze naar de rechter gingen?
1: Nee, Van Not is wel naar raad van bestuur gegaan, heeft aangegeven, ik ben met HANDS gestart, dan weten jullie ervan. Nou, het ziekenhuis was daar niet zo blij mee, die vond het ook te laat, daar ging het ook over in de rechtszaak. Dus ze zijn eigenlijk meteen het ziekenhuis naar de rechtbank gegaan. De rechter heeft tijdens de zaak nog wel aangegeven, kunnen jullie er samen uitkomen? Ik heb alles nu aangehoord. Kunnen jullie nog even samen op tafel gaan zitten? Maar ze zijn beide heel erg helder. Het ziekenhuis zegt, Van Not moet uit HANDS stappen. En Van Not zegt, ik wil mijn werkzaamheden voortzetten, want dat mag ik. Ja, en ze staan lijnrecht tegenover elkaar.
0: Benieuwd wat de rechter daar dan straks van gaat vinden. Die zitting die was op 6 augustus, hè? Twee partijen tegenover elkaar. Maar het zijn ook collega's van elkaar.
1: Ja.
0: Hoe is dat dan?
1: Ja, ik voelde eigenlijk een soort frustratie van beide partijen. Het ging allemaal wel netjes en zakelijk, maar naarmate de zaak vorderde, modder gooien wil ik het niet noemen, maar er was wel, je voelde frustraties, irritaties naar elkaar toe. Dus ja, ik ben benieuwd wat het oplevert en wat dat ook in de toekomst gaat brengen.
0: Ik ook. Nou, in de loop van de dag gaan we het weten. Eva van der Welen, dankjewel. Jij gaat dat voor ons volgen. Steven van der Gijzen, het is een dag met veel gezichten.
2: Van alles wat inderdaad. Het is wisselend bewolkt vandaag. Nu nog even droog, maar geleidelijk aan komt de buienmolen op gang en krijgen we vandaag te maken met geregeld buien die over Zeeland trekken. Nou, sommige buien pakken ook stevig uit met kans op onweer en veel regen in korte tijd. Maar tussen de buien door is het ook heel eventjes droog. Zien we de zon af en toe. Het wordt maximaal een graad of 21, wat normaal is voor deze tijd van het jaar. En de wind komt uit het zuidwesten en kan langs de kust soms krachtig worden met een windkracht 6. Ja, en die zeewater temperatuur. Je zei het al even, op dit moment zo'n 22 tot 23 graden vlak voor de kust. En dat is nou juist de goede voedingsbron voor die buien. Dus die buien voelen zich enorm thuis, vooral langs onze kust. Daar waar de komende dagen lokaal veel regen door kan vallen. Nou, vanavond en vannacht blijven ook enkele buien actief met kans op onweer. De nachtperiode verloopt landinwaarts wel wat droger, met meer opklaringen. Temperaturen dalen naar 14 tot 17 graden. Morgenochtend nog steeds een paar buien. De middagperiode morgenmiddag lijkt allemaal wat droger te gaan verlopen. Wordt maximaal zo'n 21 graden, maar morgenavond, dan Dan neemt de buienkans weer toe vanuit het noordwesten. En dat kunnen opnieuw stevige buien zijn door dat warme Noordzeewater. Nou, in het weekend wordt het allemaal wat droger. Zaterdag is er nog wel eerst kans op een paar buien, maar gaandeweg de dag wordt het steeds wat droger. Zondag lijkt het zelfs helemaal droog te blijven met wat meer zon. Wordt het nog altijd rond de 21 graden. Maandag is ook een droge dag. Dan gaat de wind draaien naar het noordoosten. Wordt het eventjes warmer buiten, 23 graden. Nou, die temperatuur bereiken we ook op dinsdag, maar dan neemt wel de kans op buien opnieuw toe.
0: Dankjewel, Stefan. Het is afgaand tij, laagwater in Vlissingen om 2:03. Hoogwater vanavond om 14:30. En de watertemperatuur op dit moment 21 à 22 graden.

0: Princip en Danny Vera. En Make It a Memory. Pak vast pen en papier voor de drie aanwijzingen die je straks weer van me krijgt om een plaatsnaam te vinden. Zonder het te weten zijn honderden vrouwen stiekem gefilmd met camerabrillen op stranden, festivals, in supermarkten en ook tijdens erotische feesten. Beeldmateriaal is op grote schaal gedeeld in besloten Telegram-groep, meldt de Telegraaf in elk geval. Krant keek twee weken mee in die groep en ladingen filmpjes zagen zij van zeker honderden verschillende vrouwen in ons land. Na melding bij Telegram is dat kanaal op zwart gezet, maar het sociale medium heeft nog geen reactie gegeven aan de Telegraaf. Eerder al hoorde je dat verschillende politici zorgen hebben over die camerabrillen. Want ja, als je niet weet dat je gefilmd wordt, dan ben je straks eigenlijk nergens meer veilig. Opnieuw een moeilijke nacht voor de brandweer in de Belgische Ardennen. Want over het brandende natuurgebied Hogevenen is een storm geraasd, waardoor toch al verzwakte bomen zijn omgewaaid. En ook vanwege de regen en de moeilijk begaanbare wegen had de brandweer slecht zicht, hoorde een verslaggever van de VRT. En dat zei hij als volgt.
1: Ze hebben echt hun werk gehad. Er zijn nog zo'n 200 mensen op het terrein nu. De Duitsers die zouden vandaag naar huis gaan. En ook de boeren die hun hulp wordt een beetje afgebouwd. Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks meezit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
0: Situatie in de Hogevenen in België. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in ons land hebben er last van. Nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee.
2: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen. In plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
0: Een nieuw medicijn is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. In Europa komt dat waarschijnlijk in 2028 op de markt. Dus nog een jaar of twee wachten. En zwemmer Maarten van der Weijden is vanmorgen weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Gisteren moest hij die onderbreken door misselijkheid en hij had ook buikklachten. Op onder meer zijn Instagram-pagina is te zien dat van der Weijden opnieuw is gaan zwemmen. Hij is nog niet topfit, maar gaat het proberen, staat in elk geval op de website van de stichting van die zwemmer. Hij wil geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar kinderkanker. En is dus nu weer aan het zwemmen.

Shanna Spiro en Material Lover. De plaatsnaam die ik zoek, ja, drie aanwijzingen heb ik. Er is iets dat vandaag speelt in die plaats. Wat dat is, dat hoor je natuurlijk straks over een half uurtje als ik het antwoord met je ga doornemen. Weet jij welke plaats ik zoek? Stuur me een appje. 0118-499-999. Alleen vandaag en morgen doen we dit spelletje nog. Pak je kansen voor die eeuwige roem. Dit zijn de drie aanwijzingen voor vandaag. Komt het door het bier? Staatsman geboren? Schelpen in de kerk? Nog een keertje. Komt het door het bier? Staatsman geboren? Schelpen in de kerk? Als je denkt te weten, moet toch te doen zijn, hè? 0118-499-999. Komt het door het bier? Staatsman geboren? Schelpen in de kerk.

0: Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, straks nog even luisteren. Middelburg bij het ringrijden. Nu eerst een overzicht van het nieuws van 8:30. De katholieke kerk en bijbehorende grond in Serenhoek is verkocht. Het parochiebestuur meldt dat er mogelijk woningen in komen. In elk geval geen supermarkt, café of disco. De buitenkant moet zoveel mogelijk behouden blijven. Afgelopen vrijdag hebben twee projectontwikkelaars het koopcontract getekend. Vandaag krijgen de parochianen een brief over die verkoop. Het bisdom stoot meerdere kerkgebouwen af, omdat er steeds minder mensen naar de kerk komen. Waterschapsbestuurder Marien Westraten kan aanblijven. In de algemene vergadering van het waterschap bood hij opnieuw excuses aan voor de bedreiging van een Omroep Zeeland-journalist. Een motie van treurnis haalde het niet en Westraten heeft er een dubbel gevoel bij.
7: Ik voel me gesterkt door dat die motie is verworpen. Maar als je nou zegt van ben je daar gelukkig mee? Nee. Het had zo niet gemoeten.
6: Eerder deze week bood Westraten al excuses aan de omroep. Hij zei eerder ook al dat de aanhoudende aandacht voor zijn persoon hem te veel was geworden. De Noordzee was niet eerder zo warm. Bij het meetpunt Goeree, 30 kilometer uit de kust, is afgelopen weekend 21,5 graad gemeten. De hoogste temperatuur sinds het begin van de meting in 1984. Volgens het KNMI komt het door de opwarming van de aarde en de warme dagen van de laatste tijd. De gevolgen van een warme Noordzee zijn nog onduidelijk. Bekend is al wel dat sommige vissoorten dan kunnen wegtrekken of juist hier naartoe komen. En het kabinet moet snel meer geld uittrekken om wegen, bruggen en andere infrastructuur te onderhouden. Dat staat in een brandbrief van alle gemeenten en provincies, samen met onder meer bouwbedrijven en vervoerders. In de Telegraaf zegt hun woordvoerder dat het huidige beleid van het kabinet kortzichtig is en dat het erop lijkt dat de politiek risico's aanvaardt. Er is veel achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld de Merwedebrug, daar mogen geen vrachtwagens meer over omdat de constructie te zwak is. Het weer, wisselend bewolkt met geregeld buien, soms onweer, veel regen kan er vallen. Tussendoor ook wat zon, een matige tot krachtige zuidwestenwind. En het wordt 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Tina Turner en The Best. Drie aanwijzingen voor één plaatsnaam. En je kunt het goede antwoord appen 0184999999. De aanwijzingen zijn deze. Komt het door het bier? Staatsman geboren? Schelpen in de kerk?
1: Paardenkracht. Stof. Zand. Sjerp. Witte pakken. En een ring die geen fout vergeeft. Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden.
0: Inmiddels drie kwartier ongeveer bezig, dat Zeeuws kampioenschap ringrijden, met eerst de hele aanloop en dan aan het einde van de middag, begin avond, de echte hele spannende wedstrijd. En ik kreeg al een paar reacties, bijvoorbeeld van Joke Josiassen, die laat weten, geweldig hoe sommige paarden staan te trappelen. Ik ga genieten vandaag bij de televisie, want je kunt de hele dag door allemaal beelden zien bij ons op tv. En Sylvia van de Hogehof, die vraagt zich af, houden ze eigenlijk rekening met links- en rechtshandigen? Nou, dat weet ik niet, maar kan het wel eventjes doorvragen aan mijn collega Sophie Willeboortse, die in Middelburg is. Sophie, goedemorgen.
2: Goedemorgen Remco. Ja, wij zijn nog steeds op het molenwater en er is hier van alles te zien en te beleven. En ik sta hier nu bij Jolien en Nathalie en zij rijden vandaag ook allebei mee. Goedemorgen dames.
3: Goedemorgen.
2: Jullie hebben hier, jullie paarden staan achter mij, nummer 89 en nummer 88. En hoe heten ze?
3: Die van mij, waar ik op rij, heet Roos.
2: Roos?
3: En Izzy.
2: En Izzy. En zijn Roos en Izzy er een beetje klaar voor vandaag?
3: Zeker wel.
4: Ja hoor. Ja, hoor.
2: Hoe bereid je je nou voor op zo'n dag? Is zo'n kampioenschap dan weer anders dan die andere dagen?
3: Ja, dat is wel... Je weet wat je niet mag missen. Kijk, wij zijn niet helemaal een van de toppers. Maar je gaat toch wel goed voorbereid zo'n dag in. Zeker weten. Ja.
2: En Jolien, zijn de zenuwen dan extra omdat het een kampioenschap is deze dag?
5: Nee, ja, voor mij niet echt. Nee, ik weet toch dat ik geen kans maak. Dus ik ga gewoon lekker een leuke dag hebben vandaag. Ja.
2: Je gaat gewoon lekker relaxed op je paard zitten en je ziet wel wat de dag brengt. Ja, oké. Okay. Nou hebben wij een vraag van een luisteraar binnengekregen. En die vroeg, houden ze nou rekening met links- en rechtshandigen als je op je paard zit?
3: Zeker, ja. Want je mag zelf aangeven hoe je ring hangt. Dus of je nou links of rechts bent, dan kun je zelf aangeven waar de ring moet hangen.
2: En hoe geef je dat van tevoren aan of moet je dat met een handsignaal aangeven bij de ring hangen?
3: Ja, je staat voor de baan met de lans. En met de lans kun je aangeven of je links of rechts, ja, waar je ring wil hangen. Dus of je nou links of rechts bent zelf, dat maakt niet uit.
2: Nou, dat is gewoon goed om te weten. Dat wist ik dus ook niet. En dan heb ik ook nog een vraagje. Want kan je nou ook vals spelen als je gaat ringrijden? Is er iets wat je kan doen om een klein beetje vals te spelen?
5: Oeh, dat zou ik nog niet weten. Nee. Nee, eigenlijk niet. Ja, het is gewoon heel simpel. Je hebt hem of je hebt hem niet. En je moet hem meenemen naar het eind van de baan. Ja.
2: Ja, en je paard doet ook natuurlijk. Je bent helemaal op je paard afgesteld. Dus je kan ook niet zomaar andere dingen laten doen, denk ik.
3: Nee. Je wil dat hij goed loopt. En dat je zelf scherp bent om de ring mee te nemen. Ik denk niet dat iemand hem expres laat hangen.
2: Nee, dat snap ik. En wie is vandaag jullie favoriet? Welke rijder denken jullie die kans gaat maken?
3: Ik denk dat de gunfactor binnen onze vereniging Gapingen, gewoon heel erg groot is. Dus echt een topfavoriet heb ik niet, maar ik gun het een van die mannen zeker weten. Ja.
2: Nou, hoge gunfactor in ieder geval onderling, dat is natuurlijk altijd leuk. En we gaan zien wie uiteindelijk die favoriet gaat worden en wie er gaat winnen natuurlijk. Heel de ochtend zijn we er nog bij, dus als je wil volgen en wil weten wie dat gaat worden, dan zeker blijven kijken en luisteren.

0: today. Ed Sheeran and the Old Phone. Ik kreeg net een berichtje dat er een nieuwe Nijntje is in het Zeeuws. Nou, daar ga ik dan straks toch nog maar eventjes over bellen. Nu eerst die plaatsnaam. Hij komt er door het bier? Vraagteken. Staatsman geboren en schelpen in de kerk. Heel veel reacties binnengekregen. Een heleboel goeie, ook een paar foute antwoorden. Johan Boerdam, groede is niet goed. Maar dank voor het meedoen. Anja van der Luister, die laat weten, ik twijfel tussen groede en... Ja, toen noemde ze nog een plaats. Groede is dus niet goed. Anja, blijft even spannend of die andere wel goed is. Connie Boudens noemt Axel en ook nog een andere plaats. Axel is in elk geval niet goed. Herman en Saatje de Smit, die hebben er ook twee doorgestuurd. Biezelingen of... Biezelingen is het niet. Maar dan. Erlin de Wijze, Ad Lijnbach, Piet Feitel, Marjan de Vouw, Jacqueline Strobos, Paul van der Linden, Ingrid Braams, Leni Boogaard, Nel Ridderbos, Tanny Almekinders, Adrie Braam, Maria Moelker, Jaap van Klinken, Janine Koster, Joke Josiassen, Hanna Hogerhuis, Petra Maguta, Janita Neervoort, Loni Blom, Henk van der Mark, Marit Heijmans, Wim Geelhoed. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was het echt zo makkelijk?
1: Ja, inderdaad. Want de naam Brouwershaven zegt het al. En ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar op het Havenplein staat het standbeeld van Jacob Pats.
0: Ja.
1: En in de PCC stond een artikel en een foto dat er een expositie van schelpen in de grote kerk.
0: Jij hebt je hartstikke goed ingelezen.
1: Nou ja, dat is een beetje algemene ontwikkeling, hè?
0: Ja, dat is waar. Het klopt allemaal, hoor. Maar ik ga nog even een paar dingen aanvullen. Komt het door het bier? Je noemt terecht de naam Brouwershaven. Het is alleen onduidelijk of het ook echt van het bier komt... en het brouwen en de import van bier. Maar het zou zo kunnen zijn, dat zegt in elk geval de Encyclopedie van Zeeland... maar helemaal zeker is het niet. Voorlopig houden we daar wel eventjes aan vast. Staatsman geboren gaat inderdaad over Jacob Cats. 10 november 1577, geboren in Brouwershaven. Ook bekend als dichter, diplomaat, was een belangrijk politicus. Er is ook een steakhouse met die naam en een standbeeld inderdaad. En schelpen in de kerk, leuk dat je dat hebt opgepikt... want er is inderdaad in de Nicolaaskerk een tentoonstelling. En dan kun je ook oesterschelpen, kun je een boodschap inzetten, hè?
1: Ja, inderdaad. Je kan op die oesterschelpen een boodschap schilderen of kleuren.
0: Heb je dat gedaan of wil je dat doen?
1: Nee, maar ik zag de foto en allerlei leuke, over het algemeen positieve berichten op dat oesterschelp.
0: Ja, er zijn heel veel verschillende berichten in, begreep ik. Wim, gefeliciteerd. Jij hebt het goede antwoord doorgegeven. Je deelt de eeuwige roem met, nou volgens mij, 100 anderen.
1: ik hoorde het. Ja.
0: Maar jij kan zeggen, die eeuwige roem van de donderdag, die is voor mij. Wim, dank je wel dat je meedeed.
1: Oké, graag gedaan. Goeie uitzending.
0: Dankjewel. Brouwershaven en de aanleiding om Brouwershaven nu te nemen... als de plaats die ik zocht in de Sint-Nicolaaskerk, waar die schelpen zijn... is sowieso heel veel te doen. Vanavond treedt daar de tweeling Judith en Tineke Steenbrink op. De ene speelt orgel en de andere viool.

0: hoekje met dat konijntje. Er is een nijntje naar de dierentuin, maar er is een Zeeuwse versie nu van gemaakt. Volgens mij de vijfde of de zesde Zeeuwse nijntje. Antonie Vierloos van de boekhandel in Goes, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hè.
0: Hoe heet die dan, deze?
1: Nijntje in de dierentuin. Nijntje in de dierentuin.
0: In de dierentuin.
1: Weer, in de dierentuin.
0: Weer eentje in het Zeeuws.
1: Weer eentje in het Zeeuws, ja. Ja, hartstikke leuk. Het is, ik heb zitten kijken ongeveer 12 jaar geleden dat de vorige is geweest. Dus werd wel weer tijd daar voor een nieuw nijntje. Er zijn er genoeg.
0: Ja, want het is de vijfde of de zesde Zeeuwse?
1: Zesde is dit inderdaad. De zesde die in het Zeeuws verschijnt.
0: En het is allemaal in de markt gezet door een uitgever in Friesland. Maar hoe hebben ze dat dan vertaald? Weet je hoe dat is gegaan bij dit boekje?
1: Ja, nou ja, dit is vertaald. Je weet, al die andere nijntjes vroeger zijn allemaal verteld door Engel Reinhout. En hier bekend van het kerkje van Ellesdiek, Zak van Zuid-Beveland. Wat ontzettend leuk is dat nou zijn zoon Emiel heeft deze vertaald.
0: Oh,
1: dus er zit wel een zekere lijn in deze boekjes en in de andere boekjes. Past natuurlijk fantastisch bij elkaar op die manier.
0: Ja, hoe zou dat voor hem geweest zijn dan? Ja, dat moet ik eigenlijk aan hem vragen natuurlijk. Maar
1: ik denk dat hij dat heel erg leuk heeft gevonden. Ja. Echt heel erg leuk. Want ik kwam een paar weken geleden zijn zus tegen. En die zei gelijk al van, oh, dat is zo leuk om te doen. En dat doen ze toch misschien ook wel een beetje met z'n allen. Het is natuurlijk toch eervol om zo'n beroemd boek te mogen vertalen.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad ook. Is er eigenlijk ook wel vraag naar? Want nu gaan we melden, jij en ik, dat nijntje boekje er is. Dat nijntje in de dierentuin. Hoe snel gaat dan de verkoop?
1: Ik denk dat daar gaat een stormloop op komen.
0: Want?
1: Kan ik je direct vertellen.
0: Waarom denk je dat?
1: Ja, nou ja, dat is heel raar. Op de een of andere manier raakt dit heel veel mensen. En wordt dit nou daadwerkelijk heel veel aan kinderen voorgelezen? Dat geloof ik nou eerlijk gezegd ook weer niet zo heel erg. Maar het is leuk om te hebben. Leuk om elkaar voor te lezen. Stukje Zeeuws te lezen. En hoog cadeaugehalte boekje is het natuurlijk ook. Hè?
0: Ja.
1: Maar dat zie ik aan de andere titels ook. Die blijven allemaal hartstikke goed doorlopen. Er zijn zelfs toeristen die het meenemen. Terwijl je het dan niet eens kan lezen.
0: Nou ja, nijntje, dat weet je. De dierentuin, daar kan je nog wel. Ah, dat is vast dierentuin, zoiets. Ja, goed zo. Hey, dankjewel, Antonie. Leuk, een nieuwe Zeeuwse versie van een nijntjeboekje. Nijntje in de dierentuin. Door Emiel Reinhout dus. De zoon van Engel Reinhout. Leuk dat dat in elk geval ook doorgaat. Dankjewel, Antonie. Jij dankt thuis voor het luisteren. Blijf gewoon lekker bij de radio. Of kijk ook naar de radio als je de televisie aanzet met al die mooie ringrijbeelden vanuit Middelburg. Heel veel plezier.
2: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomersvoordeel.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
14: Verlaag je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
16: Nu bij Velderhof.
8: 650 euro inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
19: Omroep Zeeland.
20: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
21: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
20: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
22: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
20: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
23: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
24: Dag Jaap.
25: Hi.
24: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
25: Ja, we hebben echt veel nodig.
24: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
25: Klopt.
26: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
27: Mensenrelatie, Radboud Visser.
28: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
27: Jazeker.
29: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
31: Ik mag graag tuinieren.
32: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
33: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
34: Ik niet.
30: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
29: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
35: Hey Remo!
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
36: Dit is Willem van Oranje, de musical.
0: Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Omroep Zeeland.
18: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

The Beach Boys, California Girl. Zeeland het Wakker loopt zo richting zijn einde. Maar niet voordat ik je verteld heb dat het goed nieuws is voor de lezers van Nijntje. He, de

0: Robert Crane, Don't Be Afraid of the Dark. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. En dan zie je straks niet alleen de terugblikjes op Goedemorgen Zeeland on tour. Nee, het is ook de hele dag het Zeeuws kampioenschap ringrijden. En onze eigen Sophie is daarvoor in Middelburg. Sophie, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik hoor hier achter mij heel veel geklingel. En dat betekent dat er goede ringen gestoken worden hier. Dus hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat gaan we de komende uren volgen, Elsa.
0: Ik heb net bij de NOS hoorde ik bij het weerbericht. Vanochtend niks aan de hand, maar later op de dag toch grote kans op regen. Wordt er hier al steeds met een schuin oog naar de lucht gekeken?
1: Nee, ik heb het idee dat ze daar helemaal niet mee bezig zijn hier. Ik heb het al even aan de wedstrijdleiding gevraagd. Zeg, ja, eigenlijk is dat voor ons helemaal niet zo erg, een spatje regen. Dus volgens mij worden ze daar hier niet benauwd van.
0: Gelukkig maar, want eind van deze dag is bekend wie de Zeeuws kampioen is, toch?
1: Zeker. Ja, rond 6:15 starten wij onze live-uitzending hier, live vanaf het Molenwater. En dan gaat het er echt omspannen welke Zeeuw er met die mooie titel vandoor gaat dit jaar.
0: Oké, maar voordat het zover is, gaan wij de hele dag heen en weer schakelen naar Middelburg, waar al die paarden hun uiterste best gaan doen. En natuurlijk de ruiters die er bovenop zitten. Wil je reageren? Nou, ook dat kan de hele ochtend via 0118-4999-99.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Santorin. Please, please, please. Nou, laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag. 20 augustus, maar dan in de geschiedenis. In 1672 worden de gebroeders Johan en Cornelis de Witt door een woedende gemeente in Den Haag gelyncht. En hun lichamen werden hierna verminkt en in stukken verscheurd. Sommige delen van hun lichamen werden zelfs verhandeld als souvenir meegenomen of opgegeten. Nou, dat wil je toch eigenlijk niet weten. Verder wordt op die dag in 1897 ontdekt de Britse legerarts Ronald Ross dat tropische steekmuggen de overbrenger zijn van malaria. In 1920 wordt het persagentschap Belga opgericht en op 20 augustus 1960 keren de honden Belka en Strelka, die een dag eerder gelanceerd zijn aan boord van de Sputnik 5, als eerste dieren levend terug van een ruimtereis.

0: John Hiatt en Have a Little Faith in Me. Deze singer-songwriter viert vandaag zijn 75ste verjaardag. De Nederlandse zwemster Ranomi Kromowidjojo die wordt vandaag 36. Demi Lovato, de actrice en zangeres, 34 jaar. Jamie Cullum, die wordt vandaag 48. En de Amerikaanse muzikant Fred Durst van Limp Bizkit, die wordt 55. En als laatste Robert Plant, de zanger van Led Zeppelin. Die blaast vandaag 79 kaarsjes uit.
1: Simba! Nossa!

0: shoot you back.
1: I shoot a pego. Michel Telo was dit. In Middelburg is het de hele dag het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Onze Sophie loopt daar ook de hele dag rond. Ja, en iedereen is natuurlijk druk bezig, ofwel met het rijden of met de voorbereidingen. Maar Sophie, je hebt toch iemand even in de kraag gevat.
2: Zeker, ik sta met Rudy. Rudy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En jij hebt een hele belangrijke functie vandaag.
3: Ja, ik mag vandaag de ring hangen en ring lopen samen met mijn maat Peter in baan 1.
2: Ring hangen en ring lopen. Vertel even, wat moet je dan precies doen?
3: Nou, als ringhanger zorg je dat de ring in de bus hangt. En dan geef je hem op aanwijzingen van de rijder. Hang je hem op de juiste plaats. En dan geeft de rijder een seintje van zo hangt hij goed. En dan proberen ze de ring te steken. En als ringloper loop je van kant naar kant om de ring aan te pakken. En weer terug te brengen naar de ringoppasser.
2: Je hebt het over aanwijzingen en dan gaat het waarschijnlijk over links of rechts. Met links of rechts handig, denk ik, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. Als ringhanger hang je de ring aan de voorkant in de bus. En de rijder geeft aan of hij hem naar links of naar rechts wilt. En dan geeft hij over het algemeen een seintje met zijn lans rechtop naar boven. En dan hangt hij op zijn plek.
2: Kan je dan ook nog wel eens een keer iets fout doen?
3: Ja, iets fout. Eigenlijk sta je in dienst van de rijder. Dus je probeert hem zo goed mogelijk op aanwijzingen van de rijder te hangen. En eigenlijk, de rijder die gaat pas weg als het voor hem goed is.
2: En als je hem per ongeluk niet goed genoeg hebt ingeklikt, of kan dat eigenlijk niet?
3: Ja, het is wel de bedoeling dat de ring zo hoog mogelijk in de bus hangt. Zodat die onderkant bus, dat die daar nooit op de veer gestoken kan worden. En bij de 38 mm is het bovenaan de bus. Maar straks in de kamp worden de ringetjes kleiner. En dan wordt het steeds lastiger, ook voor de ringhanger. Want zeker bij de kleinste ringen kan je hem ook in de bus duwen. En dat wil je voorkomen. Dus dan moet je hem echt zo goed mogelijk op het randje, onderkant bus.
2: Maar wordt het dan niet steeds spannender als je echt die kleinste is 10 mm volgens mij. Als je die, want er speelt natuurlijk ook bepaalde druk mee, want je moet snel weer kunnen wisselen. Word je dan zelf ook zenuwachtig? Krijg je trillende handjes?
3: Nou, zenuwachtig niet meer. Maar in de eerste wedstrijden was ik toch wel eens een klein beetje gespannen. En die kleine ring is gewoon echt lastig om die zo goed mogelijk te hangen. En ja, als die te ver in de bus zit of te ver onder de bus zit. En de rijders die rijden over het algemeen onderkant bus, moet je je ring hebben. En als die er dan te ver uitsteekt, zouden ze op de veer steken. En de veer is hetgene waarop de ring mee in de bus geklemd zit.
2: Nou, toch best al met al spannend en een belangrijke functie voor jou. En heb je aan het eind van de avond ook spierpijn? Van de hele tijd je arm omhoog en naar beneden, valt dat mee?
3: Nee, dat valt gelukkig mee. Dus doet regelmatig. En ja, het is eigenlijk gewoon een hele dag. En ben je wel gewend op een uur. Dus heb ik eigenlijk geen last van de volgende dag of eind van de dag.
2: Nou, dan weet ik dat het voor jou een hele mooie dag gaat worden vandaag. Heel veel succes met met de ringen en dat gaat vast goed komen. En Elsa, wij spreken het komende uur nog veel meer mensen die hier betrokken zijn bij het ringrijden. Dus ik zou zeker blijven luisteren en kijken.
4: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Dua Lipa en Houdini. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Er komen mogelijk woningen in de katholieke kerk in Serenhoek. Het gebouw en bijbehorende grond is verkocht aan twee projectontwikkelaars, meldt het parochiebestuur. De buitenkant moet zoveel mogelijk behouden blijven. Het bisdom stoot meerdere kerkgebouwen af, omdat er steeds minder mensen naar de kerk komen. Het aantal Zeeuwen dat een WW-uitkering krijgt is voor het derde jaar achter elkaar gestegen. Volgens uitkeringinstantie UWV valt op dat mensen met een kantoorbaan vaker hun werk verliezen. Dat komt door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Vooral 55-plussers krijgen een werkloosheidsuitkering. Er is een nieuw Nijntje-boek in het Zeeuws. Nijntje in de dierentuin is vertaald door Emiel Reinhout, de zoon van de overleden Engel Reinhout, die de vorige Zeeuwse vertalingen maakte. Boekhandelaar Antonie Vierloos in Goes verwacht veel belangstelling.
3: Daar gaat een stormloop op komen. Ja, dat is heel raar. Maar op de een of andere manier raakt dit heel veel mensen. En wordt dit nou daadwerkelijk heel veel aan kinderen voorgelezen? Dat geloof ik nou eerlijk gezegd ook weer niet zo heel erg. Maar het is leuk om te hebben, leuk om elkaar voor te lezen, stukje Zeeuws te lezen.
2: En het is ondertussen het zesde Zeeuwse Nijntjeboek. En dan nog het weer in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met geregeld buien, soms onweer, veel regen, tussendoor ook wel wat zon en het wordt 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van

0: Linda.
1: En dan ben ik. En Benny. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Als je mee wil doen, pak je telefoon erbij. Er is een nieuwe Nijntje in het Zeeuws. Het zesde deel alweer. De eerdere zijn vertaald door Engel Reinoud. Sinds die overleden is, doet zijn zoon het. Ik wil weten waar deze Nijntje zich afspeelt. 0118 4999 99. Dus het zesde deel van Nijntje in het Zeeuws. Hoe heet dat boekje?

0: The Supremes and the Happening. Een nieuwe Nijntje in het Zeeuws. Sjors, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe heet hij of waar speelt hij zich af?
1: In de dierentuin.
0: Ja, en hoe is dat dan op zijn Zeeuws?
1: De Zoom, ja, dat is op zijn Belgisch, zeker.
0: En dat is op zijn Belgisch, ja.
1: En de dierentuin.
0: Ja, precies, precies. Zo is het geworden. Het levert jou een plekje in de verloting op. Ben jij een beetje fan van Nijntje?
1: Ja, ik heb een kleindochter van 3 en die was heel erg fan van Nijntje. Maar die is nou, ja, die gaat er nou een beetje vanaf. Want ze hebben nou, we hebben sinds 3 weken een kleindochtertje erbij. Dus haar zusje, die is 3 weken. Dus nou is Nijntje eigenlijk voor baby'tjes.
0: Oh.
1: En, nou, en zij gaat nou helemaal over op Dikkie Dik en Boomba en een beetje, ja, die peuterverhalen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja,
1: van peuter
0: ja, ja, ja.
1: naar kleuter.
0: Ja.
1: En dan is Nijntje, dat is eigenlijk voor kleine baby'tjes.
0: Ja, ja, ja, want dan ben je ineens zoveel jaar
1: groot,
0: ouder, hè?
1: Ja, dan ben je groot en dan ben je de grote zus.
0: Precies.
1: Hè, dus dat,
0: maar goed, dan komt er dus straks weer een nieuwe liefhebber voor Nijntje, hè?
1: Ja hoor, ja, en ik heb nog een klein zoontje in Duitsland ook. En ja, dan moet je ook af en toe je gezicht laten zien en voorlezen, opa wezen.
0: Ja, ja, ja, dus jij moet heel wat van die boekjes gaan kopen.
1: Ja, we hebben er al een heleboel.
0: Nou, Sjors, heel veel plezier daarmee. En blijf even aan de lijn, hè?
1: Dat is goed, hé. Voor elkaar, hè.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ja, Smelly Kitchen met Boogaloo. Ik probeerde Martijn uit Bruinisse te pakken te krijgen. Nou, dat is inmiddels gelukt. Martijn, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij vertrekt over een paar weken vanuit Zeeland richting Amerika, hè?
1: Ja, ja. Via Bermuda en dan we eens even aan de andere kant gaan kijken.
0: En een route die hoe lang duurt?
1: Ja, maar je gaat met weer mee, dus je komt eigenlijk pas heel vroeg voor. Heb ik in Bermuda wezen. Misschien eind maart of net daarna.
0: Oh ja, dus het is niet zomaar dat je daar in een paar weken bent?
1: Nee, je bent echt wel een tijdje bezig. Teruggaan, dat kan wel in 2,5, 3 weken. Maar die kant op, ja, dan moet je seizoenen volgen. Je hebt ook een seizoen. En ook dan vind ik het nog te koud boven.
0: Oh, ja, ja.
1: Ik vind in januari vind ik het een stuk leuker in de Canarische eilanden, zou ik maar zeggen.
0: Ja, en, ja. Engeland, Spanje, Portugal, Canarische eilanden, Kaapverdië, Bermuda en dan Amerika.
1: Ja, ja.
0: En stop je dan overal onderweg?
1: Ja, ja. Nee, ik wil zeker dat ik overal wel een tijdje ga liggen, hoor.

0: kwam vrienden en kennis op bezoeken. En zo mogen we even gezellig doen, plekjes verkennen. Nee, ik ga voor de lol hoor. Ik ga,
1: en je dochter die woont dus in Amerika?
0: Ja.
1: Dus dat is het einddoel?
0: Ja, maar die moet ik nog echt weer zien. Want het is van de zomer weer leuk dat ze niet in de toekomst komen. Dat is het ook druk heb. Maar ze gaan nou naar Mokken naartoe, nou is het klaar. Hoor.
1: Ja. En Martijn, nou zou jij het leuk vinden als er iemand meevaart? Ja. Omdat dat gewoon gezelliger is aan boord.
0: Ja. Het is natuurlijk van, alleen is maar alleen. En dat is toch altijd hoop te doen aan de boot.
1: En moet je dan wel een beetje ervaring hebben?
0: Nee, alles
1: zelf gewoon?
0: De boot varen kan eigenlijk wel zelf, maar af en toe moet natuurlijk opletten. Voor stukjes is dat toch wel eens handig dat er iemand, en die dat ook wil, veel opletten.
1: En moet die persoon dan de volledige tocht meevaren? Of als iemand zegt van, ik wil op de Canarische eilanden afstappen, of op Kaapverdië, is dat dan ook goed?
0: Ja, stukken kan ook. Ja, je weet toch nooit of je dat leven heel lang leuk vindt. En hoop wel.
1: Ja.
0: Ik kan best wel snappen dat dus, ik wil niet meer anders. Man. Ik wil geen winter meer.
1: Nee,
0: winter
1: het is jouw
0: buur.
1: Leven helemaal op het water, hè?
0: Ja, maar geen winter meer in Bruur. Dat vind ik ongezellig. Ik wil gezelligheid en wat leuks.
1: Nou, laat die Bruurnaren dat maar niet horen. Maar goed. Ja. En Martijn, wordt het dan wel of geen retourtje?
0: Nou ja, daar zit ik ook nog een beetje over. Als je nou met z'n tweeën wil, dan zou ik wel durven om te zeggen van, dan zijn we de volgende zomer weer terug. Even bij mijn vader en moeder buurt. En dan gewoon najaar weer weg. Dat deed ik al jaren. Maar ik ben nog één keer een wintertje blijven leggen. Maar ja, dat ga ik toch zomaar niet meer doen.
1: Oké. Okay. Nou, als je denkt, dit is wel wat voor mij. Of als je denkt, ik wil meer informatie. Laat het dan even weten via 0118-4999-99. Dan brengen wij je in contact met Martijn. Ja, en dan is het ondertussen 3:03. Dus graag tot zo.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Hey! Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Hey, Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Dit is
14: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: Spreek ik die van jou?
1: Emma Heesters, een hartebreker. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio en meekijken kan online of via je tv. Zometeen gaan we weer terugblikken op Goedemorgen Zeeland on tour. 6 weken lang zijn Veerle en ik op pad geweest. Gaven elkaar steeds opdrachten en daar blikken we op terug. Maar het is vandaag ook de dag dat het Zeeuws kampioenschap ringrijden is in Middelburg. En daar is ook onze verslaggever Sophie. Sophie, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, de komende uren die staan eigenlijk in het teken van drinksteken. En dan is het eigenlijk de bedoeling natuurlijk om 30 beurten goed te steken. Want dat betekent dan dat je dus mee gaat doen aan die de play-offs, noem ik het maar even. Dat is dus echt de wedstrijd die om 17:15 gaat starten. Dan mag je daaraan meedoen. Als je dus alle 30 steekt, die mensen die gaan mee naar 17:15. En dan begint dus de echte wedstrijd van het ringrijden. Dus eigenlijk de hele middag is er 160 deelnemers die dus gaan meegaan dingen naar die prijs. Dus we gaan zien, Elsa, wie eraan mee gaan doen eind van de middag.
1: Ja, dat is dus nu nog niet bekend. Ja, alhoewel, er zijn natuurlijk wel favorieten. Maar je kunt het de hele dag volgen bij Omroep Zeeland op radio en op tv. En wil je reageren, dan kan dat als vanouds op ons reactienummer 0118 499999.
3: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Venus van Shocking Blue. Ja, waar wij normaal bellen met allerlei Zeeuwen over de bijzondere of soms heel gewone dingen die zij doen, gingen we deze zomer naar ze toe in Goedemorgen Zeeland on Tour om de uitdaging aan te gaan en datzelfde te doen. Ringrijden, koken met zeewier of doedelzak spelen. 6 weken zijn we op pad geweest. Elke dag iets anders en deze week blikken we daarop terug. Nou, in Hansweert kreeg Veerle de opdracht om mee te doen met volksdansen.
1: Wij beginnen met ons rechtervoet, rechts, links, rechts en we stappen naar voren. Maar je kan het beste kopiëren wat wij dus doen.
2: Oké. Okay.
1: Wat ik doe voor
2: namelijk. En je staat met je linkerarm op de schouder van de man. En de man die heeft zijn rechterhand om je heen. Middel.
1: Ja, dat klopt.
2: En dus de muziek achter ons, gaat die live spelen?
3: Ja,
2: die gaat
3: spelen.
1: Ja.
2: Okay. Nou, ik ga hem gewoon meedoen dan. Rechts. Oh, rechts. Oh, stap naar voor. Links voor.
1: Waarom
2: gaan we dit nou weer gelijk doen?
1: Links.
2: Links.
1: Naar voor. Rechts naar buiten. Links naar voor.
2: Links naar voor.
1: Naar binnen. Rechts naar buiten.
2: Rechts.
1: Links. En terug. Je gaat voor je partner staan.
2: Oké.
1: En rechts naar buiten.
3: Terug.
1: Rechts naar buiten. Handen in je zij.
2: Handen in mijn zij als een fronte boerin. Maar Marjolein,
1: en nu
2: is dit zin of nee? Wat?
1: Rechts.
3: 1, 2, 3.
1: Rechts.
3: Dit is de
1: polka-pacht. Oh, dit is de polka-pacht. En van vooraf aan. Rechts. En naar voor.
2: Dit is heel moeilijk.
1: En naar voor.
2: Dit is heel moeilijk.
1: Rechts.
2: Ik ben helemaal van de leg. Marjolein, je gaat wel heel snel, hoor.
1: Ja.
2: Kijk, dat gat dat tussen ons in was ontstaan. Ik kon je gewoon niet bijhouden.
1: Nee, dat snap ik. Vaak leggen we de dans eigenlijk niet uit als mensen beginnen. Maar zeggen we, doe maar lekker mee.
2: Dus ik heb wel op de goede manier meegedaan.
1: Hartstikke goed, ja.
2: Ik werd er wel vrolijk van, moet ik zeggen.
1: Ik ook. Ja, wij allemaal. En dat is de bedoeling ervan.
2: Maar hoe heette dit nu? Hoe heette wat zij speelden?
1: Deze dans heet de hakketonen.
2: De hakketonen?
1: Ja, okay. De hakken. Tenen.
2: De hakketonen. Ik ga gewoon nog even een keertje kijken hoe jullie het doen.
1: Is helemaal goed.
2: En dan gaan we daarna hem voor het echtje doen.
1: Oké, helemaal goed. Ja.
4: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd

0: De Rolling Stones en Waiting on a Friend. In Goedemorgen Zeeland on Tour waren wij Veerle en ik, 6 weken op pad om elkaar steeds opdrachten te geven. En deze week blikken we daarop terug. In Hansweert kreeg Veerle de opdracht om mee te doen met volksdansen. Nou, dat viel niet mee. Zomaar even meehupsen, ja, dat lijkt makkelijker dan het is. Maar uiteindelijk...
1: Nou, terwijl Veerle nog even uit aan het hijgen is van het oefenrondje. Wat een conditie heeft ze. 1, 2, 3, 4, 5 dansers en Veerle, dus 6. En dan nog 2 muzikanten. En ik heb een trommelstok gekregen. We gaan het gewoon proberen. Hakken tonen. Een volksdans uit Terschelling. Dit is eigenlijk de finale voor Veerle. Dus hieruit zal blijken of de opdracht geslaagd is. Ja of nee. Even kijken, wie geeft het startsein? Oh, de klarinetist. En dan gaan we. Nou, eerst gewoon stapjes voor.
2: Buiten de.
1: En dan de armen over elkaar en uit elkaar. Nou, dat doet Veerle redelijk goed. En ze is telkens een stapje te laat, dat dan weer wel.
2: Polka!
1: Polka! En dan gaan ze. Polka, hopla, draaien en draaien. Nou, dit vind ik het leukst. En dan weer de stapjes naast elkaar. Het herhaalt steeds het patroon. En Veerle heeft zo'n grote kap op dat we eigenlijk de gezichtsuitdrukking niet zo goed kunnen zien. Ik geloof dat ze nog wel aan het lachen is. Het lijkt wel meteen heel echt, want alle andere leden die hebben een polo shirt en een korte broek aan. Maar Veerle is de enige in echte klederdracht. Ja, nou, geven we toch even applaus. Ja. Voor jullie. Wat leuk. Ja, ik snap wel dat je hier heel vrolijk van wordt, zeg. Ja. Echt heel leuk, maar ik ben ook kapot. Oké, Veerle, hoe ging het? Ja, goed, denk ik. Tenminste, vond ik zelf ook. Ik heb niet op André's tenen gestaan. Hoe vond jij dat het ging?
0: Ik vond het eigenlijk... In het begin ging het even een klein beetje aarzelend. Want dan was je steeds een stapje... achter, omdat je kon duidelijk zien dat je lette op degene die voor, op de vrouw die voor je was. Maar vanaf dat het rond draaide en weer opnieuw in herhaling ging, ging het eigenlijk als een zonnetje. Dus opdracht geslaagd.
1: Yes. Yeah.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Sykes en Oceaan. En ondertussen is Martijn aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De stremming van de sluizen in Terneuzen is verlicht. De stremmingen van de Nieuwe Sluis en de Oostsluis zijn met 2 uur ingekort rond laagwater op de Westerschelde. De Westsluis blijft wel volledig gestremd voor de scheepvaart. De regen van de afgelopen dagen maakt de verruiming nu mogelijk. De Noordzeesluizen zijn sinds begin juli deels gestremd vanwege hun watertekort. Er komen mogelijk woningen in de katholieke kerk in Sierenhoek. Het gebouw en de bijbehorende grond is verkocht aan 2 projectontwikkelaars, meldt het parochiebestuur. De buitenkant moet zoveel mogelijk behouden blijven. Het bisdom stoot meerdere kerkgebouwen af, omdat er steeds minder mensen naar de kerk gaan. Het aantal Zeeuwen met een WW-uitkering is voor het derde jaar achter elkaar gestegen. Volgens uitkeringsinstantie UWV valt op dat mensen met een kantoorbaan vaker hun werk verliezen. Dat komt door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Vooral 55-plussers krijgen nu een werkloosheidsuitkering. En er is een nieuw Nijntje-boek in het Zeeuws. Nijntje in de dierentuin is vertaald door Emiel Reinhout, de zoon van de overleden Engel Reinhout, die de vorige vertalingen maakte. En boekhandelaar Antonie Vierloos in Goes verwacht veel belangstelling.
3: Daar gaat een stormloop op komen. Ja, dat is heel raar. Op de een of andere manier raakt dit heel veel mensen. En wordt dit nou daadwerkelijk heel veel aan kinderen voorgelezen? Dat geloof ik nou eerlijk gezegd ook weer niet zo heel erg. Maar het is leuk om te hebben. Leuk om elkaar voor te lezen. Stukje Zeeuws te lezen.
2: En er zijn nu in totaal 6 boekjes van Nijntje in het Zeeuws vertaald. Gaan we naar het weer. Het is bewolkt, nu nog droog. Vanmiddag wel een grotere kans op regen. Mogelijk ook onweer daarbij bij begin 20 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 10:30. Uiteraard ook online terug te vinden in onze app of omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Genesis en Hold On My Heart. Wie wordt de Zeeuws kampioen ringrijder van 2026? Nou, de hele dag is er in Middelburg het Zeeuws kampioenschap met voorrondes. En dan pas aan het eind van de middag, begin van de avond, kunnen alle genomineerden, of hoe je het ook wil noemen, tegen elkaar strijden. Op het Molenwater is Sophie Willeboortse.
1: Ja, en ik heb een plekje, Elsa, dat hou je niet voor mogelijk. Ik zit hier aan een van de huizen die grenst aan een van de banen van het ringrijden. En ik zit naast Josine. Josine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat wonen jullie mooi.
2: Ja, dankjewel.
1: Want jullie wonen dus precies aan een van de wedstrijdbanen. En jullie hebben een mooie tent neergezet. Dus jullie zitten droog hier. En jullie kunnen hier lekker heel de dag kijken naar wat er allemaal gebeurt hier voor jullie deur.
2: Ja, dat klopt. Wij zitten eerste rangs. We kunnen alles bekijken en van alle gezelligheid genieten.
1: Is dit een traditie dat jullie dit elk jaar doen? Want het wordt echt professioneel aangepakt. Jullie hebben poefjes, jullie hebben een mooie bank. Nou, die tent zei ik al.
2: Wij wonen hier nu 6 jaar. En al die jaren doen we dit al wel, inderdaad.
1: En doen er ook bekenden van jou mee hier zo tijdens het ringrijden?
2: Zeker. Heel veel kennen we sowieso van gezicht. En onze familie zit ook in de ringrijvereniging. Dus ja.
1: En ben je ook een beetje bekend met de wedstrijdregels, of zit je hier echt voornamelijk voor de lol?
2: Nee, wij zitten voor de lol. Wij zijn echt toeschouwers.
1: Een persoonlijke favoriet of iemand van de familie?
2: Nee, geen idee. Nee, maakt me niet uit.
1: Nou, ik heb net al even stiekem bij jou binnengegluurd door de deur. En ik zag dat jullie een fantastische bar hebben binnen. Dus ik vermoed dat er na het ringrijden nog wel een of ander mensen bij jullie binnenstappen.
2: Ja, dat klopt. De voorbereidingen zijn gedaan voor nog een leuk feestje deze middag en avond.
1: Hoeveel mensen verwacht je vanavond?
2: Ja, dat kan uiteenlopen van 10 tot 40.
1: Nou, dan wens ik je alvast heel veel succes met het schoonmaken morgen. En een hele fijne dag en hopelijk veel plezier.
2: Dankjewel, dat gaat helemaal goed komen.
3: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Leanne Rimes in Life Goes On. In Goedemorgen Zeeland On Tour gingen wij 6 weken lang op pad, Veerle en ik. We gaven elkaar telkens opdrachten, telkens weer in een andere Zeeuwse plaats. En deze week blikken we daarop terug. In Anna Jacoba Polder kreeg ik de opdracht om de schipper even te vervangen op het pontje Anna Jacoba Polder Zijpen.
1: Zie je die rode boei komen?
0: Nee. Oh ja, ja, daar in de verte.
1: Daar mooi naartoe. Maar dan gaan we de achter deze, gaan we achterlangs. Dan proberen we voor de dien naar de overkant te varen.
0: Henk, hoe leuk vind jij dit werk?
1: Een beetje meer naar bakboord. Hartstikke leuk. Een beetje meer naar bakboord.
0: Oh, bakboord. Oh, ja, ondertussen moet er wel gewerkt worden, hè?
1: Ja, nu de vijandschoot zo goed.
0: Ik vind het een bijzonder gevoel dat ik nou op dit roemruchte pontje, tenminste op deze waterweg, zelf sta te sturen. Al heb ik nu wel het idee dat wij frontaal gaan botsen met...
1: Kijk naar de achtergrond, je kijkt.
0: Ja, dat durf ik niet.
1: Ja, dan komt een schip. En dan zie je die achtergrond, die zie je ook vergaan. Hè? Dus dat houdt in dat wij voor hem kruisen.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Oeh, Henk, gaan wij niet daar tegen?
1: Nee, joh. Een klein beetje meer naar dat bord. Hou niet te veel, niet te veel, ja, niet te veel. Oh,
0: ja? Oeh, maar ik voel gewoon dat we golven maken.
1: Ja, ja, ja. We zitten niet op een betonnen plaat, hè? Nee, ze noemen dit water.
0: Nou, daar ga ik met mijn zeebenen.
1: Aan de wacht, je kijk. Kijk nooit dat schip, dat wij altijd over die kant, hè? Dus dat is geen probleem doen.
0: Ik kijk toch wel liever voor me, eerlijk gezegd. Oeh,
1: we een beetje
0: gaat hij wel heel erg slingeren.
1: Ja. Oh. Daarom doen we dat gewoon. Daarom zitten we op zee.
0: Oké. Okay. Oh jee. Yeah. Sta jij nou wel eens een zeemanslied te zingen terwijl je staat te sturen?
1: Nou,
0: even de zangers.
1: Een klein beetje meer. Maar achter naar de pontonnetje te varen. Beetje,
0: dus weer een beetje naar het stuurboord.
1: Down by the dockyard, I will wait for you. If you come across the walker's shore in your suit of blue, my love for you will never change. My love.

0: stuur was, maar geweldig. Nee, nou, de steiger, aanlegsteiger is in zicht.
1: Ja.
0: Wil je hem toch even helpen draaien of doe je dat sneller alleen?
1: Ik doe volle alleen.
0: Ja, ik geloof het ook, hè. Ik denk dat Henkse spierballen ook ietsje sterker zijn dan de mijne. Zeg ik dan eerlijk. En ik zie weer al mensen staan wachten.
1: Ja.
0: Wat is de rem, Henk?
1: Achteruit, kijk. Nu staat een neutraal. Nu hoor ik ineens een achteruit.
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
1: En dan goed, dan moeten jongens een touwtje pakken. Nu.
0: En dan stopt hij vanzelf.
1: Als hij zit daar.
0: Nee!
1: Staat erop? Goed zo.

0: Hansen, Hey Little Girl. Het is 11:03. Graag tot zo.
1: Start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie. Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
2: eSIM. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel. Omroep
12: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Ja, en some say. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks natuurlijk ons spelletje Check de Plek. We blikken terug op Goedemorgen Zeeland on Tour. En het is ook nog eens het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. En daar is ook onze Sophie. Sophie, begint het al wat drukker te worden?
1: Ja, zeker. Er komen steeds meer mensen om mij heen. Ik was er vanochtend om 7:30. Nou, toen was er eigenlijk vrijwel geen publiek. Als ik nu om me heen kijk, zie ik achter alle dranghekken wel iemand staan. Dus het wordt steeds drukker hier. En dat snap ik ook wel, want ze zijn ongeveer halverwege. Ze zijn bij de 15e beurt van de 30 in totaal. En dat betekent ook dat ze nu vanaf de 15e beurt voor de beeldjes gaan strijden. Dus dan wordt het ook wat spannender binnen de wedstrijd. Dus nu gaat het er op aankomen.
0: Voor de beeldjes...
1: Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar mensen die de laatste 15 beurten allemaal raaksteken... die mogen meedoen om de strijd om de beeldjes. De personen die alle 30 beurten raaksteken... die dingen mee om die eretitel, het Zeeuws kampioenschap ringrijden. En dat is pas vanavond.
0: Nou, je kunt het de hele dag dus volgen bij Omroep Zeeland. Online, op je tv en natuurlijk ook op je radio.
2: Goedemorgen.
1: Om die eretitel, het Zeeuws kampioenschap ringrijden. En dat is pas vanavond.
0: Nou, je kunt het de hele dag dus volgen bij Omroep Zeeland. Online, op je tv en natuurlijk ook op je radio.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Stella Lefty in Boston. Goedemorgen Zeeland on Tour. 6 weken zijn Veerle en ik op pad geweest. Gaven elkaar steeds opdrachten. En deze week blikken we daarop terug. Nou, in Breinisse kreeg ik de opdracht om een haring schoon te maken. Maar toen liet ik me ontvallen dat ik nog nooit een Hollandse nieuwe gegeten had. En toen moest ik hem niet alleen schoonmaken, maar ook opeten.
1: Ik vind dit wel een goed moment eigenlijk.
2: Ik sta een beetje moed te verzamelen namelijk. Weet je nog je eerste keer, je eerste haring?
1: Nee, weet ik niet meer. Nee. Het was heel klein en thuis aten we ook wel haring. En,
2: okay. Ik heb het natuurlijk mensen wel zien doen. En dan pakken ze die staart en dan laten ze... Maar waar hap je?
1: Ja, gewoon de vis, je hapt het eraf.
2: En dan gewoon in 4 happen of zo?
1: Ja hoor. Ja. En dan zou ik zonder uitjes doen.
2: Is het met iets te vergelijken hoe het smaakt? Het is gewoon een rauwe vis.
1: Ja, het is niet rauw, het is gerijpt. Dus
2: we kunnen.
1: Nou ja, het is een soort fermentatie.
2: Maar maakt het wel smakelijker.
1: Nee, maar goed, dat is met duizenden producten. Dat is met dit ook. Dus dit is anders dan echt een rauwe vis. En de structuur is ook anders. En de smaak ook zeker.
2: Zal ik het maar gewoon doen?
1: Ik zou het maar doen.
2: Weet je, jij de eerste, dan kijk ik even en dan.
1: Ja?
2: Ja. Oké. 3, 2, 1. Oh.
1: De structuur is even wennen. En het mondgevoel, maar...
2: Ja, en ik heb een paar graantjes laten zitten, maar die heb ik nu al.
1: Ja, maar dat zit er altijd wel een beetje in, hoor. Die was goed schoon.
2: Ja. Eigenlijk vind ik het wel lekker.
1: Nou, hè.
2: Weet je, ik neem nog een hap. Kijk, mijn tweede hap. Nou, het komt vast omdat ik hem zelf schoongemaakt heb. Extra lekker.
1: En ik vond hem goed gelukt eigenlijk.
2: Ja. Jij had verwacht van bij haring nummer 12 of zo.
1: Ik had al een emmertje klaarstaan. Maar nee, keurig. Echt waar.
2: Oké. Zal ik dan nog maar een hapje nemen?
3: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland

0: Marco Borsato en je hoeft niet naar huis vannacht. Ja, waar we normaal bellen met allerlei zeeuwen over de bijzondere of soms heel gewone dingen die zij doen, gingen wij deze zomer naar ze toe in Goedemorgen Zeeland on tour om de uitdaging aan te gaan en datzelfde te doen. Nou, deze week blikken we daarop terug. En in Nisse kreeg Veerle de opdracht om op een antiek trekkertje te rijden en Adrie Mol wilde daar zijn trekkertje wel voor uitlenen. Hij gaf eerst wat uitleg over de techniek. Ja, en toen was het rijden maar.
1: Starten dan.
2: Dan klim ik op de trekker. Ja, moet ik hem niet zelf starten, Adrie?
1: Ja.
2: Want dat is eigenlijk de kunst natuurlijk.
1: Dat is deze.
2: De sleutel naar die kant. Geen koppeling in, alleen start.
1: Ja, ik trap me op de temmer toe. Dan is dat normaal. Ja.
2: Kijk eens. Hij loopt als een zonnetje.
1: Dan heb ik deze heel achter. Stemmen dan maar even intrappen.
2: Wat moet ik intrappen?
1: Koppeling.
2: Ja, die heb ik in. Okay. Ik heb de koppeling
1: dan
2: in.
1: Dan kan deze zo, ja.
2: Deze trek naar achteren.
1: Deze wachten. Dit is 4. 5 is naar voren en 6 is naar achter. Dus ik kan beter even in 4 beginnen.
2: In 4? En deze
1: nee, deze gaat
2: nog
1: staan. Die. Deze goed.
2: Oh?
1: Ja.
2: Oh, zo. Rij je mee? Kan dat?
1: Nee, liever niet.
2: Oh, liever niet, zegt hij. Hij vertrouwt me weer niet.
1: Dan
2: laat ik de koppeling los. Klein beetje gas. Dit is wel vet hoor.
1: Meer gas is naar achteren.
2: Oh, meer gas is naar achteren. Tegenstrijdig vind ik het.
1: Niet te veel.
2: En nu?
1: Hij staat niet goed. Nog eens intrappen.
2: Koppeling intrappen. Okay. Oh ja, dat is naar voren. Dus nu ga ik de koppeling loslaten en gaat hij rollen. Hé, ik stuit er dan maar over de weg.
1: Ja, dat komt maar uit klantse handen.
2: Ah, geweldig. Ja, ik voel me de koning te rijk. Hij gaat er vanzelf naar iedereen zwaaien, denk ik.
1: Ja hoor.
2: Gaat het goed, Adrie?
1: Nog wel, okay. Hem op het stuur letten, komt goed.
2: Oké, okay, ik moet op het stuur letten. Ik ben natuurlijk weer veel te trots. Nou, dit is leuk. Nu zit ik. Dit is echt. Dit is leuk. Dit wil ik ook wel thuis. Zo'n mooie rode trekker. Rien is op zijn rode trekker. Mag ik wat harder, Adrie?
1: Ja, nee, een klein beetje harder.
2: Klein beetje harder.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: The Walk of Life van Dire Straits. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. En hebben we weer een mooie aanwijzing klaarstaan. We zoeken een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De stremming van de sluizen in Terneuzen is verlicht. De stremmingen van de Nieuwe Sluis en de Oostsluis zijn met 2 uur ingekort rond laagwater op de Westerschelde. De Westsluis blijft wel volledig gestremd voor de scheepvaart. De regen van de afgelopen dagen maakt de verruiming nu mogelijk. De Noordzeesluizen zijn sinds begin juli deels gestremd vanwege een watertekort. Er komen mogelijk woningen in de katholieke kerk in Zeerehoek. Het gebouw en bijbehorende grond is verkocht aan 2 projectontwikkelaars. Dat meldt het parochiebestuur. De buitenkant moet zoveel mogelijk behouden blijven. Het bisdom stoot meerdere kerkgebouwen af, omdat steeds minder mensen naar de kerk gaan. En het aantal Zeeuwen dat een WW-uitkering krijgt is voor het 3e jaar achter elkaar gestegen. Volgens uitkeringsinstantie UWV valt op dat mensen met een kantoorbaan vaker hun werk verliezen. Dat komt mogelijk door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Vooral 55-plussers krijgen een werkloosheidsuitkering. En in Middelburg, het kan je niet zijn ontgaan, is het Zeeuws kampioenschap ringrijden in volle gang. 175 rijders doen mee aan het kampioenschap, verdeeld over 6 banen. En het begint nu ook drukker te worden, vertelt verslaggever Sofie Willeboortse.
3: Ik was er vanochtend om 19:30. Nou, toen was er eigenlijk vrijwel geen publiek. Als ik nu om me heen kijk, zie ik achter alle dranghekken wel iemand staan. Dus het wordt steeds drukker hier. En dat snap ik ook wel, want ze zijn ongeveer halverwege. Ze zijn bij de 15e beurt van de 30 in totaal. En dat betekent ook dat ze nu vanaf de 15e beurt voor de beeld gaan strijden, dus dan wordt het ook wat spannender binnen de wedstrijd. Dus nu gaat het er op aankomen.
2: En de winnaar van het kampioenschap is begin van de avond bekend waarschijnlijk. Het wordt een andere winnaar dan vorig jaar, want de kampioen Julia Kruuk uit Nieuw- en Sint-Joosland doet dit jaar niet mee. Het weer wisselend bewolkt, trekken geregeld ook buien over, met ook stevige exemplaren daartussen, met ook kans op onweer. Tussen de buien is het natuurlijk droog en kans ook op zon. Het wordt maximaal 21 graden bij een krachtige zuidwestenwind. Tot zover, meer nieuws op de web en in de app van Omroep Zeeland.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Fire, het Zeeuws kampioenschap ringrijden. De hele dag in Middelburg. De rijders doen er mee. Verdeeld over 6 banen. Vanavond is bekend wie dan de Zeeuws kampioen is. En ja, op het parcours is ook onze verslaggever Sophie. Sophie, voor hetzelfde geld sta je met een winnaar te praten, hè?
1: Nou, het zou zomaar kunnen. En ik sta nu niet naast zomaar iemand, maar naast iemand wie jij de afgelopen maanden eigenlijk gevolgd hebt in onze eigen reality soap. En dat is Bram van Bokstel. Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Hoe gaat het tot nu toe?
2: Ja, het gaat goed. We zijn lekker op pad. En mijn paard doet het goed. En het weer is op zich nog best wel goed. Ze hadden best een beetje slecht weer afgegeven. Maar vooralsnog valt het mee. Dus we hebben een mooie dag.
1: Ja, wij hebben natuurlijk afgelopen maand een reality soap met jou opgenomen. Het hebben we jou gevolgd in aanloop hier naartoe eigenlijk. Voel je nou extra druk omdat je toch nu een beetje bekende ziel bent geworden?
2: Dat kan ik niet. Ik kan nog niet zeggen dat ik extra druk voel. Ik zal het zelf moeten doen en in principe is het net zoals voorgaande jaren. Dus ik geloof het niet op.
1: En wanneer is deze dag nou echt geslaagd voor jou? Wil jij echt die kampioenschappen gaan rijden vanavond of heb jij andere doelen?
2: Ja, nou, kijk, het begint er al bij dat je er weer bij bent. Je hebt een leuke dag hier, dus dat is op zich al mooi. Als je dan die laatste 15 weet te steken en je komt in een kampbaan, dat is voor mij is dat altijd een hoogtepunt, een mijlpaal. En als je dan een beker hebt, dan is het helemaal het einde natuurlijk.
1: Hey, en de kamp, je hebt het over de kampbaan. Misschien weet niet iedereen wat het is, want vanavond begint het kampen. En wat is dat dan precies?
2: Klopt, de kamp kan je zien als de finale. We hebben nu de kwalificatie voor die kamp. Er zijn 12 of 13 bekers zijn er geloof ik, die je kan winnen. Als je nu op dit moment de laatste 15 ringen steekt, mag je voor die bekers kampen. Maar steek je al die ringen, dan mag je voor het Zeeuws kampioenschap een poging wagen. En dat is zo meteen in de baan daar verderop, baan 1. Dat is... daar wordt gekampt, dus vandaar de kampbaan.
1: Daar gaat het gebeuren. Ja, wij gaan Bram natuurlijk de hele dag volgen. En vanavond dus vanaf 17:15 op tv kun je die wedstrijd dus ook live meekijken. En gaan we dus ook volgen of Bram misschien dat kampioenschap naar binnen sleept.
0: Wij zijn natuurlijk verder neutraal, maar stiekem hopen we natuurlijk ook voor Bram op een goede afloop. Je kunt het allemaal volgen bij Omroep Zeeland, het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg op Radio TV en natuurlijk in ons liveblog.

en Grace Kelly. En wij spelen ons spel Check de Plek. Je kunt weer meedoen, pak je telefoon erbij. We zoeken een plek in Zeeland, een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Maar je krijgt sowieso maar één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we zoeken, nou, dan mag je bellen of appen, maar de telefoon gaat altijd voor. 13 of 14, maar 11 in een dialect. 0118-4999-999. Je zou bijna mee moeten schrijven. 13 of 14, maar 11 in dialect.

Blef en misschien niet de eeuwigheid. En wij zitten midden in Check de Plek. Ik heb niemand aan de telefoon, alleen maar op de app. En daar staat het goede antwoord nog niet tussen. 13 of 14, maar 11 in dialect. Ja, het is een beetje tellen. 0118-4999-99. Puzzel nog even verder. En als je denkt te weten welke plek wij vandaag zoeken, dan bel je dus naar 0118-4999-99. 13 of 14, maar 11 in dialect.

Man at Work en Down Under. 13 of 14, maar 11 in dialect. Nou, er komt van alles binnen. Ellemeet, Kleverskerke, Aardenburg. Nee, het is allemaal niet goed. Seraptskerke, ook niet goed. Serenoek, nee, ook niet. 13 of 14, maar 11 in dialect. Nou, kan het nog even wat tijd geven. Waarom niet? Luisteren we naar Niall Horan.

0: Niall Horan en de Dinner Party. 13 of 14, maar 11 in dialect. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Het is een moeilijke lijkbaar.
1: Ja, en ik zit ook op twee gedachten eigenlijk.
0: Oké. Okay. Nou, eerst gedachte 1 dan, maar.
1: Delft. Daar zit 11 in, hè. Delft. Mm-hmm. Ja, je weet misschien niet waar het ligt.
0: Nee, in Zuid-Holland. Maar dat zal je niet bedoelen.
1: Nee, in de buurt van Heinsdijk.
0: Oh, ja, nee, maar het feit al dat ik het niet weet, ja, kan je al op je vingers natellen dat dat dus ook niet antwoord is.
1: Nee.
0: Wat was je tweede gedachte?
1: Ja, nummer 1. Dat is ook iets met 1, maar ja.
0: Oh ja, je hebt zo zin. Oh ja. Nou, zal ik dan. Ik geef je geen tip meer, ik ga het je gewoon uitleggen. Die 13 of 14, dat heeft gewoon met het aantal letters te maken.
1: Oh, ja.
0: Nou wordt het iets heel anders, hè? Ja, Hedwig die stuurt ondertussen nog retrangement, maar dat is ook niet goed. Nee, het is Wolfaartsdijk. Dus tel het maar eens na. 13 of 14, dat wil zeggen, de IJ, dat wordt soms, hè, wordt in feite als 2 letters geteld, maar als je veel puzzelt, dan is dat maar, telt dat maar als 1 letter. Oh, Florijan, die zit hier van.
2: Ja, maar dat kan toch helemaal niemand raden, Elsa.
0: Nee,
2: dit is toch
0: wel werkelijk
2: een onmogelijke opgave.
0: Het is te moeilijk, Theo.
2: Jongen.
1: Ja, het was moeilijk.
0: Het was te moeilijk. Maar goed, 11 in dialect. Nou, tel het maar eens na. Maar het betekent dat we dan voor vandaag geen finalist hebben. Dus morgen hebben we er gewoon eentje minder. Maar Theo, volgende keer gewoon weer meedoen, toch?
1: Morgen doe ik ook mee, hoor.
0: Oh, dus je had eigenlijk toch al niet mogen winnen nu.
1: Nee.
0: Nou, Wolfaartsdijk dus vandaag. Ja, en je hoorde Floris Jan al. Jij zit hier voor iets heel anders. Niet om mee te doen met Check de Plek.
2: Nee, maar ik vind het wel altijd even spannend, helaas. Ja. Ik wist dit ook niet, nee. Vandaag natuurlijk veel aandacht voor het Zeeuws kampioenschap ringrijden bij ons op radio, televisie en online. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer tradities bij ons in de provincie. Verdienen die niet eigenlijk ook meer aandacht? Dat is de vraag. Daarover gaan we praten in Zegt u maar tussen 17:30 en 18:00.
0: Heb je nog voorbeelden erbij?
2: Niet per se. Maar dat kan natuurlijk gewoon zijn van een lokale specialiteit tot een evenement zoals dit. Dat ergens anders wordt georganiseerd. Ik ben juist ook heel benieuwd waar mensen aan moeten denken. Die denken, wij doen dit hier in het dorp. Dat verdient ook wel de aandacht. Dus de stelling is, andere Zeeuwse tradities verdienen dezelfde aandacht die het ringrijden nu krijgt. En dan zijn we natuurlijk ook heel benieuwd inderdaad naar voorbeelden.
0: 0118-4999-99. Als je Florijan wil spreken, moet je het even onthouden tot 17:30. Maar je mag het nu ook wel al appen, want dan leest hij het straks en dan neemt hij het vanavond mee.

0: Ricky Martin, Christina Aguilera en Nobody Wants to Be Lonely. Zometeen is Floris Jander, dus veel plezier daarmee.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren in Zeeland.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Omroep Zeeland.
20: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
19: Omroep Zeeland.
0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case-team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Waar een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
6: Omroep Zeeland.
8: Het is zover, het kenniscentrum Slavernijverleden Zeeland is nu echt van start gegaan. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Verslaggever Lonneke de Klerk praat je zo bij. Het is 12:05 en dit heb ik verder voor je in deze uitzending. Het waterschap is klaar met de ferme taal van bestuurslid Marien Westraten. Daarom was er gisteravond een extra vergadering. Het liep wel allemaal met een sisser af. Straks de initiatiefnemer van die vergadering met zijn reactie. En in de Zeeuwse Kamer aandacht voor opvallende rechtszaken van de afgelopen weken. En natuurlijk buurten we ook nog even in Middelburg bij het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Wil jij reageren op deze onderwerp of iets heel anders misschien wel? Stuur dan even een appje naar de studio 0118-49-9999. Een heel goedemiddag en wat leuk dat je luistert naar Zeeland nu. Het is donderdag 20 augustus. Na een lange aanloop is het kenniscentrum Slavernijverleden Zeeland nu echt van start gegaan. De afgelopen maanden is er achter de schermen al het een en ander gebeurd. En verslaggever Lonneke de Klerk weet daar meer over. Lonneke, waarom moest het er ook weer komen überhaupt, dat kenniscentrum in Zeeland?
9: Nou, de wens om iets met dat slavernijverleden te doen, die was er al langer in Zeeland. En Zeeland heeft daar een grote rol gespeeld in de slavenhandel. En met name de Walcherse gemeente en de provincie die zeiden, we vinden dat daar meer aandacht voor moet komen. Drie jaar geleden heeft de provincie toen een historicus in de arm genomen om dat te onderzoeken, of dat een beetje haalbaar was om zo'n kenniscentrum op te starten. En die zei eigenlijk, ja, ga ervoor. Zij zag dat de kennis over het slavernijverleden heel erg gefragmenteerd is. Dus allerlei verschillende instellingen weten er een beetje van. En zij zei, één centrale instelling daarvoor zou super zijn. En juist vanwege die rol van Zeeland in de slavenhandel, is dit de uitgelezen plek om dat te doen.
8: Eind vorig jaar werd het dan daadwerkelijk uiteindelijk opgericht. Goed, we zijn nu inmiddels een ruim half jaar verder. Wat is er dan de afgelopen tijd gebeurd?
9: Nou, vooral heel veel werk achter de schermen. En ik sprak daarover met Angelique Duindam, een van de kartrekkers van het kenniscentrum.
10: Wij zijn heel druk geweest met het uiteindelijk opzetten van een stichting. Eerste stappen hebben we genomen. En we zijn de samenwerkingspartners, hebben we gesprekken mee gevoerd. Weet je, hier in Zeeland hebben we heel veel verschillende instellingen, organisaties. En die brengen wij samen van, nou, hier kun je in feite een link vinden naar daar en naar daar. En dan kunnen we je ook gewoon bij ondersteunen.
8: Het lijken me niet de leukste werkzaamheden, maar ja, ze moeten natuurlijk gebeuren inderdaad.
9: Wel nodig, ja.
8: Samenwerkingspartners wordt er gezegd. Wat voor organisaties zijn dat dan?
9: Nou, het gaat om verschillende organisaties in Zeeland, zoals het Zeeuws Archief bijvoorbeeld, of de organisatie van Kitty Kotti. Maar ook allerlei universiteiten door het hele land die veel van het slavernijverleden weten of daar onderzoek naar doen. En ook bijvoorbeeld het Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam, wat nu in ontwikkeling is. En het is de bedoeling dat al die kennis dus samenkomt bij dat kenniscentrum, in eerste instantie digitaal.
8: Maar het is dus niet dan alleen maar een Zeeuws initiatief?
9: Nee, klopt. Ze noemen zichzelf zelfs een internationaal kenniscentrum. En volgens de provincie gaat het Rijk ook financieel bijdragen. Dus dat maakt het ook wel een iets landelijker ding. Maar tegelijkertijd geeft Den Haag wel voorrang aan dat Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam. Ook daar komt een kenniscentrum en daar zijn al miljoenen voor uitgetrokken. Dus hoe die twee zich tot elkaar gaan verhouden, dat is nog wel even de vraag.
8: Ja goed, heel veel papierwerk en overeenkomsten zijn er dus inmiddels gesloten. Dat werk is allemaal gedaan. Wat gaat er dan nu de komende tijd gebeuren?
9: Nou, er is al een project van start gegaan waarbij 13 jongeren de archieven zijn ingedoken. En die hebben allerlei dingen geleerd over die slavenhandel. Zij hebben daar podcastafleveringen over opgenomen. En samen met portretten van die jongeren vormt dat een soort reizende tentoonstelling. Die gaat op verschillende plekken in de provincie te zien zijn. En die podcasts die worden gepubliceerd op de website, dus die kan iedereen dan luisteren. Verder wordt die digitale kennishub dus verder ontwikkeld. En op termijn hopen ze ook nog een fysieke locatie te kunnen openen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
10: Echt wel een hele grote droom is om een fysieke ruimte te krijgen, een fysieke plek. Want nu is eigenlijk alles nog online. En ik zou heel fijn vinden als we een fysieke plek hebben waarbij je elkaar kan ontmoeten. Want ook kennis gaat over ontmoeten. Door ontmoeting kun je kennis krijgen over het verleden, over het heden, maar ook over een gezamenlijke toekomst. Wat wil je?
8: Dus het begin is er, maar er zijn nog veel wensen.
9: Zeker, zeker.
8: Lonneke, dank je wel.

0: bijna 10 minuten over 12. Het waterschap is helemaal klaar met de ferme taal van bestuurslid Marien Weststraten. Vandaar dat hij gisteravond op het matje moest komen tijdens een extra vergadering. Deze zomer bedreigde hij een verslaggever met de woorden: raak me niet aan, anders komt het bloed tot op het plafond. En ook zou hij de commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, vorig jaar de deur hebben gewezen na een gesprek. Voor Ron de Kort van de partij Pro ging dat te ver. Hij stelde verschillende vragen en blikte uiteindelijk terug op die vergadering van gisteravond.
1: De avond is eigenlijk toch wel verlopen zoals ik gedacht had. Kijk, wat er gebeurd is, konden we niet laten passeren zonder dat we daar iets aan deden. Ik bedoel, hij was duidelijk te ver gegaan. Veel mensen accepteren zijn gedrag, zoals hij al jaren dat doet. Maar wij hebben op een gegeven moment de streep getrokken van tot hier en niet verder. En als je journalisten gaat bedreigen, dat is echt, gaat echt te ver.
2: Nu dacht ik in eerste instantie dat er sprake zou zijn van een motie van wantrouwen die mogelijk zou worden ingediend. Uiteindelijk werd het een motie van treurnis. Waarom is daarvoor besloten?
1: Nou, een motie van wantrouwen is echt nogal stevig. Dan stuur je eigenlijk een bestuurder weg. En een aantal zaken, hij heeft zijn excuses gemaakt. Hij snapt ook dat hij te ver gegaan is. Hij zegt, ik ga proberen dat in de toekomst niet meer te doen. De kwestie met de CDK in Krabbedijk is nog niet helemaal duidelijk. Van, is hij nou opgestapt of is hij naar buiten gezet? Dat gaan we de komende weken uitzoeken. Als dat hard was geweest, dan hadden we waarschijnlijk wel een motie van wantrouwen ingediend. Maar dat moet eerst duidelijk worden.
2: En het gedrag komt dus meerdere keren terug. U zei net al, dat hoort toch een beetje bij zijn karakter. Maar kan iemand die bedreigende uitspraken doet volgens u wel het waterschap vertegenwoordigen?
1: Ja, wij vinden eigenlijk van niet. Wij vinden eigenlijk dat hij nu te ver gegaan is met die uitspraken. Maar goed, hij heeft zijn excuses aangeboden bij Omroep Zeeland en hier in de AV. En de meeste collega's vinden dat, gaan daarmee akkoord. En die zeggen van ja, het is Marien. Hij is zo. Maar wij vinden eigenlijk dat het niet kunt. Maar je kunt iemand van 74 niet veranderen. Die is gewoon zo.
2: Nu is hij ervan afgekomen met, nou, nog geen eens eigenlijk een waarschuwing, want die motie van treurnis is verworpen. Maar denkt u toch dat dat indruk op hem heeft gemaakt?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij goed gezien heeft dat er toch niet ongestraft zulke zaken kunnen passeren. En hij is verstandig genoeg om daar zijn les uit te trekken. En ik verwacht dat hij in de toekomst, mits hij zichzelf onder controle houdt, het goed blijft gaan.
2: Dus u verwacht niet dat hij in herhaling valt?
1: Nou, ik verwacht eigenlijk wel, want ik ken hem een beetje. En als de temperatuur stijgt, dan komt het bij Marie niet goed. Dan is het net als Trump, dan komt er iets uit wat hij achteraf spijt van heeft.
0: Nou, dat is nogal eens een vergelijking zo op de valreep. Trump en Marien Weststraten. In de bijdrage van Ron de Kort. Surrender to the silence, playing on my bedroom floor.

0: Nick Schilder en Shatterproof. 11:15 is het. Voor de weersverwachting luisteren we graag naar de wijze woorden van Steven van der Gijzen. Goedemiddag.
1: Een hele goedemiddag. Nou, de wijze woorden nog wel.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Wat kun jij vertellen? Want het is eigenlijk, moet ik zeggen, tegen als ik het afzet tegen de afgelopen dagen, is het best wel aardig buiten.
1: Nou ja, het is maar net hoe je het bekijkt, want het is wisselend bewolkt. Soms inderdaad mooie momenten met de zon. Die worden afgewisseld door donkere lucht en dan trekt er weer een bui over. Dat kan ook een pittige bui zijn met onweer en veel regen in korte tijd. Dus de paraplu, ja, die zou ik best wel eventjes mee kunnen nemen deze middag. Nou, die temperatuur, ja, tussen de buien door stijgt hij naar zo'n 21 of 22 graden. En vlak aan zee kan de zuidwestenwind soms even uitschieten naar een krachtige wind. En dat is een windkracht 6. Nou, ook vanavond vallen nog enkele buien met kans op onweer. Maar goed, ja, met die buien weet je gewoon dat het van plek tot plek sterk kan verschillen. De ene plaats krijgt flink wat buien, de andere plaats die blijft nagenoeg droog. Nou, dat zal ook vanavond het geval zijn. Nou, in de nacht vallen die buien dan voornamelijk nog dicht bij zee. Temperatuur daalt naar 14 tot 16 graden. En morgenochtend vallen er ook een aantal buien, maar morgenmiddag, ja, dat zal toch wel droger gaan verlopen met ruimte voor de zon. En maximaal dan zo'n 21 graden bij een matige noordwestenwind dan.
0: En dan, daarna?
1: Nou, in het weekend wordt het allemaal nog wat droger. Zaterdag nog een laatste bui. Zondag blijft het waarschijnlijk overal droog met wat meer zon. 21 graden. Maandag ook een droge dag. De wind gaat draaien naar het noordoosten. Wordt het allemaal net wat warmer, zo'n 22 graden. En inmiddels laten nieuwe berekeningen de temperaturen wat verder stijgen. En dan zou het op woensdag zomaar weer zomers warm kunnen worden met 25 of 26 graden. Maar dan blijft het niet helemaal droog.
0: We zijn weer helemaal op de hoogte, Stefan. Dankjewel. Even naar de situatie op de weg. Dan twee korte files in onze regio. Op de Deltaweg 3 kilometer tussen Colijnsplaat en Zierikzee. 5 minuten vertraging. En op de A29 tussen Willemstad en de afrit Numansdorp. 5 minuten vertraging. Ook daar staat 3 kilometer file.
2: Omroep Zeeland. Zeeland. Thuis, op het werk, maar ook onderweg.
0: Het Molenwater in Middelburg, vandaag volledig in het teken van het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Omroep Zeeland is daar ook de hele dag bij. Verslaggever Sophie Willeboortse is daar. Maar vanaf 12 uur is het pauze bij het ringrijden, dus gebeurt er niks. Dus ja, Sophie, wat ben jij dan nu aan het doen?
3: Ja, en pauze hebben ze inderdaad. Want ik zit hier aan een hele grote picknicktafel met heel veel rijders om mij heen. En dit zijn allemaal rijders van de Oostkapelse ringrijvereniging. Zij hebben inderdaad even een welverdiende pauze. En Annemiek, jij hebt ook meegereden deze ochtend. Hoe gaat het tot nu toe?
4: Nou, niet zo heel erg best.
3: Hoe komt dat?
4: Ja, omdat ik kan het eigenlijk gewoon niet. Ik heb er nooit zo heel veel. Meestal heb ik wel 20 van de 30, maar dat ga ik nu niet halen. Net de helft, hoop ik.
3: Dus deze dag staat voor jou meer in teken dan voor de lol, dan meer voor de titel?
4: Ja, dat is eigenlijk altijd.
3: Want ik zie jou ook al aan een biertje zitten. Dat doe je denk ik ook niet als je een potentieel kampioen bent.
4: Dat is de eerste van vandaag, hoor.
3: En er volgen er nog heel veel meer, denk ik.
4: Nou, dat weet ik nog niet. Oh. Nou,
3: dat gaan we zien. Misschien spreken we je eind van de middag nog. En dan kijken we wel even hoe je uit je ogen kijkt. Hé, hey, en Antoinette, jij zit tegenover me. En ik hoorde dat jij heel goed gaat deze ochtend.
5: Ja, dat is wel uitzonderlijk, hoor, voor mij.
3: Want jij hebt ze tot nu toe alle 15... 17.
5: Ja, 17 uit 17. Maar dat heb ik normaal eigenlijk nooit.
3: Dus jij zou zomaar een keer een verrassende deelnemer kunnen zijn?
5: Ja, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat er nog wel een misser komt vanmiddag. Ik hoop het niet, maar die kans is wel groot.
3: Nou ja, en misschien als je op het podium staat, wordt het dan vanmiddag gevierd?
5: Ja, dan wordt het weggevierd, ja.
3: In Oostkapelle?
5: Nee, ik ben van de ringrijdersvereniging Zuid-Beveland. Dus ik ben een beetje de outsider aan tafel hier.
3: Jij bent opgenomen in de familie van Oostkapelle. En hoe komt dat?
5: Ja, hoe komt dat?
4: Dat komt door de vriend, Kevin Maljaars.
5: Kijk, de vriend.
4: Oostkapelle, dus zo gaat dat.
3: Iedereen mag opgenomen worden als je goed bent. En volgens mij gaat het bij jullie voornamelijk om...
4: Een beetje gezellig bent.
3: Een beetje gezellig is belangrijk. En als je ook nog een beetje riem kan steken, ja, dan is dat mooi meegenomen. Nou, ik zou zeggen, geniet jullie lekker van jullie lunch. Tot 1 uur hebben jullie. En daarna is het nog even spannend tot half 5 ongeveer. En dan weten we hoe ver deze deelnemers zijn om de ring misschien de kampioen misschien wel te gaan worden. We gaan het zien, Florisan.
0: Dankjewel, Sofie. En wie weet heb jij dus wel met de toekomstige kampioen al gesproken. Je weet het nooit. aan de lunch. Dus daar nu even een broodje gezond op het Molenwater in Middelburg.

0: Ilse de Lange en Something Good. 7 minuten voor 12:30 is het. Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard is een hit, ook in het buitenland. Hoe dat komt, hoor je zo meteen. Eerst ander nieuws van vandaag. De topvrouw van de Britse budgethotelketen Travel Lodge stapt op na ophef over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer. En door die aanval ontstaan zorgen over de veiligheidsmaatregelen die nemen, en de topvrouw heeft daarom besloten om af te treden. De aanval op de vrouw vond plaats in december 2022 in een hotel in Maidenhead. Man had door leugens te vertellen de keycard van haar hotelkamer gekregen van het personeel. Later werd hij veroordeeld voor een celstraf van een flink aantal jaar. Maar Travel Lodge kreeg felle kritiek op het veiligheidsbeleid na meerdere incidenten. Ze zouden onvoldoende hebben gedaan om de veiligheid van gasten te waarborgen. En we blijven nog even in Engeland. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Britse media melden dat. Het koppel heeft een moeizame relatie met het Britse koningshuis. Mede daardoor verhuisden ze 6 jaar geleden naar Amerika, vertelt deze koningshuisexpert. Maar ook om hun eigen geld te kunnen gaan verdienen.
1: Ze zijn naar de VS gegaan om daar een zakelijke carrière te ontplooien. Geen koninklijke taken meer uit te voeren. Ze hebben onder andere bij Netflix programma's willen maken. Het boek natuurlijk wat Harry heeft uitgegeven. Maar het is allemaal niet zo succesvol gebleken. En nu willen ze dus terugkeren naar Groot-Brittannië. Onder andere vanwege de 2 kinderen die ze hebben, die ze daar dan naar school willen doen.
0: En nog altijd is de relatie tussen Harry, Meghan en de Britse royals stroef. Harry zal dus op korte termijn ook geen koninklijke taken gaan oppakken als hij weer terug is in zijn vaderland. Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard is een regelrechte hit, ook in het buitenland. Op de nieuwe roze shirtjes staan namelijk de beschermheilige van de stad, Sint Rosa. En die werd geboren in Peru en is de eerste heilig verklaarde persoon uit Zuid-Amerika. Daarom gaat het uitshirt ook daar viraal. Dit filmpje komt dan ook vaak voorbij op social media.
2: Y la historia detrás es increíble. El club de Países Bajos, Fortuna Sittard, diseñó esta indumentaria para honrar a la santa peruana Santa Rosa de Lima.
0: De video is alleen al op Instagram 100.000 keren bekeken. Goed, toch wel heel opvallend weer dat dat zomaar kan gebeuren met een shirt van Fortuna Sittard. Je luistert naar Omroep Zeeland. Dit is You van Ten Sharp. Yeah.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
4: Vakantietijd, zomer of niet, het was gewoon weer druk in de rechtbank de afgelopen tijd. We gaan zo meteen wat opvallende zaken bespreken met twee van mijn collega's. Eerst naar het laatste Zeeuwse nieuws. Martijn van der Werf, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Tegen een 40-jarige Vlissinger is 6 jaar cel geëist. Hij wordt ervan verdacht een minderjarig meisje meerdere keren te hebben verkracht onder bedreiging van een vuurwapen. De man dacht dat het meisje 21 jaar was en dat de seks met wederzijdse toestemming was. In werkelijkheid was het meisje 15, had ze mentale problemen en zat ze aan de drugs. Zij verklaart 5 keer te zijn verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De stremming van de sluizen in Terneuzen zijn deels opgeheven. De stremmingen van de Nieuwe Sluis en de Oostsluis zijn met 2 uur ingekort rond laag water op de Westerschelde. De Westsluis blijft wel volledig gestremd voor de scheepvaart. De regen van de afgelopen dagen maakt de verruiming nu mogelijk. De Noordzeesluizen zijn sinds begin juli deels gestremd vanwege een watertekort als gevolg van de droogte. De gemeente Schouwen-Duiveland wil weten hoe inwoners oud en nieuw willen vieren nu consumentenvuurwerk in Nederland is verboden. Via een enquête kunnen mensen ideeën en initiatieven delen, bijvoorbeeld voor gezamenlijke activiteiten in hun dorp. De enquête is tot begin volgende maand online in te vullen. De enquête is een wens van de gemeenteraad die hier eerder een motie over aannam. En in Middelburg, je hebt er alles al van meegekregen, is het Zeeuws kampioenschap ringrijden in volle gang. De wedstrijd is nu over de helft. De rijders zijn nu bezig met het steken van de laatste 15 ringen van die totaal 30. Wie al die laatste ringen steekt, plaatst zich voor de finale. Het zogenoemde kampen, maar van druk is nog geen sprake bij rijder Bram van Bokstel.
6: Ik kan nog niet zeggen dat ik extra druk voel. Ik zal het zelf moeten doen en in principe is het net zoals voorgaande jaren. Dus ik geloof het niet.
5: In totaal doen er 150 rijders mee vandaag.
4: Dan nog het weer. Wisselend bewolkt. Er trekken geregeld ook buien over met ook stevige exemplaren daartussen, met ook kans op onweer. Tussen de buien door is het uiteraard droog en ook nog zelfs kans op zon. Bij maximaal 21 graden en een krachtige zuidwestenwind. En tot zover meer nieuws op onze web en in de app.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Morgan Wallen en Love Somebody. Dan is het weer tijd voor de Zeeuwse Kamer. Wapenhandel, een uitgestelde zedenzaak, een zuuraanval en een man die van alles uitgehaald had en toch de gevangenis mocht verlaten. We gaan het er vandaag over hebben met onze rechtbankverslaggevers Mark Verleijden en Rick Bolt hier in de studio. Ja, de politiek heeft dan wekenlang iets dat zomerreces heet. Bij veel bedrijven staat alles in de zomervakantie toch ook een beetje op een laag pitje. Hebben we het toch niet eens gehad over de bouwvak bijvoorbeeld. Zeg Mark, geldt dat dan niet voor de rechtspraak? Is het daar niet rustiger in de zomer?
1: Nou, niet echt. Kijk, op die lijsten bekijkt van Middelburg en Breda staat er echt nog wel genoeg op. Er zijn natuurlijk ook meerdere rechters, hè, politierechters, strafrechters. En zeker een strafrechter is het echt niet... Nee, zomerreces kan ik niet zeggen. Ja, nee.
2: Het is natuurlijk ook verdachten die vastzitten, die moeten elke 3 maanden voor de rechter komen als ze nog niet veroordeeld zijn. Dus ja, dat is ook gewoon in de zomer.
0: Ja, dus daar kan je ook niet van zeggen, je wacht maar even.
2: Nee, want de rechter heeft vakantie. Nee.
0: En we hebben natuurlijk ook al gehoord dat er nog heel veel achterstand is bij rechtbanken en zo. Dus dan zou het helemaal gek zijn misschien als ze pauze gaan houden.
2: Nee, hard doorwerken.
0: Goed, genoeg te bespreken hier. Hartelijk welkom. Mark, laten we beginnen met een zaak waarbij 3 verdachten van wapenhandel uit Middelburg voorlopig nog vast blijven zitten. Het Openbaar Ministerie wilde procesafspraken met ze maken. Dat is niet gelukt. Voordat we die zaak induiken, misschien ook maar even dat begrip dan meteen bij de kop pakken. Procesafspraken, wat zijn dat dan precies?
1: Nou, dat is eigenlijk in het leven geroepen een aantal jaar geleden om de rechtspraak te ontlasten. Het is best wel druk natuurlijk in de rechtbank. Je had het net al over die achterstanden die daar mogelijk of die daar optreden. Om dat een beetje tegen te gaan, vooral in wapendelicten en in drugsdelicten zie je dat het voorkomt dat er afspraken worden gemaakt tussen advocaat enerzijds, dus verdachte, en het Openbaar Ministerie anderzijds. Daarbij wordt dan uiteindelijk een iets lagere straf opgelegd. En dat wordt dan allemaal voorgelegd aan de rechtbank. Die moet dan uiteindelijk die beslissing zelf nemen. En daarin zit ook meegenomen dat de verdachte ook niet in hoger beroep zal gaan tegen die straf. Dus dat scheelt de rechtspraak best wel wat tijd.
0: Ja, dus eigenlijk spreek je gewoon met elkaar af. Weet je wat, wij vinden het dat je hiervoor zo lang de cel in moet. Ja. En we kunnen nu daar een klap op geven, klaar en door.
1: Ja, bijvoorbeeld bij BTZ, de zaak waar Rick heel erg bij betrokken is. Daar is ook, is ook die vraag geweest van procesafspraken. Maar Rick?
2: Ja, er is kort over gesproken, maar uiteindelijk hebben ze er toch voor gekozen om, ondanks al het bewijs dat tegen ze lag, van we gaan toch kijken wat onze kansen zijn en of we misschien tot een vrijspraak, lagere straf.
0: Ja, want dat is, neem ik aan, wel natuurlijk wat je, Mark, ook misschien in deze zaak. Als je natuurlijk als verdachte denkt van ja, maar ik ben onschuldig, dan ga je dat natuurlijk nooit doen.
1: Nee, precies. Ze hebben verklaard er niet van af te weten, er weinig mee te maken te hebben.
0: Ja, dan wil je natuurlijk geen afspraken maken.
1: Nee, precies.
0: Dus waar draait het precies om in deze zaak?
1: Vorig jaar zomer komt er een anonieme tip binnen bij de politie dat er mogelijk wapenhandel aan de gang is. En daarop volgend wordt er bij Vrouwenpolder een Renault van de weg afgehaald. Daar zitten 2 man in, Turkse afkomst, woonachtig op dat moment in Middelburg. En bij het doorzoeken van die auto vinden agenten in een kofferbak in een plastic tasje een geladen pistool.
0: Nou, dat lijkt me niet genoeg voor al deze heisa. Er was vast meer aan de hand.
1: Nou, het was nog inderdaad het topje van de ijsberg, want door die aanhouding door de politie wordt het spoor vervolgens verlegd naar een loods in Duivendrecht. Daar liggen 10 vuurwapens, vervolgens ook nog eens 80 kilo aan softdrugs. Nou, dat zijn allemaal verboden dingen. En daar wordt de derde verdachte vervolgens aangetroffen. Die ligt daar te slapen. Ook een Turkse man die ook weer in Middelburg verbleef. Te slapen dus tussen de illegale spullen. En door het OM wordt hij dan gezien als de bewaker van die spulletjes.
0: Wat is precies het bewijsmateriaal?
1: Ze hebben afgetapte WhatsApp-berichten waarin opgeschept wordt over het handelen in van alles. En meer wapens dan uiteindelijk zijn aangetroffen. Ook op drugs en dergelijke. Op foto's zijn ook wapens te zien. Dus ja, genoeg bewijs vinden zij.
0: Nou, de 3 zitten nou inmiddels ruim 1 jaar vast. Ja. De advocaten hebben geprobeerd hun cliënten vrij te krijgen. Dat is niet gebeurd.
1: Nee, want die zijn wel bang voor vluchtgevaar. En de kans op herhaling achten ze ook erg groot. En daarom moeten ze dus in de cel blijven tot de inhoudelijke behandeling. En die staat weer gepland 21 oktober.
0: Ja, en dus in deze zaak geen procesafspraken. Want wat zeggen die verdachten dan? Die zeggen wij hadden hier helemaal niks mee te maken.
1: Die zeggen dat ze inderdaad niet wisten hoe het zat. En die derde man die zegt ook van ja, ik was daar toevallig. Ik moest schoonmaken. Ja, en voor de rest heb ik daar niks mee te maken. Wij zijn onschuldig.
0: Ja, nou, dit blijft dus nog even hangen tot en met dan dus die 21 oktober. Nou. Rick, jij zat in de rechtbank klaar voor in dit geval een zedenzaak. Maar wat gebeurde er?
2: Ja, het ging om best een nare zaak. Het ging om een man uit Goes. Die werd ervan verdacht dat hij 2 jonge meisjes van 6 en 9 uit Vlissingen zou hebben verkracht. Terwijl die op die meisjes zou moeten passen. Nou, dat gaat om best heftige feiten. En het was dus ook een hele beladen zaak. De zaal zat best vol met allerlei mensen. Waarschijnlijk ook familie en vrienden, omstanders. En ze zullen dus ook best met spanning hebben uitgekeken naar die dag van, nou ja, nu komt er dan duidelijkheid. Maar ja, op de gang hoorde ik eigenlijk al een beetje van de advocaten van die man. Van ja, we gaan toch vragen om deze zaak aan te houden.
0: Aanhoud betekent dan dat het niet doorgaat?
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dat noemen ze, het is eigenlijk gewoon uitstellen. Vraag om uitstel. Want het was een beetje vaag waarom het moest. In eerste instantie zei de rechter van ja, hij is niet in staat om van beneden in het cellenblok naar boven in de rechtszaal te komen. Nou ja, uiteindelijk zei zijn advocaat weer een heel ander verhaal. Die zei namelijk, ja, wij hebben wel de afgelopen tijd weer geprobeerd om te overleggen met deze man. Om in contact te komen en om bij hem op bezoek te gaan. Maar de hele tijd is het niet gelukt. Ze legde niet uit waarom dat niet gelukt is. Er werd nog wel gezegd, ja, hij heeft in het ziekenhuis heeft hij even gelegen. Hij is overgeplaatst. Maar niet duidelijk werd waarom. Maar ja, ze zei wel, ja, wij kunnen deze man dus op dit moment niet verdedigen. Omdat we niet met hem overlegd hebben over hoeveel we moeten verdedigen.
0: Ja, en dat probleem werd daar dus eigenlijk een soort van op het bordje van de rechter gelegd. Je zou ook kunnen denken dat het is hun eigen schuld dat ze er onderling niet uit zijn gekomen met z'n tweeën om elkaar te ontmoeten.
2: Ja, nee, de rechter vroeg zich ook echt wel af van joh, hoe kan dit nou, zeg maar, waarom? Het was ook een van de grote irritatiepunten van die rechter. Van ja, waarom horen we dit nu pas op de dag van die inhoudelijke behandeling? Iedereen is naar die rechtbank gekomen.
0: Inclusief dan dus ook de verdachte?
2: Inclusief de verdachte.
0: Dus daar waren ze wel samen dan?
2: Ja, daar waren ze wel samen. Maar ze zeiden, ja, vandaag is het voor het eerst dat we elkaar weer spreken. Dus het kan eigenlijk niet op deze manier.
0: En wat had die verdachte dan zelf nog te zeggen?
2: Ja, uiteindelijk kwam die toch wel naar boven. Dus dat lukte wel. En het bleek wel een bijzonder type, zal ik maar zeggen. Om het netjes te houden. En heel veel wijzer werden we eigenlijk niet van hem. Want hij op de meest simpele vragen was zijn antwoord zwijgrecht. Zelfs op de vraag van de rechter of hij wel door wilde met zijn advocaten was zijn antwoord zwijgrecht. Dus ja, daar kwam niet heel veel meer duidelijkheid van. Nee. Uiteindelijk was de boel toch nog een keer geschorst, zeg maar. Om een keer te overleggen met elkaar. En toen werd er daarna wel duidelijk van, nou, hij wil wel verder. Maar ja, het werd wel uitgesteld dus.
0: Dat is dan toch wel een warrig soort van theaterstuk wat zich daar afspeelt als je daarbij zit.
2: Ik heb het nog nooit op deze manier meegemaakt, zeg maar. En ook de rechter, die was echt wel, nou ja, flink geïrriteerd over. Nou, bijvoorbeeld al dat hij er nu mee werd geconfronteerd. Die advocaat had ook gewoon eventjes naar de rechtbank kunnen bellen van, joh, dit speelt er, let op, ja, ik kan geen contact met hem krijgen. Dat had ze al weken eerder kunnen doen.
0: Want iedereen was er dus opgetrommeld om daar te verschijnen.
2: Ja. En ook met de nodige spanning waarschijnlijk. Precies. Die dag daar naartoe gegaan. En de rechter heeft ook wel, die advocaat, dat even flink duidelijk laten merken. Van ja, wij hebben wel wat beters te doen dan dit. Dit is kostbare tijd die hier verspeeld wordt. En dat hij hier niet van gediend was.
0: Maar uiteindelijk is het dus wel gehonoreerd het verzoek om het uit te stellen.
2: Ja, omdat die man dus zei, nou, ik ga echt nu wel overleggen met mijn advocaat. Dat hij daarin beterschap beloofde, daarom werd het uitgesteld. Maar ik denk als het de volgende keer nog zo gaat, dat het toch pech voor hem is.
0: Want dan kan de rechter gewoon zeggen, ja, we gaan het toch gewoon doen. We gaan toch gewoon de zaak behandelen.
2: Ja, het is uiteindelijk gewoon een verzoek, zeg maar. Ja. En dat kan wel of niet gehonoreerd worden.
0: Ja, Mark, nou viel net al het begrip zwijgerecht. Hè, dat iemand daar zit, een verdachte in zo'n rechtszaal, en die wil gewoon geen antwoord geven. Gebeurt dat nou vaak eigenlijk?
1: Ja, dat ligt er natuurlijk aan. Ook aan de feiten, maar ook hoe de proceshouding van een verdachte is. Want dat kan
0: de proceshouding? Nou,
1: ja,
0: dan proceshouding,
1: sorry. Kijk, als hij denkt dat hij meer kans maakt om minder straf te krijgen of zijn straf zelfs te ontlopen, kan iemand zich beroepen op zijn zwijgrecht. Dat is het recht van een verdachte. Dus hij hoeft niet te verklaren.
2: Het is ook wel een lastige natuurlijk, hè? Want ja, het komt niet heel sympathiek over.
0: Nee.
2: Als je de hele tijd, zoals deze man,
1: ook vaak,
2: deze man nu hier. Ja, als je hem vraagt, joh, waarom heeft u niet kunnen overleggen met uw advocaat? Als hij gewoon vertelt, ja, joh, ik voelde me niet helemaal lekker. Ze kwamen net op het moment dat ik ziek op bed lag. Dan is een heel ander verhaal dan zwijgerecht.
0: Ja.
2: Ja, dus ja, het is wel een afweging die je moet maken. Soms is het ook gewoon dat een verdachte het alleen maar erger maakt. Ja. En dan kan je beter zwijgen.
0: Ja, en wanneer. Ja, want dat zou kunnen gebeuren. Dat je niet goed strategisch kan antwoorden. En misschien wel dingen gaat zeggen waarbij je jezelf nog verder in de nesten werkt.
2: Als er bijvoorbeeld bewijs is. Of een bepaalde hoeveelheid bewijs is. En ja, daar zit niet in hoe het bijvoorbeeld allemaal precies gebeurd is. En dat jij dat wel uitgebreid gaat zitten vertellen aan de rechter. Ja, dat is niet altijd even handig. Als verdachte.
0: Maar Mark, dan is het dus eigenlijk, dan zou ik als rechter denken, zodra iemand zegt, ik beroep me op mijn zwijgrecht, die heeft eigenlijk wat te verbergen.
1: Hoeft niet, want het is uiteindelijk ook wel in het woord samengevat, het recht van de verdachte.
0: Het mag.
1: Het mag. Ja. Alleen, hoe je doet, hoe je overkomt, dat is toch ook wel belangrijk voor een rechter.
0: Ja. En gebeurt het nou vaak, zijn er nou vaak als jij daar in de rechtbank zit, dat een verdachte inderdaad zich op zijn zwijgrecht beroept? Of?
1: Ik maak het niet heel erg vaak mee. Want uiteindelijk komen ze wel tot een gesprek. 9 van de 10 keer. Soms is het deels. Zeker voordat het inhoudelijk behandeld wordt. Krijg ik nog wel eens dat ze vragen stellen aan een verdachte. Die dan zegt, nou, ik heb niks toe te voegen. Ik beroep op mijn zwijgrecht. Je ziet het denk ik wel in de zaken met uithalers. Drugsuithalers in de haven. Daar zie je het wel heel vaak gebeuren. En bij nepagenten zie je het ook nog wel eens. Dat ze zich beroepen op het zwijgrecht. Maar dan zit er vaak ook wel iets achter. Andere
0: angst
1: belangen.
0: Misschien wel.
1: Angst ook. Ja. Om op een uitspraak gepakt te worden. Hmm. Dus dat kan ook een onderliggend iets zijn.
0: Ja, want Rick, ik kan me ook voorstellen, als er meerdere mensen betrokken bij zijn, dat je dan denkt, ja, misschien verlink ik nu de ander wel per ongeluk.
2: Ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Dat je bang bent je mond voorbij te praten. En tegelijkertijd is het stiekem ook best lastig om tegenover iemand te gaan zitten en die stelt de hele tijd allemaal vragen. En het enige wat jij zegt is zwijgerecht. Ja, dan is soms krijg je dan ook wel eens de neiging van, ik ga toch iets vertellen. En je ziet ze ook wel eens schipperen, zeg maar. Dat zag je bijvoorbeeld bij Bulk Terminal. Dat de ene keer wilden sommige verdachten wel wat zeggen. En de andere keer was het, hier zeg ik op mijn zwijgerecht. En ja, dan ga je toch even kijken. Wanneer beroept iemand zich op zijn zwijgerecht? En wanneer gaat hij wel wat vertellen? Ja, dan vallen ze toch bepaalde dingen op. En dan begin je toch gewoon een beeld te vormen.
0: Dus eigenlijk is zelfs niks zeggen zegt soms al wat. Komt het
1: ja, en een verdachte, kijk, als iemand gepokt en gemazeld is als verdachte in de rechtszaal, die weet hoe het systeem werkt, die kan daar ook op die manier gebruik van willen maken.
0: Ja. Goed, we moeten ook nog even terug naar die zuuraanval bij Burg Haamstedemarkt. Dat is een zaak die echt al best een tijd speelt.
1: Het gebeurde. Dat is trouwens geen zwijgrecht, hoor.
0: Ben ik heel benieuwd wat daarover te vertellen valt. Het is mei 2022. Gaat over een Duitser die 12 jaar cel kreeg opgelegd, maar in hoger beroep ging. Ja. Misschien moeten we even dan terug de tijd in eerst.
1: Ja, deze man die viel dus in mei 22 een vrouw aan. Een 29-jarige vrouw in Burg Haamstede. Hij viel haar aan met een knuppel. Sloeg haar een paar keer, klemde haar ook met die knuppel tegen de schutting aan. Dat is ook op beelden te zien. En probeert haar op die manier in toom te houden, een beetje te wurgen. En krijgt vervolgens een vloeistof aangereikt. Dat blijkt dus zwavelzuur te zijn. En daar overgiet hij die vrouw mee. En degene die hem hielp was een minderjarige stiefdochter. Nou, in januari 23, ruim een half jaar later, keren die twee ook weer terug. En wordt er eerst een poging gedaan om de woning waar het slachtoffer verbleef in brand te steken. Dat mislukt in eerste instantie, maar korte tijd daarna wordt het weer gedaan en vliegt de woning in brand.
0: Want ze waren dus nog niet eerder in het vizier tussen die twee aanvallen in dan?
1: In de tussentijd zijn ze niet. Is hij daar niet meer geweest, inderdaad.
0: Nee, en waren ze dus, zijn ze onder de radar gebleven van de politie?
1: Ja.
0: Ja. Is er eigenlijk duidelijk waarom deze man dit allemaal deed? Want het is natuurlijk wel heel heftig.
1: Nou, hij zegt zelf, en dat zegt ook het slachtoffer, dat het allemaal komt door de ex van het slachtoffer. Hij zou niet hebben kunnen verkroppen dat de relatie met dat slachtoffer voorbij is. En tijdens de rechtszaak in 2024 geeft de Duitser dat ook aan, dat die ex achter die aanval moet zitten. Hij zelf zegt het slachtoffer niet te kennen. Maar volgens hem is hij dus gedwongen door de ex van het slachtoffer om haar te verminken en ook nog eens het huis in brand te steken. Nou, de Duitser die wordt vervolgens tot 12 jaar cel veroordeeld in Middelburg. Stiefdochter kreeg trouwens geen straf, want zij werd ontoerekeningsvatbaar verklaard. Ja. En tegen de straf is die Duitser dus in hoger beroep gegaan en dat diende dus vorige week in de bij het gerechtshof in Den Bosch.
0: Ja, daar werd opnieuw dus een straf geëist. Hoe hoog dan dit keer?
1: Nou, wederom 12 jaar. Want zoals eerder al gezegd was de officier. En bij een hoger beroep is een officier van justitie heet een advocaat-generaal. Die is nog steeds niet overtuigd dat de verdachte werd gedwongen om die aanval te plegen op het slachtoffer. En want hij zegt dat hij een videobericht heeft gekregen van die ex, waarbij de kinderen van de verdachte op de achtergrond te zien zijn en dat er een vuurwapen getoond wordt. Nou, dat vond hij zo bedreigend.
0: Ja.
1: Er zijn meerdere berichten. Dat hij zoiets had van, ja, ik moet gewoon doen wat die man mij opdraagt.

0: trekken. Er zijn ook brandwonden of wonden te zien op haar handen. En ze heeft ook slaapproblemen, stemproblemen. Kortom, de tweede en derde graad brandwonden zitten over haar hele lichaam. En ze heeft gewoon overal last van. Mentaal en fysiek.
1: Ja. Is nou duidelijk wanneer de straf in dit hoge beroep dan volgt?
0: Ja, volgende week komt er een uitspraak wat voor straf de man gaat krijgen. Bijzonder is wel dat hij aandrong, als hij straf krijgt, dat hij die straf in Duitsland kan uitzitten. Want dan kan hij nog eens bij zijn eigen twee kinderen vertoeven. Dus we gaan het horen volgende week wat de uitspraak wordt.
1: Is dat ook zo een verzoek waar een rechter wat een rechter kan inwilligen of niet?
0: Daar gaat de rechter verder niet over.
1: Oké, dus dat kan gewoon. Je kan gewoon zeggen, ik wil graag in een ander land mijn straf uitzitten.
0: Ja, dat verzoek kan komen. En volgens mij is niet de rechter bij het hoge beroep die dat beslist of dat in Duitsland mag of niet.
1: Nee.
0: Dat moet. Ik denk dat de justitie, dat het Openbaar Ministerie dat verder moet oppakken.
1: Ja, heeft waarschijnlijk ook iets met je nationaliteit te maken, kan ik mij voorstellen.
0: Kan.
1: Ja. Goed, Rick, nog even naar een andere opvallende uitspraak waar jij was vorige week. Waar gaat dat over?
2: Ja, deze man die staat ook wel bekend als de geldmaat van Dal.
1: Oh ja, jeetje. Ja.
2: Het was namelijk vorig jaar september werden er een aantal geldautomaten in Middelburg een aantal keer besmeurd met yoghurt onder andere. Mm-hmm. Maar ook er werd op gemapt met een fietsslot. En dat gebeurde niet één keer, maar wel vier keer achter elkaar. En daardoor werd ook bijvoorbeeld, ze noemden dat de geldmaat waar die geldautomaten stonden, die werd een poos gesloten. En er werd ook duidelijk tijdens de rechtszaak dat de man ook stenen had gegooid naar gebouwen van een bank en van zijn bewindvoerder. Mensen had bedreigd en ook een iPad had gejat.
1: Nou, hij werd dus verdacht van een flinke lijst zaken. Waarom deed hij dit eigenlijk?
2: Ja, nou, hij was dakloos, leefde op straat en dat ging niet helemaal goed. Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum om te kijken wat was er met aan de hand. En zij kwamen tot de conclusie dat hij waarschijnlijk last had van van schizofrenie in die periode. En dus ook niet toerekeningsvatbaar was. Dus ook dan waarschijnlijk geen straf kon krijgen. Volgens de OM moest er dan wel een behandeling volgen. En daarom eiste zij ook een verplichte behandeling in een TBS-kliniek.
1: Het gebeurde allebei niet uiteindelijk. Wat gebeurde er?
2: Nou, de rechter, het was eigenlijk wel interessant om mee te maken. En het is een gekke uitspraak, maar ik snap hem wel. Want de rechter peilde dat eigenlijk allemaal stukje voor stukje af. Ze zeiden van, nou, hij was ontoerekeningsvatbaar. De straf, of wat hij deed, kon hem niet toegerekend worden. Dus daarvoor kan hij geen straf krijgen.
1: Hij hoeft daarvoor niet de gevangenis in.
2: Nee. Nou, dan is er vervolgens zijn er twee opties voor die behandeling. Dat is het eerste is een zorgmachtiging, dat hij verplicht ergens behandeld moet worden. Maar daarvan zei de rechter, ja, deze man die moet eigenlijk, of de kans is groot dat hij verplicht zijn medicatie moet krijgen. Dat hij die gedwongen moet krijgen. Dan moet je in een bepaalde kliniek zitten met een bepaald beveiligingsniveau. Nou, dat heb je hier niet in Zeeland. En als je dan verder gaat kijken in het land waar het wel zou kunnen, die zitten eigenlijk allemaal vol. En dan wordt er gezegd, ja, dan komen eigenlijk zeg maar de gevaarlijke gevallen, die komen dan in aanmerking om naar een iets lager niveau te gaan, in plaats van de iets minder gevaarlijke die naar een hoger niveau gaan.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk zegt de rechtbank, ja, die zorgmachtiging kan niet uitgevoerd worden.
1: Dat valt ook af.
2: Dus dat kan niet. Nou, dan heb je TBS over. En daarvan zei de rechtbank nou weer, ja, als we kijken, ja, wat hij gedaan heeft, dat is niet heel gewelddadig of zo. Het is niet tegen mensen gericht, het was tegen een geldmaat, tegen een gebouw. Ja, daarvoor, hij is dus eigenlijk niet gevaarlijk genoeg voor de TBS. Dus was uiteindelijk de eindconclusie, meneer, ja, u krijgt geen straf, u krijgt geen behandeling. U staat vanmiddag, staat u weer buiten de gevangenis.
1: Ja, we moeten gaan afronden, Rick. Maar als er dus drie opties zijn en die zijn alle drie geen goede optie, dan is het voor een rechter dus ook een beetje van, ja, sorry, meer kan ik er niet van maken.
2: Nee, en eerder waren er wel opties in de wet om er daar een beetje tussendoor te laveren. Mm-hmm. Maar die zijn eruit gehaald. En dus ja, nu is dit de oplossing. U gaat weer naar huis.
1: Ja. De oplossing is eigenlijk geen oplossing. Nee. Ja, goed. Wonderlijk. En zo geldt dat natuurlijk voor meerdere zaken die spelen in de rechtbank. Hartelijk dank weer, heren, voor het bijpraten van ons. En zoals gezegd, bij de rechtbank gaat het altijd door. Dus jullie zitten er de komende weken ook wel weer, vandaag nog zelfs. Rick Bolt en Mark van Leijden, hartelijk dank voor nu. Dit was de Zeeuwse Kamer voor vandaag en ook Zeeland nu. Straks de muziekmiddag met Elsa. En dan gaat het natuurlijk ook over het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Want om 1:00 is de lunchpauze daar voorbij.
3: Be BYD, the number one in EV and PHEV. Nu ook in Zeeland.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
8: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Goedemiddag. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Alvaro Soler en Solo Parati. Goedemiddag en welkom bij deze speciale uitzending van Muziek in de Middag. Maar dan vooral ook met het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. De pauze is voorbij. De ringrijders die hebben allemaal gegeten en gaan nu dus weer door met al die voorrondes. En uiteindelijk vanavond zal blijken wie de Zeeuws kampioen ringrijden in Middelburg is. En verder is er natuurlijk heel veel muziek.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. In Middelburg is de hele dag het Zeeuws kampioenschap ringrijden. En op het Molenwater is ook verslaggever Mark Rijk. Mark, de pauze is voorbij.
1: Ja, inderdaad. Ze hebben zo'n klein uurtje hebben ze pauze gehad. Nou, dan denk je van, dan gaan ze natuurlijk sportvoeding en zo eten. Nou, het was drukste bij de frietent en ik zag allemaal bestelde broodjes die langskwamen. Ja, er moet natuurlijk gegeten worden en het maakt dus niet uit als je al vanaf vanochtend 7 uur ongeveer hier in de baan staat. Ja, de pauze is geweest, dus we gaan weer verder met het echte werk. En ja, er wordt wel wat veranderd, want je kan het ook al een beetje zien in de lucht. Donkere wolken, de eerste spetters die vallen. En dat is best wel bepalend voor het ringrijden. Want er wordt hier ook constant gewaarschuwd. Als je je paraplu open doet als publiek, doe dat niet als er iemand net aankomt. Want die paarden natuurlijk, die schrikken daarvan. En dan kan het zomaar net zijn dat die ring wordt gemist. Dus daar is het nu in ieder geval opletten. Je kan je eigenlijk ook bedenken, ja, als het regent en je hebt een bril natuurlijk op, dan ga je ook minder zicht krijgen. Dus dat zijn allemaal dingen die de komende uur toch wel weer bepalend gaan zijn. Ja, voor diegene die natuurlijk die 30 ringen willen steken.
0: Oké, nou Mark, jij houdt ons de hele middag op de hoogte. Het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. Je kunt het volgen bij Omroep Zeeland, op de radio, op de tv en je kunt natuurlijk ook online kijken.
2: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland. Altijd

Abba en I do. En ondertussen kwam er een berichtje van Ella, want verslaggever Mark vertelde net dat alle ringrijders in Middelburg pauze gehad hebben. Ze hebben allemaal gegeten. Nou, ze zegt, de paarden hebben ook gegeten en gedronken natuurlijk. Daar wordt ook goed voor gezorgd in de pauze. Hooi en vers water. Ja, want als die met een lege maag de hele dag moeten lopen, dat kan natuurlijk niet. Nou, het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. Je kunt het de hele middag volgen. Nou, eigenlijk bij Omroep Zeeland tot aan de kampioen.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Tot zover. Nee, naar 99 luchtballons.
1: Zaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Ja, het Zeeuwse nieuws met Martijn. Martijn, goedemiddag.
6: Elsa, goedemiddag. Tegen een 40-jarige Vlissinger is 6 jaar cel geëist. Hij wordt ervan verdacht een minderjarig meisje meerdere keren te hebben verkracht en haar hebben bedreigd met een vuurwapen. De man dacht dat het meisje 21 was en dat de seks met wederzijdse toestemming was. In werkelijkheid was het meisje 15, had ze mentale problemen en zat ze aan de drugs. Zij verklaart 5 keer te zijn verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De gemeente Schouwen-Duiveland wil weten hoe inwoners oud en nieuw wielen vieren nu consumentenvuurwerk in Nederland verboden is. Via een enquête kunnen mensen ideeën en initiatieven delen, bijvoorbeeld voor gezamenlijke activiteiten in hun dorp. De enquête is tot begin volgende maand online in te vullen. De enquête is een wens van de gemeenteraad die hier eerder een motie over aannam. 13 jongeren maken korte podcast over de Zeeuwse slavenhandel. Het is het eerste project van het nieuwe kenniscentrum Slavernijverleden Zeeland in Middelburg. De podcasts vormen samen met portretten van de jongeren een reizende expositie langs scholen en stadhuizen. Het kenniscentrum werd eind vorig jaar opgericht en wil de plek zijn waar alle kennis over het slavernijverleden samenkomt. En bij het Zeeuws kampioenschap ringrijden zijn de rijders bezig met het steken van de laatste 15 ringen van de totaal 30. En wie alle ringen heeft gestoken, plaatst zich voor het kampen, de finale, waar gestreden wordt om de beeldjes en het uiteindelijke kampioenschap. Wie daar niet om zal strijden is Annemieke Poppen.
7: Ik kan het eigenlijk gewoon niet. Ik heb er nooit zo heel veel. Meestal heb ik wel 20 van de 30, maar dat ga ik nu niet halen. Net de helft, hoop ik.
6: Kijk, daarvoor is uitgevonden, meedoen is belangrijker dan winnen. En in totaal doen er 150 rijders mee vandaag. Het weer, geregeld buien met daartussendoor ook stevige exemplaren en kans op onweer. Vanwege mogelijke waterhozen boven grotere wateren heeft het KNMI ook code geel afgegeven. Het wordt maximaal 21 graden bij een krachtige zuidwestenwind. Tot zover, meer nieuws op onze web en natuurlijk ook in de app.
5: Goedemiddag, in heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Bruno Mars en On My Soul in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Met het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. De hele dag op Omroep Zeeland radio, televisie en online kun je het natuurlijk ook vinden. En met Mark Rijk op het Molenwater. Mark, waar ben jij precies?
1: Ik sta om precies te zijn tussen baan 1 en baan 2. En ik wilde eigenlijk de winnares hebben van het mooiste versierde paard. Daar zo, Nancy de Visser. Ze zit er al op, alleen ze moet net rijden. Ik dacht, we gaan die nog even interviewen. Maar Elsa, ja, die wedstrijden die gaan natuurlijk ook gewoon door. Dus die moeten we straks interviewen. Hier hebben ze meerdere prijzen hebben ze uitgedeeld. En dat is eigenlijk de eerste prijs die vandaag worden uitgedeeld. Ja, ik weet zelf dat ze er soms heel vroeg vooruit hun bed komen. Soms wel rond een uurtje of 3 à 4 om die paarden zo prachtig mogelijk vandaag zien. Dat ze mooi voor de dag komen. Dat kan je wel zien. Ja, Nancy zit het nog een klein beetje goed te doen. Elsa, we komen straks gewoon even terug. Ze gaat de ring steken en dan gaan we er straks even interviewen.
0: Oké, Mark Rijk op het Molenwater bij het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg.

0: Billy Joel en Uptown Girl. In Middelburg is het Zeeuwskampioenschap ringrijden. Nou, Mark Rijk stond net aan de ene kant van de baan. Nu ineens aan de andere. Mark, je kunt toch niet zomaar dat parcours oversteken?
1: Nee, maar wij kunnen wel zeg maar langs de baan lopen. Want aan beide kanten, daar heb je een box. En daar komen de paarden erin. Nou, en hier hebben we dus het mooist versierde. Ik moet zeggen, want je hebt twee categorieën, Nancy. Welke heeft deze gewonnen?
2: Overige rassen.
1: Overige rassen. Wat is het voor ras?
2: Een Oldenburger.
1: Dat ken ik niet.
2: Iets Duits.
1: Nou, het is een prachtig paard in ieder geval. En wat is de naam eigenlijk?
2: Yasara.
1: Dan gaan we eens even kijken, Nancy. Want je krijgt niet voor niks deze prijs. Jij allemaal bolletjes, sliertjes, verwerkt. Ja, ik hoor wel eens dat mensen soms om 4 uur uit bed komen. Hoe laat was het bij jou vanmorgen?
2: Ai, dat was 2:30.
1: 2:30?
2: Ja, echt waar. Ja, ik moest op de voeten hier naartoe vanmorgen. Dus ja, dan moet je op tijd weg.
1: Maar heb je dit allemaal nog gedaan?
2: Ik heb gisteravond de manen gevlochten en vanochtend de staart en alle versiering erin. Ja.
1: Jeetje mina, waarom is het nou zo leuk om je paard zo mooi te versieren?
2: Ja, dat vraag ik me ook iedere keer af. Ja.
1: Zeker als je om 2:30 uit je bed komt.
2: Ja, inderdaad. Ja, nee, toch als het er dan zo bij staat, dan ja, is het toch wel weer leuk.
1: Hey, en het rijden, want hoe gaat het? Ik zag net dat je in ieder geval die ring had gestoken. Hoe gaat het deze dag?
2: Ja, gaat goed. 2 mis. Maar het is haar 4e wedstrijd, dus ik ben hartstikke tevreden.
1: Dat gaat hartstikke goed.
2: Ja, gaat heel goed. Ja.
1: Droom jij nou in de toekomst? Want jouw broer, Tristan, is een van de favorieten. Maar droom jij er bijvoorbeeld van om ooit nog een Zeeuws kampioen te worden?
2: Uiteraard. Ja, zeker. Als zij wat meer ervaren is, hoop ik dat ook nog ooit een keer te worden. Ja.
1: En dan? Ga je dan ook weer om 2:30 versieren als je een kandidaat bent?
2: Ja, wie weet. Ik denk het wel. Ja.
1: Nancy de Visser uit Oostkapelle. Het mooist versierde paard is. Het is een liefje. Hey, hallo zeg. Nog maar 4 wedstrijden. Dan zie je meeloopt met Nancy. Maar vandaag in ieder geval een grote prijswinnaar.
0: Mark Rijk op het Molenwater in Middelburg. Waar het Zeeuws kampioenschap ringrijden op dit moment bezig is.

0: goed.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
2: And you can dance for inspiration.

0: Time Into the Groove. Straks nog veel meer muziek in de muziekmiddag. En natuurlijk verslag live vanaf het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar BTN.

0: of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2:00.
8: Omroep Zeeland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroep Zeeland, verkeersinformatie. Vanwege een pechgeval is er in de oostbuis van de Westerschelde-tunnel, dat is de richting Borselen, 1 rijstrook afgesloten en geldt er een snelheidsmaatregel. Er volgt nog meer nieuws of het pechgeval geborgen moet worden. Op dit moment is daar een file van 8 kilometer... en je hebt daar ongeveer 7 minuten vertraging.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: De winter lijkt misschien nog ver weg, Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
14: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
13: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Goedemiddag. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita. Goedemiddag, welkom bij de Muziekmiddag. We zijn er tot 4 uur. Nou, met het ringrijden zijn we er de hele dag. Want het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg is tot vanavond. Dan is de winnaar bekend. En de man die het allemaal voor ons volgt is Mark Rijk op het Molenwater. Mark, met een zonnetje er weer bij, hè?
1: Ja, het is inderdaad maar een paar druppels die we hebben gehad. Er zou een hoosbui komen. Ze waren al bang voor die paraplu's die ineens langs de baan waar de paarden van schrikken. Maar we staan weer in het zonnetje en het is warm. Ik ken nog een regenjasje, maar dat is echt nergens is dat voor nodig. Ja, ze zitten nu ongeveer 22, 23 ringen hebben ze nu proberen te steken. Van de in de taal 30. En ja, als je mee wilt doen aan dat Zeeuws kampioenschap uiteindelijk. Aan de kamp, dus zeg maar, ja, die afvalrace op het einde. Dan moet je ze alle 30 moet je steken. Nou, dat is zeker nog niet iedereen gelukt. En ook bij de favorieten bijvoorbeeld. Rick Eckhart, die won het Zeeuws kampioenschap al 2 keer. Nou, die heeft vanmorgen bijvoorbeeld al erin gestoken. Die kan al niet meedoen. En zojuist kwam ook het bericht dat Koen Minderhout uit Westkapelle, ook één van die favorieten, ja, die heeft 1 ringetje gemist. Dan heb je de 29 van de 30 misschien eind van de dag. Maar dan kan je niet meedoen voor dat Zeeuws kampioenschap. Dus ja, iedere ring telt er hier toe. In ieder geval op het Molenwater in Middelburg. En dan merk je toch ook wel, het lijkt heel rustig en gezellig, maar die spanning die blijft erin.
0: Plezier, maar ook teleurstelling dus op het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Je kunt het allemaal volgen bij Omroep Zeeland, op de radio, op tv en natuurlijk ook online.
2: Goedemiddag, je luistert naar Omroep Zeeland.

Rondé and Never Been Better. En dan heb ik verkeersinformatie over de Westerschelde-tunnel. Want vanwege de berging van een pechgeval is de Oostbuis, dat is de buis richting Borselen, tot ongeveer 14:45 afgesloten voor het verkeer. Dus hou daar rekening mee. Tot ongeveer 14:45.

0: Tim Don en To Love Somebody. Het is druk bij het Zeeuwskampioenschappen ringrijden in Middelburg. Verslaggever Mark Rijk is ter plaatse. Mark, mag ik eerst even een vraag aan jou stellen van een luisteraar?
1: Zeker mag dat.
0: Luisteraar, kijker in dit geval. Sylvia vroeg zich af, wat is het verschil tussen wel of geen oranje sjerp? Want je ziet dus ringrijders met oranje sjerp, maar je ziet er ook die er geen hebben.
1: Ik heb die vraag gesteld aan de voorzitter van de ZRV. En je moet een oranje sjerp moet je aan hebben als je als deelnemer bent. Dus als zij die gezien heeft, eigenlijk kan het niet, zei de voorzitter ook. Die moet je gewoon heel de dag aan hebben. Wat het wel zo kan zijn, af en toe dan is er wel eens regen. Er gaat druppelen. Doen ze een regenjasje, doen ze aan erover. En dan kan je die oranje sjerp kan je inderdaad niet zien of moeilijk zien. Maar in principe alle deelnemers die je ziet, die dus op een paard en aan het rijden zijn, die hebben een oranje sjerp. Maar er zijn er ook zonder. En dan ga ik eventjes naar de andere kant toe draaien. Want bijvoorbeeld de mensen die met de ring bezig zijn en die bijvoorbeeld ook de ringen vangen, die hebben geen sjerp aan. Die zijn dus ook niet officieel, zijn die ook niet bezig vandaag. Dus als je meedoet hier zo aan het Zeeuwskampioenschap en eigenlijk alle ringrijwedstrijden, behalve je hebt nog van die folkloristische, dan gaan ze natuurlijk de kleding van vroeger gaan ze dan. Maar anders altijd met oranje sjerp.
0: Maar dan vermoed ik dus dat Sylvia een ringsteker gezien heeft. Want die hebben natuurlijk ook wel zo'n wit kostuum aan. Maar ja, inderdaad, geen sjerp.
1: Klopt.
0: Oké, dus nou, als je vragen hebt, je kunt ze stellen via 0118 4999999. Mark weet heel veel van het ringrijden. En als hij het niet weet, nou, dan vraagt hij het gewoon even aan de voorzitter, toch? Mark, tot zometeen weer.
1: Tot zo.

0: Ed Sheeran en Azizam. 2:30, tijd voor het Zeeuwse nieuws. Omroep
1: Zeeland. Goedemiddag, in heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.
0: Omroep Zeeland. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Tegen een 40-jarige Vlissinger is 6 jaar cel geëist. Hij wordt ervan verdacht een minderjarig meisje meerdere keren te hebben verkracht en haar te hebben bedreigd met een vuurwapen. De man dacht dat het meisje 21 was en dat de seks met wederzijdse toestemming was. In werkelijkheid was het meisje 15, had ze mentale problemen en zat ze aan de drugs. Zij verklaart 5 keer te zijn verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De gemeente Schouwen-Duiveland wil weten hoe inwoners oud en nieuw willen vieren nu consumentenvuurwerk in Nederland is verboden. Via een enquête kunnen mensen ideeën en initiatieven delen, bijvoorbeeld voor gezamenlijke activiteiten in hun dorp. De enquête is tot begin volgende maand online in te vullen. De enquête is een wens van de gemeenteraad die hier eerder een motie over aannam. 13 jongeren maken korte podcast over de Zeeuwse slavenhandel. Het is het eerste project van het nieuwe kenniscentrum Slavernijverleden Zeeland in Middelburg. De podcast vormen samen met portretten van de jongeren een reizende expositie langs scholen en stadhuizen. Het kenniscentrum werd eind vorig jaar opgericht en wil de plek zijn waar alle kennis over het slavernijverleden samenkomt. En dan gaan we nog even naar het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. Want daar strijden 150 rijders om het kampioenschap. De finale nadert. De rijders zijn nu bezig met het steken van de laatste 15 ringen van de 30. De best scorende rijders gaan door naar de finale. Maar wie we daar niet terug gaan zien is Annemiek Poppen.
3: Ik kan het eigenlijk gewoon niet. Ik heb er nooit zo heel veel. Meestal heb ik wel 20 van de 30, maar dat ga ik nu niet halen. Net de helft, hoop ik.
2: Ja, in totaal doen er dus 150 rijders mee. En vanaf 17:45 vanavond is de ontknoping van het kampioenschap live bij ons te volgen op tv. Want die zenden we dan dus live uit. Gaan we naar het weer. Geregeld buien met daartussendoor ook stevige exemplaren en kans op onweer. Vanwege mogelijke waterhozen boven grotere wateren heeft het KNMI ook code geel afgegeven. Het wordt maximaal 21 graden bij een krachtige zuidwestenwind. Tot zover. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze site en in de app.
0: En dan heb ik nog verkeersinformatie. De Westerschelde-tunnel is inmiddels weer open aan beide zijden. Maar er staat nog wel een file op de N62. Dat is de richting Borselen. Staat daar 6 kilometer file en je hebt ongeveer 10 minuten vertraging. Oh.

0: de Beach Boys en Good Vibrations. Het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. Nou, ze treffen waarschijnlijk toch nog een droge middag. Mark Rijk is ter plaatse, hij volgt het allemaal. Mark, ja, spanning en sensatie af en toe, maar ook wel teleurstelling.
1: Ja, die zijn er ook echt. Er is, als je dat inderdaad, die favorieten, en die missen dan die ring. Terwijl ze toch voor dat Zeeuws kampioenschap willen gaan. Ja, dat is er absoluut. Maar Elsa, ik heb een leuke vraag. Want eigenlijk, ja, ringrijden kennen we vooral vanaf Wogeren. Eigenlijk denken heel veel mensen dat ringrijden alleen in Wogeren wordt gereden. Maar dat is helemaal niet zo. Want ook hier zo bij het Zeeuws kampioenschap rijdt er een vereniging mee, genaamd Zuid-Beveland. Ik ga zo iemand met iemand praten die net inderdaad ja, de ring in moet. Want anders had ik hem bij me gehad. Maar soms lukt dat even niet. Die rijdt voor Zuid-Beveland al 15 jaar. En die ga ik straks interviewen. Want ja, als mensen denken ringrijden Wogeren, nee hoor. Het komt ook gewoon op andere eilanden in Zeeland voor.
0: Ja, ja, maar presteren die Zuid-Bevelanders dan nog wat?
1: Dan ga ik je geheimtje vertellen. Dat kunnen ze wel, maar straks ga je dat horen.

0: Sniffende Tears en Driver's Seat. Nou, in dit geval gaat het niet over iets op de weg. Nee, het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg is op banen. En bij één baan staat verslaggever Mark Rijk met een Zuid-Beverlandse deelnemer, Mark.
1: Inderdaad. En voor ik hem ga introduceren... We moesten even wachten op hem. Hij had 24 van de 24 had hij gestoken. Dus deed nog mee voor het Zeeuws kampioenschap. Alleen Diederik van der Maas, Wemeldingen. Dan ineens mis je hem.
2: Ja, dan mis je hem, ja. Beetje wind en niet raaksteken. Dan, dat is een sport, hè?
1: Ja, je lacht, maar...
2: Ja, natuurlijk baal je. Je baalt. Je dacht even focus en dan... maar ja, 30 keer scherp. En één keer niet scherp is, eraf.
1: Wij spraken elkaar al eerder en je zei hoe verder we komen eigenlijk, hoe lastiger het gaat worden. Want die druk die neemt toe.
2: Ja, natuurlijk. Je voelt de druk een beetje. En je hebt er vaak 30 steken, dan voel je de druk nog steeds. Ik doe dat zelf niet zo vaak, dan voel je misschien nog iets meer. Alhoewel, het is voor iedereen spannend hier, maar het is gewoon 30 keer scherp.
1: Diederik, veel mensen die denken dat dat ringrijden dat van Walcheren komt. Maar jullie Zuid-Beverland doen ook gewoon mee.
2: Ja, zeker. We hebben één vereniging op Zuid-Beverland in Capelle. Dus we zijn hier met, vandaag met een rijder of 12 denk ik uit Zuid-Beverland gekomen, dat klopt.
1: Ja, en jij komt geboren Wemeldingen?
2: Ik kom uit Wemeldingen, ja, dat klopt.
1: Hoe ben jij nou in aanraking gekomen met dit ringrijden?
2: Ja, ik had twee broers die ermee starten en die hadden een paar oppas nodig. Dus dan ga je mee, een jaar of 8 en dan rooi je erin. En inmiddels ook weer 15 jaar aan het rijden.
1: Verknocht aan het ringrijden?
2: Ja, zeker. Het is altijd... Het is een heel eerlijk spel, dat is leuk. Het is gemengd. Je bent altijd de hele dag van huis en een dagje uit. Het is jong, oud, man, vrouw. En het is gewoon een heel eerlijk spelletje. Je zag het net, het is raak of mis. Net was het mis.
1: Ja, nou we hebben wij vooraf deze uitzending hebben wij besproken van... Goh, wie zijn de favorieten en wie zijn de outsiders? Jij behoorde ook tot die outsiders.
2: Ja, ik was er ook een beetje verbaasd over. Maar goed, ja, op een goede dag heb ik er als 30. Maar ik heb hier nooit een beker gepakt. Maar het is wel, misschien komt het nog een keer.
1: Is dat een droom?
2: Ja, kijk, het is... Je hebt een groep rijders die komen hier voor het beeld. Je hebt het Zeeuws kampioenschap en je hebt een groep rijders. Ik denk dat ik daarbij hoor. Vond je het heel mooi als ik een beker winnen hier. Of het nou een vijfde of een tiende is. Maar niet vandaag. Maar natuurlijk, daar hoop je altijd op.
1: Diederik, wat leuk is, want jij komt uit Wemeldingen. Maar jij woont tegenwoordig in Scheveningen.
2: Dat klopt. Dat is een beetje het Zeeuwse stukje ernaar wat ik kon vinden. Dus dat was een goede combinatie.
1: Je zag het water?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Strand, heerlijk.
1: Is daar ook ringrijden of kunnen ze daar alleen maar dingen in de fik steken?
2: Nee, sommigen zeggen wel eens, je moet daar gaan oefenen in de brandgang. Maar ik ben bang als ze de politie op me afsturen als ik daar met de lans door de straat ga rennen. Dus ik ben er niet aan begonnen in Den Haag. Maar misschien komt het nog een keer.
1: Want wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Ik ben lobbyist voor de Zeeuwse overheden in Den Haag. Dus ik ben de Zeeuw in Den Haag.
1: Lobby jij dan ook wel eens voor het ringrijden?
2: Minder, het is hem niet nodig gelukkig. Dus, maar het is altijd leuk om het te kunnen vermelden natuurlijk. Maar, ja.
1: Diederik, hoe ga jij nou de rest van de ringen nog doen? Is het nou biertje pakken en genieten?
2: Nou ja, kijk, 29 steken is steeds mooier, dus je blijft je best doen. Maar ja, het is wel klaar, zo simpel is het ook. Dus ja, de laatste 5 beurten zijn een beetje voor spek en bonen. Maar natuurlijk probeer je ze altijd mee te nemen. En ik ga straks een biertje drinken, dat klopt.
1: Het is wel hard, hè, dit spel.
2: Ja, dat is inderdaad hard. En ik heb het er vaker gehad in de laatste 10 beurten hier. Dus het is, maar ja, het is de spanning. Het was ja, en ook voor de druk. En je moet scherp blijven. En dat is de uitdaging.
1: Zet hem op voor die laatste ringen, Diederik.
2: Gaan we doen, gaan we doen.
1: Diederik van der Maas, ja. Dus die ringrijders, die komen zeker niet allemaal uit Walcheren. Ook Zuid-Beverland, ze zijn hartstikke goed. Alleen die 30 ringen, dat is Diederik vandaag helaas niet gelukt.
0: Maar, Mark, er blijft toch nog altijd wel hoop dat als ze allemaal er maar 29 steken... Of is er altijd wel iemand die er 30 heeft?
1: Dat kan inderdaad, maar eigenlijk ieder jaar zijn er minimaal 10, 12, soms wel 18 zijn er rijders die ze alle 30 steken. En eigenlijk iedere ringrijder weet ook, als ik mee wil doen ja, voor dat Zeeuws kampioenschap, dan moet ik ze echt alle 30 moet ik ze steken.
0: Oh ja, nou dan is het inderdaad teleurstellend als je er van tevoren al eentje mist. Maar goed, ja, zo is het nou eenmaal op het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. Je kunt het allemaal volgen bij Omroep Zeeland.

0: en de Munnik en ik zeg niets. Daarmee wordt het 3:04. Er kwam nog een berichtje van Ella. Ze zegt, misschien wel leuk om te vertellen dat prinses Beatrix het beeldje beschikbaar heeft gesteld. En ze heeft het dan over het beeldje die je dus bij het ringrijden kunt winnen. En ook zelf heeft gemaakt. Nou, meer over het Zeeuws kampioenschap ringrijden hoor je natuurlijk ook het komende uur. Dus graag tot zo.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dag Jaap.
9: Hi.
8: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
9: Ja, we hebben echt veel nodig.
8: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
9: Klopt.
10: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
11: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Sting en If You Love Somebody, Set Them Free. Goedemiddag en welkom bij de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Iets anders dan gebruikelijk, want we volgen live het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. En voor ons is ter plaatse verslaggever Sophie Willeboortse. Sophie, lekker in het zonnetje.
1: Gelukkig wel, ja. Ja, ik dacht dat het heel de middag zou gaan regenen, maar elke keer trekt die bui weer de andere kant op. Dus daar ben ik eigenlijk stiekem wel blij mee. En ik denk de rijders hier ook.
0: En is het al wat drukker ook weer aan het worden rondom jou?
1: Ja, je merkt echt dat het spannendste stuk begonnen is eigenlijk. Ik zie hier naast me in de telwagen dat we aan ronde 27 zijn begonnen. Van de 30 in totaal. Dus dat betekent dat we nog maar een klein stukje verwijderd zijn van die finale. En dan weten we dus wie er daadwerkelijk die finale gaat rijden vanavond. Dus je merkt dat mensen gaan ophopen om toch dat laatste spannende stukje mee te krijgen. En ik denk dat we binnen nu een half uur, drie kwartier wel weten wie in die finale staan vanavond.
0: Ja, in de finale, want dan ben je dus nog geen Zeeuws kampioen.
1: Nee, dat klopt. Dan komt er dus nog het kampen. Hè? Dus dan wordt de ring steeds een stukje kleiner. En de persoon die dan echt al die ringen weet te steken, die mag zich dan uiteindelijk kampioen noemen.
0: En die kleinste ring, die is echt piepklein.
1: 10 millimeter.
0: 10 millimeter.
1: Dus nou, dat is een centimeter.
0: Ja, dat is echt heel klein. Maar goed, het lukt wel. Wij volgen het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. En je kunt het dus meevolgen bij Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Raccoon in the Ones We Seek. Het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg duurt de hele dag. En voor ons is verslaggever Sophie ter plaatse. Sophie, met deelnemers en liefhebbers van alle leeftijden, hè?
1: Absoluut, ja. Ja, want met 172 deelnemers heb je natuurlijk ook meer dan 170 paarden hier. En die paarden moeten natuurlijk ook allemaal verzorgd worden. En één iemand die dat doet is Fleur en die staat naast mij. Fleur, hallo.
2: Hallo.
1: Jij bent verantwoordelijk voor Aros, hè, vandaag.
2: Ja.
1: En wie is Aros?
2: Dat is een paard die bij mij op stal staat.
1: En jij bent gevraagd om vandaag te komen helpen om Aros de hele dag vast te houden, hè?
2: Ja.
1: En wat moet je dan allemaal doen?
2: Voor het paard zorgen dat hij niet achteruit loopt. Of, dat hij niet gaat bijten aan andere paarden. Dus dat een beetje.
1: Dus dat is best een belangrijke taak, want als je hem loslaat, dan is hij waarschijnlijk weg.
2: Ja.
1: En heeft hij zich een beetje gedragen vandaag?
2: Ja hoor, in het begin wel. Maar op het eind wordt hij altijd een beetje dat hij druk wordt en dat hij weg wil. Dat hij eten wil.
1: Nou ja, jij staat hier, je vertelde hem net al, jij staat hier ook al vanaf 7:30 ochtends. Word je dan zelf niet op een gegeven moment ook een beetje moe dat je denkt, nou Aros, een beetje rustig aan alsjeblieft?
2: Ja, een beetje s'avonds dan. Weet je, wordt het een beetje veel en dan...
1: En jij helpt soms ook wel eens mee met de versiering, hè? Want Aros heeft hele mooie vlechtjes in zijn haar. Heeft pomponnetjes met geel en blauw. En ik begreep dat jij dat ook wel eens doet.
2: Soms moet ik de staart vlechten of staartjes doen of vlechtjes. Nog even kijken of er geen viezigheid zit.
1: Nou, Aros ziet er in ieder geval heel mooi uit, dus dat heb je goed geregeld. Nou, Fleur, ik wens jou nog heel veel succes vandaag, maar je moet nog heel eventjes staan hier in het brandend zonnetje. En hopelijk dat Aros dat hij het goed doet vandaag.
2: Ja.

0: clouds en eb en vloed. Het is inmiddels 3:30 en Martijn is aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws. Omroep
1: Zeeland. Goedemiddag, in heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Omroep
0: Zeeland. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De politie dreigt beelden te delen van een verdachte. De man heeft geld opgenomen met een bankpas in Zierikzee. Die pas was buitgemaakt naar bankhelpdeskfraude. Het slachtoffer, een vrouw, ook uit Zierikzee, komt ook uit Zierikzee. En omdat de verdachte mogelijk minderjarig is, zijn nu onherkenbare beelden gedeeld. Meldt hij zich niet binnen een week, dan worden de herkenbare beelden gedeeld. Met de gestolen bankpas is volgens de politie duizenden euro's opgenomen. Bij alle brandweerkazernes in Zeeland hangt vandaag de vlag half stok. Dat is vanwege de begrafenis van een omgekomen brandweerman bij Oudorp 2 weken geleden. De brandweerman was betrokken bij de bestrijding van de grote duinbrand daar. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht en raakte zwaar gewond. Hij overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Op de dag van zijn overlijden hingen de vlaggen ook half stok. 13 jongeren maken korte podcasts over de Zeeuwse slavenhandel. Het is het eerste project van het nieuwe kenniscentrum Slavernijverleden Zeeland in Middelburg. De podcasts vormen samen met portretten van de jongeren een reizende expositie langs scholen en stadhuizen. Het kenniscentrum werd eind vorig jaar opgericht en wil de plek zijn waar alle kennis over het slavernijverleden samenkomt. En dan gaan we toch weer eventjes naar het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. Hoewel officieel nog niet uitgeschakeld, is voor de eerste rijders de finale al uit het zicht geraakt. Om te mogen strijden om de koninklijke beeldjes en het kampioenschap moeten de strijders alle 30 de ringen steken. Bij Diederik van der Maas ging het mis bij de 25e ring.
3: Beetje wind en niet raak steken. Dan, dat is een sport, hè. Je baalt heel dag in de focus. En dan, maar ja, 30 keer scherp. En 1 keer niet scherp is eraf.
2: Ja, de volgende rondes doet hij nog wel vol goede moed mee, maar wel voor spek en bonen dus. Daarover gesproken, Elsa. In het kader van de Goedemorgen Zeeland Challenge, wanneer ga jij ring steken?
0: Moet ik daar nu antwoord op geven? Ja? Dus als ik zeg volgend jaar, dan zit ik daar volgend jaar op een paard,
2: dan
0: denk jij.
2: Dan is dat met deze getekend.
0: Nee. Dit was alleen maar even een voorbeeldje.
2: Oh. Dus
0: ik moet daar even over nadenken.
2: Dat is weer jammer. Nou, in ieder geval, de ontknoping van het kampioenschap is live te volgen bij ons op tv vanaf 6:15. Tot zover dit Zeeuwse nieuws van 3:30. Uiteraard ook online terug te vinden, omroepzeeland.nl en in onze app.

0: Take it easy. Het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg is in volle gang. Het draait natuurlijk allemaal om die kampioen die 30 ringen steekt. Maar er zijn nog meer prijzen. Sophie, jij staat bij een winnaar.
1: Ik sta inderdaad bij een winnaar. Niet van het kampioenschap, want dat is nog een beetje te vroeg. Maar wel van het mooist versierde trekpaard. En dat is Sabine Reinierse uit Middelburg. Sabine, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst gefeliciteerd met deze mooie prijs.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: En het paard, hoe heet die paard?
2: Odette.
1: Odette. En Odette heeft deze mooie prijs gewonnen. Nou, kan je eens even uitleggen wat je Odette helemaal had aangetrokken vanochtend?
2: Nou, allereerst doen we altijd in de manen een streng. Nou, en dan voor het leuke doen we ook nog een paar versierseltjes met lintjes. Dat maakt het toch wat vrolijker, zeg maar. En dan aan het hoofdstel, ja, die verstier je dan ook met zelfgemaakte bolletjes van wol. En ja, de touch, zeg maar, die ik heel mooi vind, is dan ook nog een bloemstukje eraan. Want dat matcht dan weer ook met de staart. Want die moet je ook versieren, helemaal mooi vlechten. En de kunst is dan ook om die heel erg niet te grote plukken te pakken. Want dan wordt het dus heel mooi fijn. En die versier je ook met bolletjes en met een bloemstukje.
1: Hoe laat is jouw wekker gegaan vanochtend? Want ik neem aan dat je dit vanochtend allemaal nog gedaan hebt.
2: 4:10. Ja, om 4:30 stond ik op de boerderij. Bij mijn ouders, waar het paard staat. En ja, toen ging het beginnen, zeg maar.
1: En hoe lang ben je dan bezig geweest om deze creatie te maken?
2: We moesten om 6:45 weg. En we zijn rond 6:55 vertrokken. Dus ja, 6:30 was ik er klaar mee, zeg maar.
1: Nou, dan is de moeite die je erin hebt gestoken in ieder geval wel positief beoordeeld door de jury. Ik begreep dat jij straks nog 2 keer moet gaan rijden. Dus je hebt je energie nog nodig, denk ik, om die laatste paar keren te steken.
2: Zeker.
1: Heel veel succes. En nou, wie weet dat we je straks nog even zien op de baan.
2: Ja, dankjewel. Heel erg bedankt.
3: Muziek uit Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood en Miley Cyrus in Secrets.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek, altijd bij Omroep Zeeland.

0: Tear It Up. Het is 3 minuten voor 4. Zometeen Floris Jan met het Zeeuwse nieuws. En natuurlijk nog veel meer over het Zeeuws kampioenschap ringrijden.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
7: Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: www.gehoorzorg.nl. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
10: Omroep Zeeland.
11: Een meisje van 15 dat in de badkamer verkracht wordt door een man van 40. Maar hij ontkent. Verslaggever Mark van Leijden praat je zo meteen bij. Het is 4:05 en dit heb ik verder voor je in dit half uur. Natuurlijk de verwikkelingen op het Molenwater, waar het Zeeuws kampioenschap ringrijden plaatsvindt. En over 10 ongeveer hoor je van weerman Stefan van der Grijze hoe het weer er de komende uren en dagen uitziet. Heb je een vraag aan Stefan of is er iets anders in deze uitzending waarop je graag wil reageren? Nou, stuur dan even een appje naar de studio 0118-499999. Een heel goedemiddag en wat leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Olivia Dean was dat een So Easy to Fall in Love. Het is 4:08. Een 40-jarige Vlissinger moet, als het aan justitie ligt, 6 jaar de cel in omdat hij een 15-jarig meisje verkracht zou hebben. De man stond terecht voor de Middelburgse rechtbank en verslaggever Mark Verleijden was daarbij. Zeg Mark, een 15-jarige en een 40-jarige, hoe zijn die twee met elkaar in aanraking gekomen?
1: Nou, dat meisje was destijds weggelopen van huis, had mentale problemen, gebruikte drugs. En die dag eind juni vorig jaar had ze dat ook gedaan, die drugs gebruikt, in een woning in Vlissingen, samen met een vriend. En toen ze van de bewoner ineens moesten vertrekken, zei hij van nou, ik heb iemand die jullie veilig naar de bushalte kan brengen, zodat jullie naar Middelburg kunnen gaan reizen. Die persoon was dus de 40-jarige verdachte. Nou, die zegt vervolgens dat hij de twee begeleidde. Dat hij nog even onderweg langs zijn huis wilde om sigaretten te halen. En dat vervolgens het meisje en haar vriend mee zijn gegaan die woning in. En die jongen die ging naar oud en viel boven in die woning in slaap op de bank.
0: Tot zover al best een gek verhaal, een gekke reeks aan gebeurtenissen. Wat gebeurde er daarna dan?
1: Nou, volgens het meisje, die heeft verklaard dat ze zich wilde opfrissen, daarbij een douche wilde nemen. En terwijl ze stond te douchen, verscheen ineens de verdachte en die dwong haar vervolgens tot seksuele handelingen. Daarbij kneep hij de keel dicht, bedreigde haar met volgens haar een vuurwapen, want ze voelde iets kouds en iets van metaal tegen haar slaap aangeduwd worden. En daarna werd ze ook nog eens verkracht in de slaapkamer en nog eens in de woonkamer.
0: Wat heeft de verdachte daarop te zeggen gehad?
1: Ja, die heeft een heel ander verhaal. Deze 40-jarige man zegt dat de seks met wederzijds goedvinden gebeurde. Volgens haar werd hij door haar uitgenodigd onder de douche en gebeurde het ook alleen onder de douche. En hij dacht vanaf het begin af aan dat hij met een 21-jarige jonge dame te maken had. Terwijl als we vandaag in de rechtbank kijken, ja, dat meisje zag er echt uit als een heel jong meisje. Terwijl die verdachte heeft ook nog eens 4 dochters zelf. Ja, het inschattingsvermogen werd wel op de proef gesteld en dat zei de rechter ook wel. Ik snap niet dat u hier geloof aan hechten dat dat een 21-jarige vrouw was.
0: Ja. Wat had de officier van justitie daar verder nog over te zeggen?
1: Ja, ze vertelde dat de verdachte een strafblad ook nog eens heeft van 9 pagina's, gevuld met geweld en wapenbezit. Geen zedendelicten, maar toch wel een behoorlijk strafblad. Zij ziet overtuigend bewijs en ook de verklaringen van het minderjarig meisje vindt ze heel betrouwbaar. Zij zei letterlijk, ik vind een stevige straf wel op zijn plek. Daarom eis ik 6 jaar cel. Nou, en over 2 weken zal de rechtbank uitspraak doen.
0: En dan horen we dat graag weer. Voor nu, Mark, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: The Tide is High van Blondie. 4:15 is het. Straks natuurlijk naar het Molenwater in Middelburg om te horen hoe het staat met het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Maar eerst de weersverwachting en die krijgen we van Stefan van der Gijzen. Dag Stefan.
1: Een hele goede middag.
0: Wat heb je ons te vertellen?
1: Nou, het was heel wisselend vandaag. Mooie opklaringen met zon, maar ook een aantal zware buien met onweer en lokaal veel regen. In de buurt van Renesse viel zelfs meer dan 30 mm regen in korte tijd. En boven de wateren zijn hier en daar ook hoosjes waargenomen. En dat kan ook makkelijk met al dat warme water om ons heen, waar die buien met koude bovenluchten overheen gaan. En dat grote temperatuurverschil zorgt ervoor dat de lucht heel snel omhoog stijgt en begint te draaien en zich onder de wolk dan een slurf vormt. Nou, er was ook eventjes een code geel voor die hoosvorming, maar die is inmiddels verdwenen van het KNMI. De buienkans nog niet. Vanavond nog steeds enkele buien met kans op onweer. In de nacht vallen ze voornamelijk dicht bij zee en daalt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Nou, morgenochtend nog steeds een aantal buien. Kunnen soms weer stevige buien zijn. Maar morgenmiddag wordt het vanuit het noordwesten allemaal wat droger met meer ruimte voor de zon. Opnieuw maximaal 21 graden. Al moet ik zeggen dat de temperatuur net in Zeeuws-Vlaanderen in de zon nog eventjes tot 23 graden is geraakt, maar dat gaan we morgen denk ik net niet halen.
0: En het weekend?
1: Het weekend wordt het allemaal beter. Zaterdag nog wel een paar buien. Zondag blijft het waarschijnlijk droog. Meer ruimte voor de zon. 21 graden. En na het weekend lijkt het erop dat het op woensdag zelfs weer 25 graden kan worden.
0: Ik draai net mijn hoofd naar links. Ik kijk zo het raam uit en er komt echt een schip met zure appelen aanzetten. Dat wil je niet weten, Stefan.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Een hele grijze bui hier.
1: Ja, nee, dat klopt. Zon, wolken, af en toe een paar buien. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel prettig, hoor, na al die hitte die we gehad hebben.
0: We zijn weer op de hoogte van jouw mening en van het weer, Stefan. Dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Naar de situatie op de weg dan. Twee files in onze regio op de N57. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis moet je rekening houden met 5 minuten vertraging. Daar staat 5 kilometer file. En er staat 3 kilometer file juist net buiten Middelburg op de N57 in noordelijke richting. 10 minuten vertraging, daar 3 kilometer aan file.

0: Eric Clapton en Tears in Heaven. Wie wordt er Zeeuws kampioen ringrijden 2026? In het Molenwater in Middelburg wordt dat vanmiddag uitgevochten. En Sophie Willeboortse doet al de hele dag verslag.
1: Ik sta hier nu midden op het Molenwater. En van 6 banen zijn we teruggegaan naar 1. Want we gaan steeds meer richting de finale. De ruiters die achter mij rijden, die zijn nu aan het inrijden voor de bekers. Dus ze gaan nog door voor de bekers. Maar er is nu inmiddels ook bekend welke ruiters doorgaan naar de Zeeuws kampioenschap vanavond. Ik sta hier naast Sjaak Janssens, wedstrijdleider vandaag. Sjaak, zijn er bijzonderheden of verrassingen vandaag tussen de deelnemers?
2: Er zijn zeker verrassingen. De totale top 4 van vorig jaar, die is er niet bij. Julia Kruk wisten we van tevoren. Die is geblesseerd. André van Maldenhem, de nummer 2, heeft gemist. Jordi Maljaars heeft gemist. En ook Amy Kruk. Dus we krijgen een totaal nieuw podium.
1: En welke namen zijn nou echt de verrassingen van dit jaar? Die je vorig jaar helemaal niet in de lijst stonden, nou, bijvoorbeeld?
2: Voor mij de verrassing vandaag is Carlijn Geeloet van de afdeling Soeburg. Die steekt voor het eerst in de carrière 30 van de 30. Haar vorige persoonlijke record was 28. Dus hij staat op zo'n dag kan verbeteren, ja. Maar dan heb je nog niks. Maar dat is dan wel leuk om dat nu vandaag te doen.
1: Dus het wordt een verrassende wedstrijd vanavond vanaf 6:15. Gaan wij dan natuurlijk ook live uitzenden. Zeg, Sjaak, als je nou terugkijkt op hoe het tot nu toe is gedaan, ben je dan tevreden?
2: Meer dan tevreden. Ik keek gisteren op alle weerapps die er waren. Het zou een hele dag ongeveer regenen. Nou, we hebben tussen de middag 3 spetters gehad. Ik hoor van mensen dat het gewoon regent ergens. Maar qua weer hebben we het heel erg getroffen. Er is nog niemand van het paard gevallen. Ik heb nog geen EHBO gehoord. Dus laten we hopen dat het ook netjes afloopt.
1: Nou, daar gaan wij natuurlijk ook voor. Het is aftellen nu tot de live-uitzending van 6:15 op tv vanavond. En tot die tijd zijn wij gewoon nog op radio en televisie om jullie bij te praten over wat hier gebeurt.

0: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan.
6: Niet alleen in Nederland was het natuurlijk droog, ook bij onze zeeuw Ed in Spanje. Maar daar schijnt ook regen te zijn gevallen. We gaan het zo meteen maar eens even aan hem vragen hoe dat zit. Eerst het Zeeuwse nieuws van alle vijf. Martijn van der Werf, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: De politieke partij Pro in de Raad van Middelburg heeft vragen gesteld over het gebruik van het UF-schuim in Middelburgse huurwoningen. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt eerder dat het schadelijke isolatieschuim bij duizenden woningen in Zeeland zou moeten zijn gebruikt. Het schuim kan kankerverwekkend zijn en misselijkheid, duizeligheid en brandende ogen opleveren. De politie dreigt beelden te delen van een verdachte. De man heeft geld opgenomen in Zierikzee met een bankpas van een slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Omdat de verdachte mogelijk minderjarig is, zijn nu nog onherkenbare beelden gedeeld. Meldt hij zich niet binnen een week, dan worden de herkenbare beelden gedeeld. Met de gestolen bankpas is volgens de politie duizenden euro's opgenomen. Bij alle brandweerkazernes in Zeeland hangt vandaag de vlag half stok. Dat is vanwege de begrafenis van een omgekomen brandweerman bij Oudorp 2 weken geleden. De brandweerman was betrokken bij de bestrijding van een grote duinbrand. Hij kwam onder een brandweerwagen terecht en raakte zwaar gewond. Hij overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Op de dag van zijn overlijden hingen de vlaggen ook half stok. En dan gaan we nog even polshoogte nemen bij het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. Want daar zijn ze inmiddels van 6 banen terug naar 1 baan. De ontknoping van het kampioenschap nadert dus. En de strijd om het kampioenschap ligt helemaal open. Je hoort wedstrijdleider Sjaak Janssens.
8: Er zijn zeker verrassingen. De totale top 4 van vorig jaar die is er niet bij. Julia Kruk wisten we van tevoren. Die is geblesseerd. André van Maldenhem, de nummer 2, heeft gemist. Jordi Maljaars heeft gemist. En ook Amy Kruk. Dus we krijgen een totaal nieuw podium.
6: En de ontknoping van dat kampioenschap is live bij ons te volgen op tv vanaf 17:45. Dan nog het weer in Zeeland. Er trekken buien over, mogelijk ook stevige exemplaren met onweer en veel regen in korte tijd. Tussen de buien door ruimte voor de zon, maximaal 21 graden en een krachtige zuidwestenwind. Morgen start nog met een paar buien, later droger en meer zon. Tot zover meer nieuws in onze app en anders op omroepzeeland.nl.
9: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: vez.
1: Nicky Jam, Sebastian en Louis Fonsi met Date la Vuelta. Het is bijna 6:05. Na een hoop gepraat is er dan nu toch dat kenniscentrum Slavernijverleden in Zeeland. En je hoort zo meteen wat hun eerste project is. Hoe gaat het op het Molenwater in Middelburg bij het Zeeuws kampioenschap ringrijden? Ook zo meteen natuurlijk weer even daar naartoe. Maar eerst naar Spanje. Naar onze Zeeuw in het buitenland, Ed Westerwelen, die in de buurt van Sevilla woont. Ed, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoe is het?
1: En met mij is het goed, met jou?
2: Ja, prima. Eigenlijk vandaag voor het eerst sinds mei, denk ik. Een dag met relatief koel weer, onder de 35 graden. Dus,
1: sinds mei?
2: 30 graden en zelfs een beetje regen vanochtend.
1: Tjo, wij zeggen dan wel, Paul, droogte en poeh, het was zo warm hier. Maar sinds mei niet onder de 35 graden, dat klinkt natuurlijk wel weer een stuk heftiger dan wat wij hebben meegemaakt.
2: Ja. We zijn het hier gewend inmiddels, hè.
1: Dat is waar. En regen, wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
2: Nou, vanochtend was het, ik denk een half uurtje, een klein buitje. Mm. Maar dit is dan enorm welkom na zo'n lange droge tijd. En de olijfbomen hier, die zitten onder het stof. Dus het is lekker dat het eventjes eraf regent. Maar verder is het, het stelt er niet heel veel voor, maar het is toch wel lekker om eventjes een afkoeling te hebben.
1: Dat snap ik. Nou is het hier zo dat vanwege de droogte allerlei gemeenten extra bomen water moesten gaan geven, omdat die dat natuurlijk helemaal niet kunnen hebben. Die zijn gewend aan veel meer regen en veel minder warm weer. Ik neem aan toch dat de bomen en struiken, planten en zo in Spanje wel ingericht zijn op droge omstandigheden.
2: Ja, nou, de veel planten en struiken en bomen kunnen er natuurlijk veel beter tegen. Die zijn hier wel aan gewend. En het zijn andere variëteiten die ze gebruiken.
1: Ja.
2: Wij gebruiken voor onze tuin bloemen, planten en dergelijke automatische beregening. Die gaat 's ochtends vroeg aan en 's avonds laat ook. Mm. En voor onze olijven is het niet per se nodig. Want de olijven kunnen in principe volledig droog. Maar die geven ook een paar liter water per dag. Om te zorgen dat de olijven toch iets groter worden dan wanneer ze helemaal droog staan.
1: Oh ja, is dat dan de reden dat het op die manier dan toch er nog net ietsje sappiger, grotere olijven worden?
2: Ja, sappiger niet, maar wel groter inderdaad. Oh ja. Ja, klopt. Ja.
1: Grappig zeg. Hoe staat het eigenlijk met de olijven? Wanneer is de oogstperiode daarvoor?
2: Nou, wij zijn vanochtend even bij de coöperatie langs geweest om te vragen wat de planning is volgens hen. De olijfoogst gaat in twee delen. De verdeo, de groenheid, zeg maar, is de eerste stap. En dan zijn de olijven nog groen. En dan kunnen ze geoogst worden voor tafelolijven. Ze kunnen daarna nog 1 of 2 maanden blijven hangen, maar dan gaan ze licht verkleuren. En dan zijn ze alleen nog maar goed voor olijfolie. Maar wij willen zoveel mogelijk vroeg plukken, want de prijs is bijna dubbel per kilo die je dan krijgt. Dus dat is toch wel interessant.
1: Ja. En waarom zou je ze dan langer laten hangen, als je er minder voor krijgt?
2: Ja, omdat het kost toch veel tijd. Mm. Wij hebben 130 bomen, die oogsten we met z'n tweetjes. En dat kan je niet in 2 of 3 weken doen. Maar ja, sommige variëteiten zijn ook net iets te klein. Of, dit is een goede vraag eigenlijk. Maar het is er is altijd een deel dat vroeg geoogst wordt en een deel wat later geoogst wordt. En dat zal ook te maken hebben met beschikbare arbeidskrachten, denk ik.
1: Ja, want hoe oogst je olijf? Ik heb wel eens gezien dat het gebeurt met zo'n soort tractor die dan met een soort arm aan zo'n boom schudt. En dan valt het allemaal in een soort grote paraplu eronder. En dan is het zo gebeurd. Maar jullie doen dat vast anders.
2: Ja, precies. Nou, dat ligt ook aan de variëteit. Sommige variëteiten zijn daar specifiek op gekweekt. En dan de boompjes zijn jong, die schudden nog mee. Onze bomen zijn zo'n 40, 50 jaar oud.
1: Daar moet je niet mee gaan schudden.
2: Als je daaraan schudt, dan het enige wat schudt ben je zelf. Want die boom die beweegt niet. En ook deze olijven die vallen niet van de takken. Dus je kunt ook niet met een stok er tegenaan meppen. Mm-hmm. Het is gewoon rits met de hand. En elke olijf wordt dus in principe met de hand van de tak afgehaald. En we gaan zo, denk ik, dit jaar is het een goed jaar. We gaan richting de 5000 kilo totaal. Dat is zo'n 80, 90 kilo per boom.
1: Oh, en dan moet je op een laddertje klimmen en zo, dat soort dingen?
2: Ja, Ja, de hogere regionen wel. En daar ligt dan, een doek of een mat onder, op de grond. Van 5 bij 8 meter. Mm. En daar alles los van de tak en vervolgens de doeken opdoeken.
1: Nou ja, dus jullie kunnen wel met z'n tweeën tegelijkertijd op een laddertje dan gaan staan?
2: Ja, dit kan. We hebben dan 2 ladders. En ja, dan, Ja. Ja, hoor, dat lukt. En we komen nog af en toe wat vrienden langs natuurlijk. Ik krijg binnenkort mijn nichtjes uit Zeeland op bezoek.
1: Wat leuk.
2: Die komen niet zozeer voor de olijfoogsten.
1: Ah, ze denken nu nog dat ze niet voor de olijfoogst komen, maar als ze er eenmaal zijn...
2: Ja. Misschien luisteren ze mee, dus ik ga er even niet op in.
1: Nee, precies. Een soort... jeugdarbeid, zeg maar. Maar dan, valt wel.
2: Ja. Jongens zijn ze niet meer.
1: En dan in de brandende zon ook nog gebeurt dat dan, Ed?
2: Ja, nou, in september is het dan iets minder. Maar dan is het wel dat je vroeg begint. 8 uur of zoiets. Of vroeger als je wilt. Mm. En dan moet je om 12 uur wel stoppen als het een zonnige dag is.
1: Ja.
2: En dan kun je s'avonds om 6, 7 nog een paar uurtjes doen.
1: Ah, ja.
2: En dan is het redelijk te doen. De temperatuur in september is gelukkig, want dit gaat waarschijnlijk half september van start. Dan is het wel onder de 30 meestal. Hm. Maar
1: wat een klusje.
2: Ja, gezond.
1: Tot slot nog even, hoeveel gaan er dan tijdens het plukken ook even gewoon de mond in om even voor te proeven?
2: Nou, 0, want die zijn niet te eten.
1: Nee?
2: Nee, olijven zijn heel bitter. Om die te kunnen eten, moeten ze eerst in water met zout. En dat is een proces van een aantal weken. En dan kun je er nog tijm bij doen of knoflook en dat soort dingen. Maar het is zeker niet iets wat je van een boom eet. Ik heb het al eens geprobeerd. Ja, je moet het toch een keer proberen.
1: Ja, daarom. Je wordt toch nieuwsgierig, lijkt mij. Ja.
2: Dat is niet aan te raden.
1: Okay. Goed, nou, dat scheelt dan maar weer. Dat helpt dan mee om te zorgen dat je zo gauw mogelijk inderdaad aan je kilo's komt daar tijdens het plukken. Dankjewel voor nu om ons even bij te praten. Hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen daar en tot de volgende keer weer.
2: Oké, adios. Tot ziens.

0: The Birds met Mr. Tambourine Man. Het is exact 16:45. Op het Middelburgse Molenwater wordt gestreden om de titel Zeeuws kampioen ringrijden 2026. Sophie Willeboortse doet al de hele dag verslag. Zeg Sophie, ik hoorde wel heel veel geroezemoes. Waar ben jij beland?
1: Ja, geroezemoes en geklingel, want ik zit nu momenteel in de feesttent. Althans, het is een soort tent waar je iets te drinken kan halen. Er zijn heel veel mensen lekker een plekje uit de zon gaan zoeken. En daar zit, zo heeft Niek dat ook gedaan, Niek uit Grijpskerken. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U heeft een mooi plekje gevonden hier.
2: Ja, zeker. Ik zit hier keurig. Lekker uit de zon en biertje erbij.
1: Hoeveelste biertje is het van vandaag?
2: Derde.
1: De derde. Nou, dat moet kunnen met dit dorstige weer. Ja. Zeg Niek, je zit hier lekker in de tent. Je komt zelf uit Grijpskerken, zei je. Ja. Ben je bekend met het ringrijden?
2: Ja, zeker. Bij ons op dorp is het ook altijd 3 keer in een jaar. Dus daar gaan we altijd naartoe.
1: En doet er dan ook een bekende van je mee? Of doe je dit echt voor het
2: plezier? Jawel, er doen er een hele hoop van Grijpskerken mee.
1: Heb je dan zelf ook een paar persoonlijke favoriet?
2: Nou, nee. Niet echt. Nee, niet echt. Ja, de jongens van Dingemansen, dat zijn de favorieten altijd. Maar zijn niet echt mijn favoriet.
1: Hoe komt dat?
2: Ja, er was er een vrouwtje die won. Dat vond ik toch wel heel bijzonder. Voor het eerst in de geschiedenis, hè, dat er een vrouw won Zeeuwse kampioenschap.
1: Nou, dat is heel bijzonder inderdaad. Het zou leuk zijn als dat dit jaar natuurlijk ook weer gebeurt. Ja. Hey, en wat staat er verder voor jullie op de planning? Jullie doen nog een biertje en dan straks bij dit finale gaan kijken?
2: Ja, sowieso. We blijven tot het klaar is hier zo.
1: Want de baan bevindt zich nu ongeveer 20 meter achter ons.
2: Volgens mij zijn ze al bezig.
1: En gaan jullie straks verplaatsen naar het hek of blijven jullie lekker in de tent zitten?
2: Ik kan het niet zien. Dat staat allemaal vol daar.
1: Nou, dan zou ik lekker blijven zitten waar u nu zit. Want lekker droog, lekker biertje erbij. Veel plezier. En,
2: dankjewel.
1: We gaan zien wie er gaat winnen.
2: Ja, oké.
0: Sophie, dankjewel daar vanaf het Molenwater in Middelburg. Waar het dus spannend is, maar gelukkig ook heel gezellig.

0: 13 jongeren hebben zich de afgelopen tijd verdiept in de geschiedenis van de Zeeuwse slavenhandel. Met korte podcastafleveringen delen ze de verhalen, binnenkort ook met de rest van Zeeland. Het is het eerste project van het kenniscentrum Slavernijverleden Zeeland, dat eind vorig jaar na een lange aanloopperiode officieel werd opgericht. Verslaggever Lonneke de Klerk mocht bij een van die podcastopnames aanwezig zijn.
1: Welkom bij deze shortcast-serie Mijn Nummer. Dat gaat over het Zeeuwse slavernijverleden.
2: In een zaaltje bovenin het Maritiem Museum in Vlissingen zitten 16-jarige Janaya Maljaars met een koptelefoon op achter een podcastmicrofoon. Ze maakt opnames met journalist Robert Verkerk, die je net hoorde, en met Hannicole Blokland, die heel veel weet over het Zeeuwse slavernijverleden. En Janaya vertelt over verhalen die ze heeft gelezen in het archief van de Middelburgse Commerciecompagnie. In de 18e eeuw de grootste particuliere onderneming in Nederland die zich bezighield met slavenhandel.
3: We zijn een tijd geleden naar het archief in Middelburg geweest. En daar hebben we wat uitleg gekregen en wat er nou precies de bedoeling is. En toen heb ik thuis wat onderzoek gedaan. Ik had het onderwerp gezondheid en welzijn. Dus vooral hoe het ging met die mensen en hoe het in die tijd verliep. Ik heb geleerd dat het echt best wel heftig was. En dat ze van wat ze te eten kregen en hoe ze sliepen.
2: En wat vond je ervan om dat dan allemaal te lezen en allemaal te weten te komen?
3: Nou, ik vond het echt zo gek voor woorden dat het gewoon... Dat het zo ging in die tijd. Ik vind dat echt bijna te gek voor woorden. Ik vond het echt niet kunnen. Ik vind het gewoon, het is natuurlijk niet te doen. Ik vind dat het ook nooit meer mag gebeuren. Dus daarom vind ik het heel belangrijk dat het zeker herhaald blijft worden. En dat iedereen er meer te weten over komt.
2: De podcast waar Janaya aan meewerkt is onderdeel van het project Mijn Nummer. Zeeuwse slavenhandel in 13 portretten. Het eerste project van het kenniscentrum Slavernijverleden Zeeland. Waar Hannicole Blokland een van de kartrekkers van is.
4: Ja, het is een ontzettend mooi project. Het is echt een zoektocht van die jongeren naar slavenhandel, slavernij. En je ziet bij al die jongeren dat het ze zo verbaast wat er vroeger allemaal gebeurd is. Dat ze zich haast soms niet kunnen voorstellen. Maar ze komen er ook dieper in, want ze wisten er eigenlijk niet zoveel van. Ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Maar het is zo mooi om te zien hoe zij zich dan vastbijten in een onderwerp. En dat gewoon stapje bij beetje gaan onderzoeken.
2: En merkt u nou dat die jonge mensen een ander perspectief op die geschiedenis hebben?
4: Jonge mensen kunnen zich dat haast niet voorstellen. Ze kijken met de ogen van nu en denken van... hebben wij mensen dit in het verleden andere mensen aangedaan?
2: Dat zegt ook Janaya, die er wel wat over heeft geleerd op school... maar nooit echt tot in detail.
3: In het eerste paar jaar van het voortgezet onderwijs... kreeg ik wel wat lessen erover, maar niet echt... heel diep gaan. Dus eigenlijk wist ik alleen een beetje de basiskennis... maar verder wist ik er niet heel veel over.
2: Vind je dat dat anders moet?
3: Ja, ik vind van wel zeker een zwarte bladzijde in de geschiedenis. En we weten heel veel over de oorlogen... maar dit wordt een beetje aan de kant gelegd, vind ik zelf persoonlijk. In de toekomst mocht er een keer wat gebeuren of iets. En dan, ik hoop dat iedereen er meer te weten over komt... zodat het zeker niet nog een keer gebeurt.
1: Ja. Dit was hem weer. Dankjewel. En ik zou zeggen tot de volgende.
3: Tot de volgende.
0: En zo komen er dus steeds meer podcasts nog. Binnenkort te beluisteren via de website van het kenniscentrum Slavernijverleden. En ook worden de jongere portretten gemaakt. En die zijn als een reizende expositie dan later in de hele provincie te zien. Tot zover het eerste uur van Zeeland komt thuis. Maar we zijn er nog lang niet. En straks natuurlijk nog veel meer aandacht ook voor het Zeeuws kampioenschap ringrijden.

0: Greenheart.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de

0: woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
13: Omroep Zeeland.
15: De kogel is door de kerk, letterlijk. Niet in de zin van de kogel, maar wel van de kerk. De kerk in Sierenhoek is namelijk verkocht. Reacties daarop krijg je zo meteen. Het is 5:05 en dit heb ik verder voor je in dit half uur. Natuurlijk de verwikkelingen op het Molenwaterpark, waar het Zeeuws kampioenschap ringrijden plaatsvindt. En over 1:10 dan hoor je natuurlijk onze weerman, Steven van der Gijzen. Het weer voor de komende uren en dagen. Hoe zit het eigenlijk met die waarschuwing voor die windhoos? Nou, wil jij reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk. Stuur dan even een appje naar de studio 0118 499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland Komt Thuis. De katholieke kerk in Sierenhoek is verkocht. De heilige Willy Broderskerk, de pastorie en de grond eromheen zijn overgenomen door projectontwikkelaars die er waarschijnlijk woningen van willen gaan maken. De inwoners moeten nog wel even wennen aan het idee. Verslaggever Daya Unland spreekt met hen bij de kerk in Sierenhoek.
16: Ik ben Ria Hogesteer. Ik ben 81 jaar en ik heb mijn hele leven op Sierenhoek gewoond.
17: En ging u ook naar deze kerk?
16: Elke zondag, mijn leven lang.
17: En wat vindt u er dan van dat hij nu verkocht is?
16: Nou, en om te beginnen, in de eerste plaats was het natuurlijk verdrietig dat hij gesloten werd. Maar dat moest ik toch proberen begrip voor op te brengen. Maar dat hij nu verkocht is, daar ben ik toch een beetje opgelucht om. Want wat zou er anders gebeuren? Hij staat te verpauperen, dat had ik heel erg gevonden. En nu krijgt hij misschien toch een goede bestemming. En kunnen we nog kijken naar iets waarvan we zeggen van, ja, dat komt toch nog een beetje goed met onze kerk.
17: Dus in dat opzicht bent u er wel blij om, of in ieder geval gerustgesteld?
16: Gerustgesteld is het goede woord.
18: Ik ben Astrid Wiesner en ik woon nu 30 jaar hier in Sierenhoek. En vroeger ging ik wel naar de kerstmis, maar voor de rest ja, kom ik uit Den Haag, maar ik ben wel katholiek opgevoed, want mijn moeder was een Limburgse, dus vandaar dat ik toch katholiek ben.
17: Ging u zelf nog naar deze kerk?
18: Niet veel, nee. Omdat ik vroeger moest en nu dacht ik van ja, nu moet ik niet meer.
17: De kerk is nu verkocht, wat vindt u daarvan?
18: Ja, ik stond er wel van te kijken dat die verkocht was. Want ja, en dat er straks huizen in komen, dat vond ik ook een beetje vreemd. Ik had iets anders verwacht eigenlijk. Ik had meer verwacht dat er misschien iets van tentoonstellingen of dat soort dingen in zouden komen. Maar dat, er komen gewoon dus appartementjes in, begrijp ik. Maar ik stond er wel van te kijken dat die verkocht is.
17: Hoe belangrijk is de kerk voor Sierenhoek?
18: Voor Sierenhoek is die voor de oudere mensen, denk ik, dat die heel belangrijk is. En ik denk voor de jongeren, ja, misschien ook een paar nog, maar niet veel die nog in de kerk kwamen, denk ik. Anders had hij waarschijnlijk nog bestaan, lijkt mij. Maar het kapelletje is nog wel nu belangrijk, omdat er komen nog heel veel mensen die gaan daar naartoe. Dus dat vind ik wel. Ik hoop voor die mensen dat dat blijft bestaan.
19: Ik ben Richard Ginnens. Ik ben secretaris van de parochie kerncommissie. Dus dat is niet het parochiebestuur, dat is een andere delegatie. Ik woon hier bijna 50 jaar, ben hier niet geboren. Maar vanwege het onderwijs dat ik toen, en nog eigenlijk doe, maar ik ben gepensioneerd, ben ik betrokken, tot zeer betrokken, parochiaan en ja, bestuurslid van deze kern.
17: Ondanks dat de kerk verkocht is, hoor ik op straat toch mensen zeggen van ja, we hopen dat die kapel blijft bestaan. Kunt u daar wat over zeggen? Blijft die bestaan?
19: Nou, de Mariakapel in het voorportaal voorlopig wel. Die mogen wij dagelijks blijven gebruiken. Want dat is een soort inloop, hè, devotiehoek. Tot de koper heeft gezegd, jongens, nu houd het op. Dus dat kan al wel 2 jaar duren voordat dat einde wordt. En de Willy Broderskapel, die blijft altijd in ons bezit. En die kunnen we altijd blijven gebruiken als samenkomst voor gebedsdiensten en wat iets meer zijn. Dus die blijft gehandhaafd.
17: Die is niet mee verkocht?
19: Absoluut niet mee verkocht. Blijft ons eigendom.
15: En voorlopig blijft alles nog even zoals het is, totdat de nieuwe eigenaar ook echt aan de slag.

0: opvallende rechtszaak 2 weken geleden. Ziekenhuis ADHZ in Goes en een plastisch chirurg die lijnrecht tegenover elkaar stonden vanwege een nieuw handzenuwcentrum met de naam HANDS. Nou, er is zojuist de uitspraak binnengekomen hier op de redactie. En verslaggever Eva van der Welen heeft die gelezen, Eva. Voordat we naar die uitspraak toe gaan, eerst nog even. Waarom stonden ze tegenover elkaar eigenlijk? Wat was er aan de hand?
1: Ja, het ADHZ was een rechtszaak gestart omdat het nieuwe handzenuwcentrum ook in Goes staat en maar 3 kilometer van het ziekenhuis. Dus ja, dat vonden zij concurrerend. Vooral ook omdat de plastisch chirurg die daar in het bestuur zit ook voor het ADHZ werkt. Nou, werkt de plastisch chirurg Hans-Pieter van Not. Die werkt zeg maar in het ziekenhuis, maar is daar niet volledig in dienst. Hij wordt ook wel als een vrij gevestigde medische specialist genoemd. Maar toch zegt het ziekenhuis, ja, deze werkzaamheden, dat is concurrerend.
0: Mm. Hoe dacht de rechter erover? Wat is de uitspraak?
1: Ja, het ADHZ heeft grotendeels toch gelijk gekregen, want handzenuwcentrum HANDS in Goes mag gewoon open blijven. Maar Van Not is medeoprichter. Hij moet uit die zaak. En hij mag ook geen werkzaamheden daar meer doen. Maar de rechter gaat niet mee in het concurrentiegeding namens het ziekenhuis.
0: Maar er is dus geen sprake van concurrentie dan?
1: Dat ligt iets gecompliceerder. Want inderdaad, voor het ADHZ is er geen sprake van concurrentie. Maar omdat hij een vrij gevestigd medische specialist zit, zit hij ook bij een corporatie, het CMSB. Nou, zij waren ook betrokken bij de rechtszaal, bij de rechtszaak. En zij zeggen, wij vinden ook dat er sprake is van concurrentie. Want je had toestemming aan ons moeten vragen of dat mocht. En de rechter zegt, dat klopt inderdaad. Hij had toestemming moeten vragen en dan is er wel sprake van concurrentie. Dus de corporatie CMSB krijgt wel gelijk in het feit dat het concurrerend is. Maar in ieder geval, het ADHZ heeft wel zijn gelijk gekregen dat Van Not uit HANDS moet en daar ook niks meer aan werkzaamheden mag doen.
0: Dus er blijven voor de consument 2 plekken over waar je terecht kan. Je kan nog steeds dus naar het ziekenhuis en je kan naar dat handzenuwcentrum. Je wordt alleen niet meer in beide plekken door eenzelfde arts behandeld.
1: Precies.
0: Want Hans-Peter van Not moet eruit. Eva, dankjewel.

0: Shaboozy, Miles Smith en Blink Twice. Het is bijna 4:15. De weersverwachting die krijg je vanmiddag van Stefan van der Grijze. Dag Stefan.
1: Een hele goede dag. Het was heel wisselend vandaag. Mooie opklaringen met zon, maar ook een aantal zware buien met onweer en lokaal veel regen. In de buurt van Renesse viel zelfs meer dan 30 mm regen in korte tijd. Vanavond nog steeds enkele buien met kans op onweer. In de nacht vallen ze voornamelijk dicht bij zee en daalt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Nou, morgenochtend nog steeds een aantal buien, kunnen soms weer stevige buien zijn. Maar morgenmiddag wordt het vanuit het noordwesten allemaal wat droger met meer ruimte voor de zon. Opnieuw maximaal 21 graden, al moet ik zeggen dat de temperatuur net in Zeeuws-Vlaanderen in de zon nog eventjes tot 23 graden is geraakt. Maar dat gaan we morgen denk ik net niet halen.
0: En het weekend?
1: Het weekend wordt het allemaal beter. Zaterdag nog wel een paar buien. Zondag blijft het waarschijnlijk droog. Meer ruimte voor de zon. 21 graden. En na het weekend lijkt het erop dat het op woensdag zelfs weer 25 graden kan worden.
0: Steven van der Grijze, dankjewel.

0: Een extra vergadering van het waterschap over de uitlatingen van bestuurder Marien Westraten en een ingediende motie van treurnis. Een unicum in de carrière van de dijkgraaf van Poppelaar. Poppelaars die leidde die vergadering waarin Westraten zich moest verantwoorden voor die dreigende taal richting een journalist. En zoiets maakte Poppelaars dus eerder niet mee.
1: Ja, de aanleiding was natuurlijk heel bijzonder. Hè, dat 6 fracties in onze algemene vergadering het initiatief nemen om een vergadering tijdens of net na zomerreces bijeen te roepen. Dat is ook het onderwerp was heel bijzonder. Hè, de uitlatingen van het dagelijkse bestuur tegen een journalist van Omroep Zeeland. Ja, het is geen waterschapsaangelegenheid. Maar goed, de heer Westraat is wel lid van ons waterschap. Dus ja, daar legt het ook wel een bijzondere relatie, moet ik zeggen.
2: Heeft u ooit zoiets wel eens meegemaakt?
1: Nee, in het waterschap heb ik dit de afgelopen 15, 16 jaar nog nooit meegemaakt. Wel eens dat er natuurlijk uitspraken worden gedaan, maar niet dat het dermate hoog wordt opgespeeld dat er mensen van vakantie terug moeten komen om dit te bespreken in een openbare vergadering.
2: Nu ging het er vanavond fatsoenlijk aan toe. Iedereen vertelde zijn of haar kant van de zaak. Hoe heeft u dat beleefd?
1: Zo heb ik het ook beleefd, want het kan natuurlijk heel anders uitpakken. Hè? Als het modder gooien wordt of we zetten de ballen allemaal op één persoon en dan gaat dat niet goed. Nou, maar daar heeft ook iedereen een steentje aan bijgedragen. De heer Westraten heeft netjes geantwoord. De leden van de AV die hebben zich ook proberen bij de inhoud te blijven. En dat is meestal ook wel gelukt. Er is ook wel eens een eigen om andere dingen bij te halen. Dat mag dan ook wel. Dus ik heb het ook wel als een respectvolle vergadering ervaren. En bovenal, dat we er ook allemaal iets van geleerd hebben. He, de heer Westraat heeft er iets van geleerd. Daar gaat hij mee aan de slag. Ik heb ervan geleerd in de zin van, nou ja, er ontbreken bij ons ook bepaalde werkwijzes hoe daarmee om te gaan in de toekomst. Want het kan overal gebeuren. Dus dat heb ik er dan weer van geleerd.
2: Nu werd er aan het eind van de avond alsnog een motie van treurnis ingediend. Dat is eigenlijk op de ladder der moties de onderste, de minst politiek gevaarlijke, zeg maar. Heeft u dat al eens meegemaakt?
1: Ook dat heb ik nog niet meegemaakt in de waterschapswereld. Maar goed, je ziet toch wel dat de politiek steeds meer haar intrede doet. En dan worden ook dit soort moties ingediend. En ja, dat hoort dan maar bij het politieke spel, zo ervaar ik dat.
2: Wat neemt u nou mee uit dit geval, zeg maar? Het is, de aanleiding was best vervelend. En hoe denkt u er nou over aan het einde van deze avond?
1: Nou, ik denk wel dat bij iedereen het besef is doorgedrongen dat je nog beter moet opletten op wat je zegt in een bepaalde situatie. En natuurlijk hebben we er allemaal wel eens of geen zin in, of geen tijd voor, of wat dan ook. Maar zeg dan even, ik kom er de volgende dag op terug. Of neem netjes de tijd, maar kom niet gelijk met grof geweld.
2: Nu moet Marien Westraten verder met een motie van treurnis op zijn palmaris, zeg maar. Maakt dat iemand mank of beschadigd?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat het hoofdzakelijk erom zal gaan hoe de heer Westraten zich in de komende periode uitlaat. Voor mij als collega maakt het helemaal niet uit, want zijn werk doet hij gewoon goed en daar valt niks op aan te merken. Het was enkel het gedoe eromheen.
2: En het is eigenlijk gewoon een gele kaart.
1: Nee, zelfs dat vind ik nog te ver gaan. Nee, ook zelfs dat is niet aan de orde. Ik denk dat de heer Westraat hier ook lering uit getrokken heeft. Heeft ook zijn excuses aangeboden, dus en daar vertrouw ik ook op.
0: De motie van treurnis haalde het trouwens bij lange na niet. Er waren 9 stemmen voor en 15 stemmen tegen. Straks naar verslaggever Nanshu Hiddes bij het Zeeuws kampioenschap ringrijden.

0: Bente met 3, 2, 1. Op het Molenwater in Middelburg wordt gestreden door tientallen rijders in het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Het hele podium van vorig jaar is al afgevallen, dus het wordt straks nog spannend. Verslaggever Nanju Hiddes staat tussen het publiek.
1: Ja, hoi Floris Jan. Ze zijn nu inmiddels een ring aan het proberen te steken van 15 mm. En ze doen dat voor de laatste wisselbeker. De 12 wisselbekers zijn al vergeven en dan nu voor de 13e. Ze zijn ze dus nog niet aan het ring steken voor de titel Zeeuws kampioen. Ik sta hier in ieder geval lekker in de schaduw, want aan de rechterkant van de baan is schaduw en aan de linkerkant staan de mensen in de zon. Het is echt onwijs druk. Mevrouw, u heeft toch wel een mooi plekje weten te vinden, helemaal vooraan.
2: Zeker, we stonden hier al om 14:30, dus we hebben het plekje goed bemachtigd.
1: En komt u nog speciaal voor iemand?
2: Nee, we kennen ze allemaal niet. We zijn gewoon met de boot op vakantie en toevallig was dit vandaag.
1: Jullie zagen dat toevallig ergens staan dat het was?
2: Wat zei je?
1: Jullie zagen dat toevallig ergens staan dat het was?
2: We waren bij het informatiepunt geweest en toen hoorden we dat dit vandaag was.
1: Is het dan voor u ook de eerste keer dat u dit ziet?
2: Nee, we hebben het wel vaker gezien. We rijden zelf ook paard, dus we vinden dit soort evenementen wel heel erg leuk.
1: En ook best wel spannend om naar te kijken?
2: Zeker, en zeker nu de 10 mm er zo aankomt. Dan vind ik het echt wel een spektakel.
1: Maar als u zelf paard rijdt, dan weet u misschien ook wel een beetje hoe moeilijk dit kan zijn.
2: Dit is gigantisch moeilijk. Ja, je ziet het. Je ziet de ring zelf nu al niet hangen. En dan met deze snelheid, dat is moeilijk.
1: Zou u dat wel een keertje willen proberen?
2: We hebben het geprobeerd, maar dan met een grote ring. En dat was al moeilijk genoeg.
1: Maar u kunt er in ieder geval wel van genieten?
2: Zeker, zeker. En het weer zit gigantisch mee, dus we hebben mazzel.
1: Ja, ik loop ook nog een stukje verder langs het dranghek. Daar zijn er ook wat mensen die op een stoeltje zitten. Ik kom eventjes bij die mevrouw, die zit hier heel comfortabel. Mevrouw, u heeft er even een stoeltje bij gepakt.
3: Zeker. Al een soort gemak, hè?
1: Hoe komt u aan dat stoeltje?
3: Dat hebben we van thuis meegenomen.
1: Maar dat konden jullie gewoon hier neerzetten?
3: Ja hoor, zeker. Doen we altijd, ieder jaar.
1: En vanaf hoe laat zit u hier al dan?
3: Vanaf het begin van de kamp. Dus er een uur of 4, half 5.
1: Maar u bent een beetje slechter been, is dat de reden dat u zit?
3: Nee hoor. Ik zit gewoon lekker.
1: En u heeft hier ook perfect zicht?
3: Dat gaat stik goed, ja. Ja. Geluk gehad.
1: Bent u nog speciaal voor iemand gekomen?
3: Nee hoor. Gewoon liefhebber van de sport op zich.
1: Wat vindt u er zo mooi aan dan?
3: De samenwerking van mens en dier.
1: Oh, en meneer is net terug. Die heeft even wat drankjes gehaald. Wat vindt u er tot nu toe van?
4: Spannend. Jammer dat die laatste net mis was. Dan kregen we al die missers terug.
1: Ja, maar nu toch in ieder geval nog steeds wel leuk om naar te kijken.
4: Absoluut. Absoluut mooi.
1: Nou, nog veel plezier in ieder geval. En lekker wat drinken erbij.
4: Ja, er komt nog een mooie kamp, dus dan moet je voorbereid zijn.
1: Ja, er komt nog een mooie kamp aan, Floris Jan. Dus in ieder geval een ronde waarbij de ringstekers nog kleinere ringen gaan steken van 10 mm.
0: Allemaal voor inderdaad die laatste beker dus, voordat aan het Zeeuws kampioenschap begonnen gaat worden. Nanju, voor nu, dankjewel. En zometeen in Zegt U Maar hebben we het ook hier over. Over de aandacht die er nu is voor het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Zouden andere Zeeuwse tradities die aandacht misschien ook wel verdienen? Praat erover mee zometeen in een nieuwe editie van Zegt U Maar.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Andere Zeeuwse tradities verdienen dezelfde aandacht die het ringrijden nu krijgt. Daarover gaan we het zo meteen hebben in een nieuwe editie van Zegt u het maar. Bij eerst een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Daarvoor gaan we naar Martijn van der Werf. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het ADRZ in Goes heeft een rechtszaak tegen een van hun plastisch chirurgen gewonnen. Het ziekenhuis wil dat de plastisch chirurg stopt met zijn werkzaamheden bij een handzenuwcentrum, wat hij ook heeft opgericht. Het ADRZ ziet dit als concurrentie. De rechtbank is het daar niet mee eens, maar vindt wel dat de werkzaamheden in strijd zijn met gemaakte afspraken over nevenactiviteiten. Het aantal fietsongelukken in Zeeland is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. In totaal werden 369 fietsongelukken geregistreerd. En dat is ruim 7,5% meer dan het jaar ervoor. Vooral het aantal jonge slachtoffers valt op. De gevaarlijkste plek in Zeeland is de rotonde Poelplein in Goes. De politieke partij Pro in de Raad van Middelburg heeft vragen gesteld over het gebruik van UF-schuim in Middelburgse huurwoningen. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat het schadelijke isolatieschuim bij duizenden woningen in Zeeland is gebruikt. Het schuim kan kankerverwekkend zijn en misselijkheid, duizeligheid en brandende ogen opleveren. En dan nog even naar het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. Het is daar in volle gang. Ze zijn inmiddels van 6 banen terug naar 1 baan. De ontknoping van het kampioenschap nadert dus. 17 rijders hebben alle 30 de ringen gestoken en strijden straks om de titel. Maar voordat die ontknoping begint, wordt er eerst nog gestreden om het beeldje, gemaakt door prinses Beatrix. En daar strijden rijders om die de laatste 15 ringen hebben gestoken. Daar zijn nu nog 12 rijders voor in de race. De ontknoping van het kampioenschap is straks live te volgen bij ons op tv vanaf 17:15. Dan nog het weer in Zeeland. Er trekken buien over, mogelijk ook stevige exemplaren met onweer en veel regen in korte tijd. Tussen de buien door ruimte voor de zon, maximaal 21 graden. Krachtige zuidwestenwind. Morgen start nog regenachtig, later droger en meer zon. Tot zover dit overzicht. Meer nieuws bij ons online op de app of omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland verkeersinformatie, dan meldingen van de ANWB. Er staat file op de A58 in de richting van Bergen op Zoom. Tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaat. 8 minuten vertraging, daar staat dan 7 kilometer file. Verderop trouwens tussen Roosendaal en Heerlen ook 7 kilometer file. Daar heb je ook nog eens 10 minuten vertraging. Dan file op de Deltaweg tussen Goestepoel en de afrit Wolfarsdijk. 10 minuten vertraging, daar staat 3 kilometer file. Op de A4 tussen de Belgische grens en Hogerheide een kwartier vertraging, 6 kilometer file daar. En tot besluit op de N57 net buiten Middelburg in de richting van Seroskerke. 2 kilometer file, ook 10 minuten extra reistijd.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
6: Omroep Zeeland.
4: Op een kwartiertje, over een kwartiertje op televisie bij Omroep Zeeland. De finale van het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Maar al de hele dag volop aandacht voor al die wedstrijden die daar gereden worden op het Molenwater in Middelburg. Veel aandacht dus voor het kampioenschap ringrijden. Maar er zijn in Zeeland nog veel meer culturele tradities. Zou daar ook niet meer aandacht voor moeten zijn? Bijvoorbeeld bij ons, bij Omroep Zeeland. Daarover gaat het vandaag in Zegt u het maar. Ja, je kan bijvoorbeeld denken aan het paardenspektakel De Stroh. Zou dat ook niet een prachtige live-uitzending verdienen? Of misschien wel de volkssport Krulbollen? Zeeuws-Vlaams, ik zou natuurlijk ook kunnen. En zo zijn er ongetwijfeld nog veel meer Zeeuwse tradities, Zeeuwse evenementen, maar ook misschien wel Zeeuwse lekkernijen waar wat meer aandacht voor moet zijn. Andere zaken uit Zeeland, tradities die echt de aandacht verdienen. En daarom is dat de stelling van vandaag in Zegt u maar. Andere Zeeuwse tradities verdienen dezelfde aandacht die het ringrijden nu krijgt.

Je luistert naar Zegt U Maar hier op Omroep Zeeland. Het is nog stil op de lijn. En zouden we dan voorzichtig moeten concluderen dat eigenlijk iedereen die naar Omroep Zeeland luistert vindt dat er helemaal niet extra aandacht moet zijn voor Zeeuwse tradities? Is dat dan wat we moeten beslissen hier dat de conclusie is? Misschien zitten jullie helemaal niet te wachten op meer aandacht voor de straw? Of vinden jullie eigenlijk alle aandacht voor het Zeeuws kampioenschap ringrijden ook niet nodig? Zou dat zo zijn? Dan horen we dat natuurlijk graag. Maar als je daar toch anders over denkt en denkt dat het wel degelijk een goed idee is dat er aandacht is voor Zeeuwse tradities, bijvoorbeeld bij Omroep Zeeland of op andere manieren, dat er extra aandacht is voor de Zeeuwse traditie. Als je daar zo over denkt, of als je er überhaupt een mening over hebt, of als je een goed idee hebt welke traditie dan van die aandacht zou verdienen. Als je zelf betrokken bent bij een Zeeuwse traditie, je houdt jezelf ergens mee bezig waarvan je denkt, hé, dat is toch iets moois, daar zou extra aandacht voor moeten zijn. Dan kan dat ook iets zijn natuurlijk waarvan je denkt, nou, daar bel ik eens even over, want ze verdienen die aandacht wel. Nou, laat van je horen en bel naar 0118 49 99 99.

0: luistert naar Zegt U Maar. De eerste reactie die binnen is gekomen is van Saartje de Smit. En die zegt, er zou best een goed idee zijn om wat meer aandacht te geven. Bijvoorbeeld aan het damesbollen hier in het kerkje of in IJzendijken. Er is ook telefoon van Peter Rechsteiner vanuit Horst, Limburg. Goedemiddag, Zegt U Het Maar.
1: Ja, ik heb dus gezien dat dat zingen van dat Zeemanskoor... Dat het toch eigenlijk een oude traditie is. En ik heb een familie in zitten, of hij zit er nog in, of hij zat erin, was Piet Minderhout.
0: Ja.
1: En ik weet eigenlijk niet of hij nog zingt, maar ja, hier is het één keer opgetreden. En dat was in, dat is Zevenum, dat is gemeente Horst. En toen zou ik er naartoe gaan en hij zei, ik bel je, maar hij had me niet meer gebeld. Dus ik heb hem eigenlijk nooit horen zingen.
0: Ach, en u zegt eigenlijk, nou, ook juist zo'n zeemanskoor, dat is wel een traditie die wat aandacht zou verdienen.
1: Ja, ik denk het wel. Ik zit nou naar dat ringrijden te kijken. En, dat ken ik. Dat heb ik al een paar keer natuurlijk gezien. Want mijn broer die woont in Middelburg. Hij zit in het oude zorgcentrum. Ik kom er niet zo vaak vanwege de hoge benzineprijzen. Maar binnenkort ga ik er wel weer heen. Maar ja, dan is dat koor er natuurlijk niet. En ik weet ook niet of het nog bestaat.
0: Nee. Maar toch even, meneer Rechsteiner. U bent, als ik u zo hoor, toch ook al van een zekere leeftijd?
1: Ja, ik ben 88.
0: En u gaat nog dan gewoon met de auto hier naartoe?
1: Ja, maar ik heb een jongere vrouw.
0: Ah, die rijdt u dan?
1: Die rijdt meestal,
0: Nou, dat is fijn. Nou, alvast veel plezier bij dat tripje voor in de toekomst. En een goede tip denk ik inderdaad. Zeemanskoren die meer aandacht verdienen. De oproep is helder.
1: Ja, ik dacht ik ga dat eens melden.
0: Ja, nou hartstikke leuk. En als u nog eens iets heeft wat u wil melden, dan weet u ons te vinden.
1: Ja. Zeg bedankt. En ik wacht maar af of er wat van komt.
0: Nou, en u bedankt, hè.
1: Ja hoor, doei.
0: Dag. Dan gaan we terug naar de provincie. Tenminste, ergens in de auto. We zijn gebeld door Peter. Goedemiddag, Zegt U Maar.
2: Ja, goeiedag, met Peter.
0: Vanuit de auto, ergens in de provincie?
2: Ja, ik zit nou vlakbij Henkensand.
0: Ah, oké. Okay. En jij wil ook reageren op de stelling?
2: Ja, klopt. Ja, nou, de ringsteken. Dat hebben we pas gehad in Ierseke bij de Wosselfeesten, zeg maar.
0: Ja.
2: En mijn vrouw die gaat daar best vaak naartoe. En ik had zoiets van, nou moet dat nou per se? Totdat je er op een gegeven moment bij staat, dan word je gewoon begrepen door de spanning van het spel, zeg maar. Dus ik heb zoiets van, inderdaad. Ik hoorde het net op de radio ook dat de Zeeuwse wedstrijden er zijn. Er mag best wat meer aandacht aan besteed worden.
0: Ja, dus dat zo meteen, over een paar minuten begint dan die live televisieuitzending, waarin dus echt ook wedstrijdverslag wordt gedaan van de finale. Dat vind je goed dat die aandacht er is?
2: Ja, dat heb ik zeker, ja hoor.
0: Ja. En zijn er nou ook nog andere tradities in Zeeland waarvan je denkt, nou, die verdienen ook wel zulke aandacht?
2: Nou, wat je ook noemt in dat stro, dat vind ik ook wel interessant.
0: Ja.
2: Ik heb ook gezegd, niks met baan, absoluut niet, maar als ik dat dan zie, dan kan ik het zeker wel waarderen.
0: Ja, nou, mooi zo toch? Leuk toch? Dat dan gebeurt. Ja, je zit dus in de auto, dus je zult het nog even met Zegt U Maar moeten doen tot je thuis bent, Peter.
2: Ja, dat zit er hier.
0: Ja, goeie reis nog verder en dankjewel voor je bijdrage.
2: Ja, ik had nog één kleine opmerking.
0: Tuurlijk.
2: Je vorige tune vond ik beter.
0: Oh, het wachtmuziekje bedoel je?
2: Ja, nou als er een wekker staat te tikken, dan af en toe een dingetje in de tussendoor.
0: Ja.
2: Dat is een beetje jammer.
0: Ik zit hier maar als de vakantievervanger, maar ik zal het zeker even doorgeven aan het vaste team.
2: Oké.
0: Dankjewel en een goede rit nog naar huis.
2: Ja, graag
0: gedaan. Dag. Dan naar Schravenpolder, naar Wim Dorst. Goedemiddag, Zegt U Het Maar.
3: Goedemiddag, met Wim Dorst.
0: Hallo.
3: Ik vond het altijd leuk, evenementen. Ik ga er ook graag naartoe, hoor.
0: Voor evenementen?
3: Ja, van trucs en trek en... van alles.
0: Ja, en vind je dat daar voldoende aandacht voor is, voor bijvoorbeeld de trekker?
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, dus dat is...
3: Ja, overal zie je borden hangen, dus meestal doe ik een evenement, hoor.
0: Mm. En ja. Meestal bel je ons dan ook nog even om het te vertellen.
3: Ja, klopt, ja.
0: Maar de ringrijden, zoals wat ze nu in Middelburg aan doen zijn, wat vind je daarvan dan?
3: Ja, dat is ook leuk.
0: Ja, maar daar ben je niet naartoe gegaan.
3: Nee, ik moest werken dus.
0: Ah ja, dan wordt het ingewikkeld, zeker.
3: Ja, is het vanavond ook nog, of niet?
0: Ja, het is vanavond ook nog. De finale begint zo om en nabij 6:00.
3: Oh, ga ik misschien even kijken.
0: Nou, dat kan natuurlijk nog steeds, ja. Moet je wel opschieten, denk ik,
3: zeker.
0: Om nog naar Middelburg te gaan, ja.
3: Ja, zeker. Kom goed, hé.
0: Nou, dankjewel voor het bellen, Wim.
3: Ja, dank je.
0: Dag.
3: Doei.
0: Als jij ook nog wil reageren op deze stelling. Andere Zeeuwse tradities verdienen dezelfde aandacht die het ringrijden nu krijgt. En dan ben ik natuurlijk ook benieuwd, welke traditie? Is er iets bij jou in het dorp of in de stad of in de omgeving waarvan je denkt, nou, daar kunnen ze best ook wel wat meer aandacht aan besteden. Laat het ons even weten. Alle tips zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Zomaar eens even peilen hoe het ook is in het Molenwater bij verslaggever Nanshu Hiddes. Maar bel dus ook vooral nog even om jouw reactie te geven.

0: op dit moment is 95% het eens met de stelling dat er meer aandacht moet zijn voor andere Zeeuwse tradities. Zometeen terug naar de bellers. Eerst even naar het Molenwater in Middelburg, naar verslaggever Nancy Hiddes. Nancy, hoe gaat het daar op dit moment?
1: Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Ik wou trouwens heel even iets corrigeren. Ik zei net dat ze al 12 bekers hadden weggegeven, vergeven. Maar dat is dus niet zo. Dus we moeten er nog 12 steken. Dus we hebben net voor de 13e gestoken. Ze zijn nu van 1 tot en met 12 daarvoor aan het steken. Dus het duurt ook nog wel eventjes voordat de echte finale begint. Mm-hmm. Ja, ik hoorde net bij Zegt U Het Maar dat Wim mogelijk hier nog naartoe wil komen. Ik denk dat hij wel op tijd zal zijn, want het kan nog wel eens een half uurtje gaan duren voordat de finale van start gaat. Ik ben in ieder geval bij een deelnemer, Helene Lauwersen. Ja, jij moet straks nog de finale.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik mag straks nog meekampen.
1: Is het een beetje spannend?
2: Nou, mega. Ja, zeker. Het is een leuke dag, maar dat eindigt altijd spannend.
1: En je was hier natuurlijk ook al ontzettend vroeg. Hoe laat?
2: Ja, de wekker ging vanochtend om 4:30. En tegen ongeveer 6:45 dat we hier op het Molenwater kwamen.
1: Hoe zit het dan met je energieniveau?
2: Ja, voor nu gaat dat nog goed. Maar als je straks thuis komt, dan...
1: Dan stort je in.
2: Nou ja, ja.
1: Ja, en dan gaat het natuurlijk in de finale om die ring van 10 mm. Heb je daar dan nog wel een beetje concentratie voor als je al zo'n lange dag erop hebt zitten?
2: Nou ja, die concentratie moet je dan weer pakken op het moment dat je op je paard gaat zitten. En dan moet je er gewoon weer helemaal voor gaan.
1: Wat mij wel opvalt is dat er natuurlijk veel grote paarden meedoen. Hè? Echt van die knollen. Ja, je hebt een vos voor de mensen die niet weten wat voor ras dat is. Dat is toch wel net ietsje kleiner. Heb je daar nou nog een nadeel van?
2: Nou, zelf persoonlijk vind ik dit juist een voordeel voor mij. Ik rijd er altijd lekkerder op dan een Belg. Een Belg moet je toch altijd zorgen dat je ring, zeg maar, perfect hangt. En op een pony heb je toch vaak nog wat uitwijkmogelijkheden. En gewoon de vlugge galop die het beestje hebt, vind ik een voordeel.
1: En je hoeft dat minder te bukken om onder het touwtje door te komen, of dat ook?
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: Dat is dan ook nog een voordeel, denk ik.
2: Vind ik wel, ja.
1: Maar je bent nu ook wel een biertje aan het drinken. Gaat dat wel een beetje in combi met die spanning voor de finale?
2: Ah, het is een 2.0-tje, moet kunnen.
1: Dat gaat dan nog wel net.
2: Dat helpt voor de ontspanning.
1: Ja, en Richard Dingemansen, jij hebt ook gestreden om de titel, maar helaas voor jou is het voorbij.
3: Ja, dat klopt. Ik had 2 mistertjes vandaag, dus dat is niet goed genoeg.
1: Maar hoe ging het verder voor de rest, vond je?
3: Ja, ging super. Leuke dag gehad. Goed weer. Maar ze gaven veel regen af, maar er is eigenlijk op 3 spetters na niks gevallen. Dus ja, dan is je dag al gauw geslacht.
1: Voor de hoeveelste keer doe je mee aan dit Zeeuwse kampioenschap?
3: Ik denk voor de, een jaar of 10 denk ik nu ongeveer. Ongeveer de laatste 10 jaar, ja.
1: En ooit zo ver gekomen als tijdens deze editie?
3: Ik ben 1 keer iets verder gekomen. Dan mocht ik wel in deze hoofdbaan strijden voor het kampioenschap. En voor de rest was het steeds net niet. Dus ja.
1: Vind je dat nou erg jammer?
3: Als het lukt is het leuk. Alleen, ik vind altijd meedoen is belangrijker dan winnen. En als je maar een leuke dag hebt en het weer is goed. En het is gezellig met de mensen waar je mee aan het rijden bent. Dat is voor mij het belangrijkste eigenlijk.
1: Nu staat er ontzettend veel publiek langs de zijlijn. Hoe zorg je er nou voor dat jij en je paard daar niet door afgeleid raken?
3: Je moet gewoon volledig gefocust zijn en je volledig afsluiten. En dat is heel moeilijk. Daarom is dit ook, als je in deze baan staat, een hele moeilijke sport. Maar ja, focus en concentratie is het allerbelangrijkste.
1: Dus je bent misschien ook wel opgelucht dat het nu klaar is, dat je even een beetje kan ontspannen?
3: Ik had er graag gereden, alleen ja, als je dan eenmaal afvalt en je staat hier en je hebt een biertje in je hand en je bent toeschouwer, dan is dat ook helemaal prima.
1: Nou, helemaal goed. Dankjewel. Nou, Floris-Jan, het is nog even spannend, nog even afwachten naar wie de bekers gaan. En dan straks hopelijk dat ze toch nog een beetje op tijd de finale kunnen beginnen.
0: Verslaggever Nancy Hiddes, dankjewel.
4: Zegt u het maar. Geef uw mening of reageer. Bel naar 0118 45x9. Omroep Zeeland.
0: We gaan naar Cor Doeselaar vanuit Turkije. Goedemiddag, zegt u maar.
5: Ja, dat heb ik ook gedaan, hè, gebeld.
0: Ja, nou daarom. We zijn graag benieuwd naar je mening.
5: Ja, ja, die paarden is toch wel leuk, want ik heb dat in die ziekenhuis gezien. En vooral die oude knollen, die bellen, ze noemen dat de bellen geloof ik, Belgische werkpaarden. Ja, dat vind ik toch wel fantastisch hoor, van die grote paarden, om die te zien. Maar dat is terzijde. Maar op Omroep Zeeland zie je vooral veel sport natuurlijk, vooral voetbal en zo. Dat zijn ze altijd bij. Maar er zijn nog zoveel andere initiatieven die gebeuren in de provincie Zeeland. En daar hoor je nooit over. Ook het Chanticoor heb ik laatst gezien in Kerkwerven, dat was fantastisch. Mm-hmm. Dat paling roken was fantastisch, dat zie je niet op televisie. Er was wel een madame uit Schouwduiveland van de radio daar.
0: Ja.
5: Maar dat is ook leuk om te laten zien. Maar zo zijn er een heleboel evenementen, kleinere evenementen. Mm. En die zie je nooit op televisie, ook niet op de radio. Andere zenders, Omroep Noord, Omroep Brabant, die hebben een buske. En de buske rijdt rond en die doet die evenementen aan. Ook kleinere evenementen. Ja. En dat zouden we er ook moeten nemen.
0: Maar
5: daar was er toen geen geld voor.
0: Nou, dat is natuurlijk wel. Omroep Brabant krijgt natuurlijk wel echt heel veel meer geld. Omdat het de financiën gebaseerd zijn op het inwoneraantal. Nou ja, dan kun jij ook rekenen. Maar als ik jou zo goed hoor, dan hoeven we niet meer elk weekend naar elke voetbalwedstrijd toe.
5: Nee, ik hou niet zo van voetbal. Maar ja, ieder is een hobby, hè. Dus ik gun dat voor andere mensen.
0: Ja.
5: Maar er zijn ook zoveel andere dingen. Die komen nou niet in beeld.
0: Nee,
5: dat vind ik toch wel heel jammer. Ja. En met zo'n busje, dat is ten eerste leuk als dat rondrijdt. En je weet niet wat er komt natuurlijk.
0: Nee.
5: En ook voor de mensen die zelf iets organiseren, is het natuurlijk leuk als ze op televisie komen.
0: Hè. Absoluut, zeker. Zeg, Cor, dankjewel voor je bijdrage.
5: Ja, spaar er maar voor, hè.
0: Ja, dat gaan we zeker doen, denk ik. Ging ik daar maar over. Maar dankjewel voor de tip.
5: Goeiedag.
0: En straks nog naar iemand die jarenlang met het busje voor Omroep Zeeland heeft gereden. Maar eerst nog even naar Kees Westdorp. Goedemiddag, zegt u maar.
6: Goedemiddag.
0: U wilde ook reageren op de stelling.
6: Ja, ik had een berichtje gestuurd en toen werd ik gewaardeerd bel even naar Omroep Zeeland. Dus
0: ja, nou ja, want u zei dat er ook meer aandacht moest zijn voor de motocross.
6: Ja, dat klopt. En niet alleen de strandcross en Vlissingen. Maar ook gewoon de normale cross. Er zijn wedstrijden zat overal.
0: Mm-hmm.
6: En we zien alleen de media maar als de traumahelikopter moet komen. En dat stoort wel een beetje eigenlijk.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen, u begrijpt vast wel dat wij er aandacht aan besteden als het fout gaat. Maar u zegt, besteed er ook eens een keer aandacht aan.
6: Ja, besteed ook eens aandacht als het goed gaat.
0: Als het goed gaat, ja.
6: Ja.
0: En hoe bent u daar zelf bij betrokken? Bent u alleen maar fanatiek toeschouwer of
6: nee,
0: heeft u nog een andere rol?
6: Nee, ik ben fanatiek EHBO'er bij de motocross.
0: Ah, oké. Okay. En dan staat u daar en dan denkt u, god, dit is toch eigenlijk machtig mooi om te zien?
6: Ja, het is een machtig mooi sport. Ik heb eigenlijk niks met de motocross. Ik ben er een beetje ingerold omdat ze mensen tekort kwamen in Rilland voor de motocross, voor de EHBO.
0: Mm.
6: Nou, ik ben er nooit naar weg gegaan. Ik zit er 3 dagen in de week.
0: Ja.
6: Woensdag, zaterdag, zondag. En ja, goed, je ziet een hoop ellende op die cross. Het gaat wel eens fout, maar het gaat ook wel eens goed.
0: Ja.
6: Het gaat meer goed dan fout, gelukkig.
0: Gelukkig maar, ja.
6: En ja, goed, dan wordt er geen aandacht aan besteed. Als we een clubcrossje hebben, dan is het hartstikke druk en gezellig. En dan zie je de andere kant van de motocross.
0: Ja, nou een duidelijke pleidooi, meneer Westdorp. Hartelijk dank daarvoor.
6: Ja, ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk overkomt.
0: Nou, dat is het zeker.
6: En
0: ik ga
6: dat
0: het ook
6: er een goede reclame gedaan wordt aan de motocross. En niet altijd maar in een kwaad daglicht. En dan
0: precies.
6: Van alles en nog bij wat er al gebeurd is op de cross.
0: Ja, nou helder. Dat is
6: het erg zat wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, dat is helder. Ik ga doorgeven. Ik kan natuurlijk niks beloven, maar het was een duidelijk pleidooi.
6: Oké, kom goed.
0: Hartelijk dank.
6: Fijne uitzending. Dag hoor.
0: Dag. Dan naar degene die weekendenlang overal door de provincie te vinden was met een busje. René van der Vliet.
7: Ja, stekeltje.
0: Nou, daarom. Zo noemden wij ons Omroep Zeeland busje. En jij ging al die evenementen af natuurlijk.
7: Ja, dat was zo gezellig.

0: vast nog in de geschiedenis van... ik heb ze trouwens ook van de omroep. Dat vind ik helemaal Valico of Mies en zo. Dat is grandioos.
1: Ja. En wat je ook al zegt, er zijn zoveel bijzondere evenementen... waarvan het mooi is dat er dan ook een keer aandacht voor is.
0: Ja, en dat vinden de mensen zelf ook hartstikke leuk, hoor. Want dat ik me aanmeldde, dat ik mocht heel vaak zelf uitzoeken waar ik naartoe ging. Mm-hmm. Nou, dan ga je even van tevoren een beetje contact op. En je werd met open armen ontvangen met ja... Ik ben bijvoorbeeld bij Briefje geweest voor mensen met een beperkt zichtvermogen.
1: En die hadden hele grote kaarten, of niet?
0: Ja, precies. En het is helemaal totaal niet vlug, maar je wordt er ontvangen, jongen. Die mensen vinden het hartstikke leuk dat er aandacht wordt geschonken aan dat soort zaken.
1: Ja, wat jammer dat het dan toch altijd weer een geldkwestie is die dat soort dingen tegenhoudt, hè?
0: Jongen, je moet eens weten hoe teleurgesteld. Nee, hoor. Ik vind het leuk om gedaan te hebben. En als ze aan mij zou vragen, wil je het nog een doen? Dan stap ik alsnog in het weekend in de auto en ik ga weer.
1: Nou kijk, dat is goed om te weten, René. Dankjewel en leuk dat je even herinneringen met ons wilde ophalen.
0: Is goed, fijne avond verder.
1: Dankjewel. Tot zover deze editie van Zegt U. Maar wat voor reacties hebben we binnengekregen? Nou, een heleboel. En ik heb dus opgeschreven de trekkertrek, de Stroll Motocross Shantycore en misschien dus ook wel Britje voor slechtziende. Het verdient allemaal iets meer aandacht. Net zoveel aandacht als het ringrijden vandaag. Uiteindelijke uitslag blijft inderdaad hetzelfde. Eens met de stelling is een ruime 95%. Straks natuurlijk nog veel meer hier op de radio van verslaggever Nanshu Hiddes, die op het Molenwater is. En ook nog het andere laatste Zeeuwse nieuws krijg je natuurlijk in het laatste uur van Zeeland. Kom thuis.
2: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: Kom je ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is te

0: teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
13: Omroep Zeeland.
14: Wie wordt Zeeuws kampioen ringrijden 2026? Op het Molenwater in Middelburg wordt dat vanavond uitgevochten. Het is 6:05 en dit heb ik verder voor je. Weerman Steven van der Gijsden die je bijpraat over het weer voor de komende uren en dagen. En natuurlijk krijg je het laatste Zeeuwse nieuws. Heb je een vraag of wil je reageren op deze uitzending? Stuur dan even een appje naar de studio 0118 499999 is het nummer. Een heel goedenavond en wat leuk dat je luistert naar Zeeland Komt Thuis.

0: Burna Boy en Shakira en Die Die. Op het Middelburgse Molenwater wordt gestreden om de titel Zeeuws kampioen ringrijden 2026. En verslaggever Nancy Wittes, die is daar ook.
1: Ja, ik ben eventjes in de partytent gegaan, want die staat hier ook op het terrein naast de baan waar het ringrijden plaatsvindt. En terwijl er best wel veel mensen rond de dranghekken staan, de mensen die wat achteraan staan, die zijn zelfs op een picknicktafel of een picknickbankje gaan staan om over de mensen heen te kijken en wat te kunnen opvangen van het ringrijden. Maar in die partytent, daar zitten gewoon ook een aantal mensen te chillen. Meneer? Heeft u nog wat van het ringrijden gezien vandaag?
2: Ja, ik heb wel wat gezien, maar nu zit ik even aan een biertje. Maar...
1: Moet u niet gewoon even gaan kijken?
2: Het zou misschien beter zijn, maar ik ga zo even kijken als de tweede kamp begint.
1: Vanaf hoe laat bent u hier al?
2: Ik denk een uur of vier of zo.
1: En waar gaat het u eigenlijk om? Toch wel om het ringrijden of ook gewoon om de gezellige sfeer met een biertje erbij, een beetje bijkletsen met mensen?
2: Ja, en eigenlijk toch wel voornamelijk ook om de gezelligheid. Maar ja, het is natuurlijk ook wel een enorm... hoe moet ik dat zeggen? Het is eigenlijk een soort de wereldkampioenschap hier. Hè? Want als je hier wint, dan ben je wereldkampioen.
1: Ja, zeker. Dus dat mag u natuurlijk niet missen.
2: In principe niet.
1: Maar bent u ook nog speciaal voor iemand gekomen of dat niet?
2: Ja, ik heb wel een paar favorieten. Mijn overbuurman. Teun Dingemansen en Krijn Kapolsen natuurlijk. Dat is al een oud gediende. Dat is leuk dat hij nog steeds meedoet. Dat hij nog steeds bij de toppers mee kan. Dat is schitterend.
1: Ja, dus u gaat ze zo meteen toch nog even aanmoedigen?
2: Wat zegt u?
1: U gaat ze zo meteen toch nog even aanmoedigen?
2: Dat ga ik zeker doen, ja.
1: Ja, ik loop ook nog even naar iemand anders toe, want die zit hier ook gewoon in de tent met een biertje. Meneer, u mist de hele boel wat hier gaande is achter u.
3: Oh. Nee, ik lees dit op PC.
1: U leest het gewoon na?
3: Ja, als je alles moet volgen, dan wordt het te veel voor mij.
1: Heeft u er überhaupt wel iets van meegekregen?
3: Jawel. Ik heb bij de bekers gekeken. Dus ik weet wel wie het ermee doet. Maar je kan niet alles weten.
1: En dan straks als u thuis komt, hoe gaat u dan vertellen wie er gewonnen heeft?
3: Er is niemand thuis.
1: Oh, dat scheelt al.
3: Dus ja, ik hoef niks te vertellen.
1: En mevrouw, heeft u nog een beetje gekeken naar het ringrijden of zit u hier gewoon gezellig een biertje te doen?
4: Ik vind het ringrijden heel leuk, maar ik vind het gezelliger om een biertje te doen. En ik hoor straks wel wie er gewonnen heeft.
5: Ik ben bang van paarden.
4: Ik ben bang van paarden.
1: Oh, dan is het goed dat u hier zit en niet te dichtbij staat.
4: Ik hou een beetje afstand. Ik vind het gezellig met iedereen, allemaal bekenden, biertje drinken. En straks hoor ik wie er gewonnen heeft.
1: Ja, zo kan het dus ook, Floris-Jan. Gewoon lekker in de partytent zitten met vrienden en bijpraten. En dan morgen of vanavond gewoon teruglezen bij de media.
0: Ja, precies. Op omroepzeeland.nl. Nacho Hiddes, dankjewel.

0: The Beatles met Day Tripper. En dat maakt het 6:15. Voor de weersverwachting gaan we luisteren naar Stefan van der Grijzen. Dag Stefan.
1: Een hele goede dag. Het was heel wisselend vandaag. Mooie opklaringen met zon, maar ook een aantal zware buien met onweer en lokaal veel regen. In de buurt van Renesse viel zelfs meer dan 30 mm regen in korte tijd. Vanavond nog steeds enkele buien met kans op onweer. In de nacht vallen ze voornamelijk dicht bij zee en daalt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Nou, morgenochtend nog steeds een aantal buien. Kunnen soms weer stevige buien zijn. Maar morgenmiddag wordt het vanuit het noordwesten allemaal wat droger met meer ruimte voor de zon. Opnieuw maximaal 21 graden, al moet ik zeggen dat de temperatuur net in Zeeuws-Vlaanderen in de zon nog eventjes tot 23 graden is geraakt. Maar dat gaan we morgen denk ik net niet halen.
0: En het weekend?
1: Het weekend wordt het allemaal beter. Zaterdag nog wel een paar buien. Zondag blijft het waarschijnlijk droog. Meer ruimte voor de zon. 21 graden. En na het weekend lijkt het erop dat het op woensdag zelfs weer 25 graden kan worden.
0: Prachtige berichten natuurlijk, Stefan. Die horen we graag van jou. Eventjes, als de knoppen meewerken, een korte filemelding op de A4. Tussen de Belgische grens en Hogerheide nog altijd 5 kilometer file. Daar heb je 5 minuten vertraging.

0: Save the Night. Eagle Eye Cherry. Leuk dat je luistert naar Zeeland Komt Thuis. Op het Middelburgse Molenwater wordt gestreden om de titel van Zeeuws kampioen ringrijden 2026. Tenminste, verslaggever Nancy Hiddes, zijn ze daar nou eindelijk al eens aan begonnen?
1: Nou, ik sta nu langs de baan en ze zijn nu weer bezig met ringen. Ja, ze zijn eigenlijk al continu bezig met ringsteken natuurlijk. Maar ik ben even de tel kwijt waar ze nou precies zijn. En daarvoor sta ik bij Jan-Willem Poppen uit het bestuur van de organisatie. Bij welke beker zijn ze nu op dit moment?
2: We gaan een spannende bekerkamp tegemoet om bekers 2 tot en met 7. Want de eerste beker, die is al vergeven.
1: Dus ze moeten nog van 2 tot en met 7, die moeten nog worden vergeven.
2: Ja, we hebben nog 6 rijders die nu gaan kampen. Die gaan weer verder op de 10 mm. En die gaan uitmaken wie de 2e tot en met de 7e beker wint.
1: Maar dat zijn dus nog de wisselbekers. Dat is nog niet de finale. Die loopt dan onwijs uit.
2: Nee, wij hebben een hele mooie hobby waarin we eigenlijk 2 finales hebben deze dag. We hebben een bekerfinale en een Zeeuws kampioenschapfinale. Nu zijn we aan die bekerfinale bezig en die loopt inderdaad uit. Ja, wij hebben het niet in de hand. Soms dan steken ze allebei weer in. Moeten we weer verkleinen. Steken ze allebei mis. Gaan we weer een ring groter. Ja, dat kan best lang duren soms en dat is vandaag aan de hand.
1: Dus het is gewoon heel erg spannend. Alle deelnemers zijn ontzettend aan elkaar gewaagd.
2: Ja, dat klopt. Daar komt het gewoon om. Ze hebben redelijk hetzelfde niveau. En op een heel hoog niveau. Dus we zijn steeds met die kleinste ringen bezig. 10 mm of 14 mm. Ja, en dat vergt nu concentratie en tijd.
1: Nu denk ik toch wel dat heel veel mensen die hier als publiek aanwezig zijn graag willen weten wie die Zeeuws kampioen wordt. Wanneer denkt u dat die finale gaat beginnen?
2: Ja, die gaat over 20 minuten denk ik wel van pad. Over 20 minuten beginnen we dan, maar dan hebben we ook 17 kampers voor. Dus ja, dat gaat toch ook zeker een half uur duren. Dus over een uurtje zou ik zeggen, dan weten we het.
1: Dan weten we het, maar eigenlijk al bijna 3 kwartier geleden zou het van start moeten zijn gegaan.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ik zou zeggen, 3 kwartier extra genieten, want dat doen we hier met z'n allen.
1: Maar daar is dus geen pijl aan te trekken van hoe lang dat gaat duren en...
2: Nee, op dit moment valt er niks meer aan te veranderen. Nu zijn we gewoon met die aantal kampers en dan duurt de kamp zolang die duurt.
1: En wat nou als het nou heel erg nog verder uitloopt? Dan blijven jullie hier gewoon vanavond totdat er uiteindelijk een winnaar bekend is.
2: Ja, dat is een theoretische stelling. Natuurlijk, wij blijven kampen totdat er een winnaar is. Maar we hebben nog wel een paar mogelijkheden natuurlijk om dat te versnellen. Maar dan gaan we toch een keer op die kleine ring extra rijden of een keer extra vergroten.
1: Hoe vaak komt het nou eigenlijk voor dat het uitloopt?
2: Ja, de laatste jaren is het elk jaar wel een beetje later, omdat het niveau steeds stijgt. Maar die kamp heb je gewoon niet in de hand. Dat is gewoon een toeval van het lot, wat toch dan bepaalt hoe lang het duurt. En dat is de laatste 5 jaar hartstikke goed gegaan. Dan hebben we eigenlijk geen excess naar tijdsuitloop gehad. Ja, en dit jaar denk ik dat we toch eventjes een mooie kamp gaan zien die dat iets langer duurt.
1: Maar denkt u dat de mensen een beetje ongeduldig raken in de tussentijd?
2: Nou, ik denk dat mensen misschien ongeduldig raken, maar dat ze hier zoiets moois zien, dat wel weg te cijferen of weg te poetsen is tegen het geweld wat je hier kan zien.
1: Maar over een uurtje verwacht u dan toch wel dat er een Zeeuws kampioen ringrijder bekend is?
2: Ja, zeker, zeker. Over een uurtje, dat durf ik nu wel aan, dat gaat gebeuren. Maar ja, ook ik kan niet in de glazen bol kijken.
1: Nou, Floris-Jan, over een uur mogelijk dat dan bekend is wie Zeeuws kampioen ringrijden wordt.
0: Nou, hou dat voor ons in de gaten. Ik heb ook genoteerd dat over een kwartier 20 minuten ongeveer het dan toch echt zou moeten gaan beginnen. Dat Zeeuws kampioenschap ringrijden. Nu gaat het dus nog allemaal bekerfinales. En dan gaat het echt om die titel. Wie gaat die dit jaar in de wacht slepen?

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Honderden mensen zijn er samengekomen. Ja, ook bij het Molenwater in Middelburg, maar ook in Vlissingen. Waarvoor dat is, dat hoor je zo meteen van onze Zeeuw van de Dag. Maar eerst naar het Zeeuwse nieuws. Martijn van der Werf, goedenavond.
5: Goedenavond. Het ADRZ in Goes heeft een rechtszaak tegen een van hun plastisch chirurgen gewonnen. Het ziekenhuis wil dat de plastisch chirurg stopt met zijn werkzaamheden bij een handzenuwcentrum, wat hij ook heeft opgericht. Het ADRZ ziet dit als concurrentie. De rechtbank is het daar niet mee eens, maar vindt wel dat de werkzaamheden in strijd zijn met gemaakte afspraken over nevenactiviteiten. Het aantal fietsongelukken in Zeeland is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. In totaal werden er 369 fietsongelukken geregistreerd, en dat is ruim 7,5% meer dan het jaar ervoor. Vooral het aantal jonge slachtoffers valt op. De gevaarlijkste plek in Zeeland is de rotonde Poelplein in Goes. De politieke partij Pro in de Raad van Middelburg heeft vragen gesteld over het gebruik van UF-schuim in Middelburgse huurwoningen. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat het schadelijke isolatieschuim bij duizenden woningen in Zeeland is gebruikt. Het schuim kan kankerverwekkend zijn en misselijkheid, duizeligheid en brandende ogen veroorzaken. En dan natuurlijk het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. Daar zijn de eerste prijzen al vergeven, de koninklijke bekers. Het beeldje van Beatrix voor de winnaar van de Soort van Troostfinale is naar Jordan Franke gegaan. Hij reageert nuchter.
6: Ja, onverwacht. Meer kan ik niet zeggen. Het is mijn eerste wedstrijd van het jaar, dus ja, ik kom heel onverwacht, ja. Maar mijn vader heeft hem ooit gewonnen en dat vind ik extra mooi om hem ook een keer gewonnen te hebben.
5: Deze wedstrijd om de koninklijke bekers is voor de rijders die de laatste 15 ringen hebben gestoken van in totaal 30. Straks dan start de ontknoping van het Zeeuws kampioenschap. 17 rijders zijn tot nu toe foutloos en hebben alle 30 de ringen gestoken en mogen dus straks gaan strijden om het kampioenschap. En die ontknoping is live te volgen in een extra uitzending bij ons op tv. Dan nog het weer, overwegend zonnig, met hier en daar nog een bui die ook fel uit kan pakken, met mogelijk ook onweer. Morgen start met nog een grote buienkans, daarna droger en meer ruimte voor de zon. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 6:30. Uiteraard online terug te vinden in onze app en anders omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond, Zeeland komt thuis.

0: The Course en Breathless. Zometeen natuurlijk even terug naar het molenwater in Middelburg. Hoe staat het daar met het Zeeuws kampioenschap ringrijden? Is het dan al echt begonnen? Maar eerst naar een, nou ja, moeten we kunnen zeggen, een rivaliserend evenement in Vlissingen. Onze Zeeuw van de Dag die is bij de lange mosseltafel. De langste mosseltafel van Zeeland misschien wel in Vlissingen. En dat is Michiel Hardy. Een hele goede avond.
1: Een hele goede avond, Sietsen.
0: Hoe ziet het daaruit?
1: Ja, heel sfeervol, gezellig. En ik kan je vertellen, we hebben geen 1000 vasten aan tafel, maar 1200.
0: Zo.
1: Dus dat is een enorm succes.
0: Ja, nou wat mooi zeg. En kun je even vertellen, waar staan die tafels? Hoe zitten de mensen erbij?
1: We zitten in tenten op het badstrand, waar morgen ook Tank Vlissingen It's Friday is.
0: Mm-hmm.
1: Want daar hebben we nu een samenwerking mee, dankzij de gemeente en Tank Vlissingen It's Friday, om het in hun tenten te doen die ze morgen gaan gebruiken voor hun feest. En daar hebben we nu alle picknicktafels ingezet, waar mensen gezellig mossels zitten te eten, lekker drankje zitten te doen. En ondertussen is er een DJ aan de achtergrond lekker de muziek te verzorgen. En tussendoor lopen er wat muzikanten en andere artiesten langs de tafels om een beetje de gezelligheid per tafel nog een beetje op te peppen.
0: Ja, en nou is het natuurlijk hartstikke leuk dat er heel veel mensen daar 1200 mosselen zitten te eten. Maar het is niet zomaar alleen maar voor de gezelligheid. Het is ook voor een goede doel.
1: Zeker, voor Stichting ALS. Dus alle opbrengsten die we vanavond en de afgelopen weken aan sponsors hebben binnengehaald. Dus alle opbrengsten die gaan we eind van de avond optellen. En gaan we een heel mooi, denk ik, gigantisch bedrag kunnen overmaken naar Stichting ALS om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek om die spierziekte hopelijk de wereld uit te krijgen. Maar in ieder geval de mensen die het nu begaat, in ieder geval betere kwaliteit van leven en een stukje hoop te kunnen geven in de middel van wat meer hulpmiddelen die dan gesponsord kunnen worden.
0: Ja, en Michiel, waarom vind je het belangrijk om dit te doen?
1: Nou ja, ALS is een onderbelichte ziekte en vooral hier in de provincie. Waar toch redelijk wat meer mensen in onze provincie te kampen hebben met deze nare spierziekte.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij als Rotary Vlissingen vinden het belangrijk om zo'n onderbelichte ziekte dan toch in de spotlight te zetten door middel van zo'n culinair mosselfestijn zoals we dat nu hebben neergezet.
0: Ja, waar haal je trouwens voor 1200 mensen mosselen vandaan?
1: Nou, daar hebben we een hele grote sponsor voor, Krijn Verwijs in Ierseke, die al voor het tweede jaar alle mosselen sponsort. Daar zijn we enorm en gigantisch blij mee dat we hun als sponsor hebben. Dat zij al die mosselen die onze koks nu aan het koken zijn ter beschikking stellen.
0: Ja, en al die koks noem je al, want ik bedoel, je moet toch ook wel een kolossale mosselpan hebben dan?
1: Zeker, zeker. We staan nu met 9 man mossels te koken en uit te serveren. En de mensen genieten. We hoorden alleen maar complimenten en een hoop gezelligheid. Dus de mensen die er niet zijn geweest, die hebben echt wat gemist tot nu toe.
0: Nou ja, maak het nog even moeilijker voordat ik hier sta, Michiel. Dankjewel. Zeg, dankjewel dat je onze Zeeuw van de Dag wilde zijn vandaag. En dat je hierover wilde vertellen. Hoeveel mosselen heb je zelf al gegeten?
1: Ik heb er tussendoor wat geproefd. En mijn collega's van de Rotary tafel, die zijn samen met mij de Zeeuw van de Dag.
0: Uitstekend. Een heel fijne avond toch. En dankjewel.
1: Dankjewel, Sietse.

0: Miley Cyrus and the End of the World. Al de hele dag is het ringrijden wat de klok slaat op het Molenwater in Middelburg. En al 3 kwartier geleden zou er begonnen worden met de finale om het Zeeuws kampioenschap. Maar zover is het nog altijd niet. Verslaggever Nancy Hiddes, die is erbij.
1: Ja, ik sta nog steeds langs de baan. En de laatste beker is net vergeven. Dus ze zijn nu de baan aan het omscheppen voor de finale. Om die titel dus Zeeuws kampioen ringrijden. Meneer, het is eindelijk zover.
2: Ja, eindelijk gaat het gebeuren. Hè? De hele dag al op te wachten.
1: Ja, want het duurde toch wel erg lang, of niet?
2: Nou, het is heerlijk weer, hè? Dus dat is sowieso wel lekker natuurlijk. Dus hier staat er eigenlijk voor je plezier, dan sta je te kijken.
1: Voor u de eerste keer dat u hier staat te kijken, of dat niet?
2: Ja, hier wel. Vorige week heb ik in Meerdeskerk gekeken en ook een hele dag gestaan. En dan wil je ook de ontknoping zien natuurlijk, hoe het hier gaat.
1: Vanaf hoe laat staat u er al dan?
2: Ik ben hier al vanaf 9:00.
1: Dus, dat is al heel lang.
2: Ja, de hele dag al bijna, ja.
1: Wat is nou het meest opmerkelijke wat u heeft gezien die hele dag?
2: Ja, wat het meest opmerkelijke, ik denk dat het sowieso de samenwerking van alles en iedereen. Dat of dat je nou goede rijder bent of geen goede rijder, iedereen werkt mee. Iedereen die staat te scheppen, iedereen staat op te ruimen. Dus het is echt, er zijn geen mensen die de kantjes eraf lopen. Het is echt een heel groot familie gebeuren, lijkt me.
1: En alle paarden willen wel ook meteen in galop?
2: De paarden zijn ook zo schitterend en ook hele mooie bij. Maar het is gewoon heel leuk om te zien. En wat me ook opvalt, dat er heel veel jonge meiden eigenlijk meedoen. Minder jonge jongens, maar heel veel jonge meiden die ook heel goed rijden.
1: Is dat volgens u iets opkomends?
2: Dat denk ik wel, ja. Ik weet, in Meerdeskerken vond ik heel veel, ook wel wat oudere heren erbij, die het al jaren deden. Dus echt heel ervaren waren. Maar ook hier het hele deelnemersveld ziet, is heel veel, ook een beetje, best wel onervaren. Echt dik onder de 20.
1: Ja, dat zie ik inderdaad ook. Ja, de deelnemers die zijn zich nu even aan het klaarmaken voor de finale. Ik kom ook nog even bij een andere toeschouwer. Want dat was wel leuk, want die sprak ik net ook nog even van tevoren. Die komt helemaal uit Nijkerk, hè?
3: Ja, helemaal speciaal hiervoor gekomen vandaag.
1: En waarom?
3: Nou, ik heb ooit op de Puttense Paardendagen hebben ze demonstratie gegeven. En sindsdien kom ik eigenlijk elk jaar gewoon kijken.
1: Vanaf hoe laat staat u hier nu al?
3: Ik denk vanaf 10:00 dat ik de eerste ronde even gekeken heb. Toen ben ik even de stad in geweest, even wat eten. En nu sinds 4:30 sta ik er continu eigenlijk.
1: Wat vindt u zo mooi aan de sport?
3: Ja, ik vind het gewoon leuk om te zien. Weet je, je ziet elk jaar toch weer dezelfde terugkomen. Maar elke keer is het toch weer anders. Ja, ik vind dat gewoon heel leuk. En, nou ja, prachtig weer erbij, dus wat willen we nog meer? De voorspellingen waren vanochtend niet zo goed. Maar ik ben blij dat ze toch zo lekker weer hebben. Het is toch beter als in de regen.
1: Het is jammer dat het nu nog niet begonnen is. Oh wel, daar komt hij, daar komt hij.
3: Net begonnen. Met het en ik denk dat
1: geen prijs. Oh, die is net misgestoken. Maar u bent zelf wel een beetje een stille genieter of moedigt u ze ook aan?
3: Nee, ik ben een stille genieter. Je zal mij niet horen. Ja, wel als die man echt op het laatste moment, als het heel spannend wordt, dan wil ik nog wel eens juichen. Maar verder ben ik een stille genieter.
1: En u komt dus ook niet echt speciaal voor een bepaalde deelnemer?
3: Nee, al ken ik wel de moeder van Sebastian Sturm. Bij toeval. Die is ook bij de Zonnebloem vrijwilliger en ik ook. Dus bij toeval hebben wij ooit een keer samengewerkt. En toen vertelden ze ook dat de zoon dat doet. Dus stiekem ben ik een beetje van Sebastian.
1: Floris Jan, er komt een paard aan. Ik ga even kijken of je wat kunt horen van het galopje. En het ringsteken. Nou, die was raak gestoken, hoorde je het?
0: We hoorden het zeker, prachtig zeg.
1: Ja, dus zo gaat het nog wel even door hier. En nu gaan ze dus echt strijden om die titel.
0: Het wordt spannend. Nancy, dankjewel voor het verslag doen daar ter plekke. En je blijft dan natuurlijk nog even op televisie. Is het nu ook allemaal live te volgen. De ontknoping, dus de finale. Wie wordt Zeeuws kampioen ringrijden 2026?

0: The Border van America. 7:09 is het. We gaan terugblikken op de dag van vandaag. En dat doen we aan de hand van 3 opvallende fragmenten hier op de radio te horen. Natuurlijk zometeen wat over het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Maar eerst, er is een nieuw Nijntje-boekje in het Zeeuws verschenen. Nijntje in de Dierentuin. Een vertaling van Emiel Reinhout. De zoon van de overleden Engel Reinhout, die de vorige Zeeuwse vertalingen maakte. Boekhandelaar Antonie Vierloos uit Goes verwacht veel belangstelling.
1: Daar gaat een stormloop op komen. Ja, dat is heel raar. Op de een of andere manier raakt dit heel veel mensen. En wordt dit nou daadwerkelijk heel veel aan kinderen voorgelezen? Dat geloof ik nou eerlijk gezegd ook weer niet zo heel erg. Maar het is leuk om te hebben. Leuk om elkaar voor te lezen. Stukje Zeeuws te lezen.
0: Er zijn nou 6 van die kinderboekjes in het Zeeuws vertaald. Rudy van Est, die al de hele dag de ringen ophangt bij het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. Die vertelde erover bij Elsa dat die ring helemaal niet altijd in het midden hangt.
2: In de eerste wedstrijden was ik toch wel eens een klein beetje gespannen. En die kleine ring is gewoon echt lastig om die zo goed mogelijk te hangen. En ja, als die te ver in de bus zit of te ver onder de bus zit. En de rijders die rijden over het algemeen onderkant bus, moet je je ring hebben. En als die er dan te ver uitsteekt, zou ze op de veer steken. En de veer is hetgene waarop de ring mee in de bus geklemd zit.
0: Over vakjargon gesproken. Toch is het sowieso een andere winnaar dan vorig jaar. En sowieso dan de hele top 3 van vorig jaar, vertelde de organisatie in Zeeland Komt Thuis.
3: Er zijn zeker verrassingen, want de totale top 4 van vorig jaar, die is er niet bij. Julia Kruk wisten we van tevoren. Die is geblesseerd. André van Maldenhem, de nummer 2, heeft gemist. Jordi Maljaars heeft gemist en ook Amy Kruk. Dus we krijgen een totaal nieuw podium.
0: Tot zover. Zeeland Komt Thuis voor vandaag. Ik sluit af met Bluff. Dit is Donkerhart. Ik wens je een heel mooie donderdagavond. En heel graag natuurlijk. Tot morgen.

Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: zijn. Speelbewust 18 plus.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente de Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
10: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
9: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vast

0: plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Olympia.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen. Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Ka-ching.
1: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: better.
1: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord.

0: immigratieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar